het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dat wil zeggen na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus en zeiden: Heer, wij moesten eraan denken dat die misleider tijdens zijn leven gezegd heeft: na 3 dagen zal ik tot leven gewekt worden. Geef dus het bevel om het graf te beveiligen tot de 3e dag. Want anders komen zijn leerlingen hem stelen en zeggen ze tegen het volk: hij is opgewekt uit de doden. Die laatste misleiding zou erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: u krijgt een wacht. Ga veiligheidsmaatregelen treffen zoals u nodig acht. Ze gingen weg en na de steen verzegeld te hebben, beveiligden ze het graf met de wacht.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 20. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag van de week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling kwam er een zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemsflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: hij is uit de doden opgewekt en zie, hij gaat voor u uit naar Galilea. Daar zult u hem zien. Dit had ik u te zeggen." Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, Jezus kwam hun tegemoet. "Gegroet," zei hij. Ze gingen naar hem toe, grepen hem bij de voeten vast en vielen voor hem op de knieën. Toen zei Jezus hen: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien." Ze waren nog onderweg toen enkele van de wacht naar de stad gingen om aan de hoge priesters alles te vertellen wat er was voorgevallen. Die kwamen samen met de oudsten en namen een besluit. Ze gaven de soldaten een flink bedrag met de opdracht: "Zeg maar, zijn leerlingen zijn hem 's nachts komen stelen terwijl wij sliepen. Als dat de gouverneur ter oren komt, zullen wij hem wel bepraten, zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken." Ze namen het geld aan en handelden volgens deze aanwijzingen. En dit verhaal gaat rond onder de Joden tot op de dag van vandaag. De 11 leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën. Sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van de wereld."

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 45. Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit om uw weg te banen. Een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonden. Johannes ging gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. En hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij kondigde aan: Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik. Ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen in Heilige Geest. In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. De Geest dreef hem weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn 40 dagen, op de proef gesteld door de Satan. Hij was in gezelschap van de wilde dieren en de engelen stonden hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: De tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen. Bekeer u. Heb geloof in de goede boodschap. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien, want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: Kom achter mij aan en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. En meteen lieten ze de netten achter en volgden hem. Een eindje verder zag hij Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in hun boot de netten aan het klaren. Meteen riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter hem aan. Ze trokken naar Kafarnaum. De eerste, de beste Sabbat ging hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn leer, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden. En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest luid te krijsen: Wat wilt u van ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus strafte hem af: Houd uw mond en ga uit hem weg. En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: Wat is dat toch? Een nieuwe leer met gezag. Zelfs de onreine geesten geeft hij bevelen en ze luisteren naar hem. Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. Vanuit de synagoge gingen ze regelrecht naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en meteen spraken ze met hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan. De koorts verliet haar en ze bediende hen. 'S avonds,
Toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen bij hem die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Hij stond de demonen niet toe te spreken, omdat ze wisten wie hij was. En in alle vroegte, het was nog nacht, stond hij op, ging naar buiten, naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon en zijn metgezellen gingen hem achterna. En ze vonden hem en zeiden tegen hem: "Iedereen zoekt u." Hij zei hun: "Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de buurt, zodat ik ook daar kan verkondigen. Want met dat doel ben ik weggegaan." En hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit. Er kwam een Melaatse op hem af die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: "Als u wilt, kunt u me rein maken." Diep ontroerd stak hij zijn hand uit en raakte hem aan. "Ik wil het, word rein," zei hij. Meteen verdween zijn melaatsheid en hij werd rein. Bars stuurde hij hem meteen weg met de woorden: "Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft. Dat zal hun het bewijs leveren." Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar hem toe.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 28. Toen hij enkele dagen later weer in Kafarnaum kwam, hoorde men dat hij thuis was. Er liepen zoveel mensen te hoop dat ze zelfs niet meer bij de deur konden komen en hij sprak hen toe. Ze kwamen een verlamde bij hem brengen, door 4 man gedragen. Omdat ze de man niet bij hem konden krijgen vanwege de menigte, haalden ze de dakbedekking weg boven zijn hoofd en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze het bed waar de verlamde op lag zakken. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Nu zaten daar een paar schriftgeleerden die hun bedenkingen hadden. "Hoe kan die man zoiets zeggen? Hij lastert God. Wie anders dan de enige God kan zonde vergeven?" Jezus doorzag meteen dat ze deze bezwaren hadden en zei tegen hen: "Waarom hebt u eigenlijk bezwaren? Wat is eenvoudiger, tegen de verlamde zeggen: 'Uw zonde wordt te vergeven'? Of zeggen: 'Sta op en pak uw bed en loop'? Maar opdat u weet dat de mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven," zei hij nu tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." En hij stond op, pakte meteen zijn bed en ging weg voor het oog van iedereen, zodat ze allemaal verrukt waren en God verheerlijkten. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze. Hij ging naar buiten en liep weer langs het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij gaf hun onderricht. In het voorbijgaan zag hij Levi van Alfeus bij het tolkantoor zitten en zei hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Bij een maaltijd in zijn huis waren er vele tollenaars en zondaars samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel en ze volgden hem. Toen de schriftgeleerden van de Farizeeën zagen dat hij met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Waarom eet hij met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dat en zei hun: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." De leerlingen van Johannes en de Farizeeën waren aan het vasten. Men kwam hem zeggen: "Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar doen uw leerlingen dat niet?" Jezus zei hen: "Kunnen bruiloftsgasten soms vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan, op die dag, zullen ze vasten. Niemand naait een lap van ongekrompen staf op een oude jas, anders trekt het opgezette stuk eraan, nieuw aan oud, en wordt de scheur nog erger. Ook doet niemand jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken barsten en gaat de wijn verloren met de zakken. Nee, jonge wijn moet in nieuwe zakken." Toen hij op een sabbat door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. De Farizeeën zeiden hem: "Kijk eens, ze doen iets dat op sabbat niet mag." Hij zei hun: "Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij niets te eten had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging onder de hoge priester Abjataar en de offerbroden at die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij ze ook aan zijn metgezellen gaf?" En hij zei hen: "De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. Dus is de mensenzoon ook heer van de sabbat."

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 35. Hij kwam weer in de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij hem op Sabbat zou genezen, om hem te kunnen aanbrengen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: "Kom eens naar voren." Hij zei hun: "Mag men op Sabbat goed doen of kwaad, een leven redden of doden?" Maar ze hulden zich in zwijgen. Hij keek hen stuk voor stuk aan, kwaad en verdrietig om hun versteende hart, en tegen de man zei hij: "Strek uw hand." Dat deed hij, en zijn hand herstelde zich. En eenmaal buiten beraamden de Farizeeën samen met de Herodianen meteen plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Jezus week met zijn leerlingen uit in de richting van het meer. Een grote menigte uit Galilea volgde hem, ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwam een grote menigte. Toen ze hoorden wat hij allemaal deed, kwamen ze naar hem toe. Hij vroeg zijn leerlingen een bootje voor hem gereed te houden vanwege de menigte, om niet onder de voet gelopen te worden. Want hij had zoveel mensen genezen, dat iedereen die een kwaal had, op hem aandrong om hen aan te raken. Zelfs de onreine geesten wierpen zich voor hem neer wanneer ze hem zagen en krijsten: "U bent de Zoon van God." Hij verbood hen telkens weer hem bekend te maken. Hij ging de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde er 12 aan, die hij ook apostelen noemde, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen en uitgezonden zouden worden om te verkondigen, met de macht om de demonen uit te drijven. Hij stelde deze 12 aan. Simon gaf hij de bijnaam Petrus. Jacobus van Zebedeus en Johannes, de broer van Jacobus, gaf hij de bijnaam Boanerges, dat betekent donderzonen. Verder Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Hij ging naar huis en weer stroomde de menigte samen, zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten. Zijn familie, die over hem gehoord had, ging erop uit om hem in de dwang te houden, want ze zeiden dat hij zichzelf niet was. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen zeiden: "Hij is in de macht van Beelzebul." En: "Het is door de opperdemon dat hij de demonen uitdrijft." Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen. Hoe kan de Satan uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet standhouden. Als een familie innerlijk verdeeld raakt, kan die familie niet standhouden. Als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt, kan hij niet standhouden. Maar is dat zijn einde? Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst die sterke vastbindt. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de Heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde. Dit omdat ze zeiden: "Hij is in de macht van een onreine geest." Zijn moeder kwam met zijn broers. Ze bleven buiten staan en lieten hem roepen. Om hem heen zat een menigte en ze zeiden tegen hem:
Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken u. Hij antwoordde hun, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 41. Weer begon hij aan het meer onderricht te geven, en er stroomde zo'n grote menigte bij hem samen, dat hij in een boot ging zitten op het water, terwijl al het volk langs het meer op de kant stond. Hij gaf een uitvoerig onderricht door middel van gelijkenissen. Hij zei: luister, een zaaier ging het land op om te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het, en het leverde geen vrucht op. De rest viel in goede aarde. Het kwam op, groeide uit en het leverde vrucht op. De opbrengst was 30, 60, ja 100-voudig. Hij zei: wie oren heeft om te horen, moet horen. Toen hij daarna met hen alleen was, stelden zijn metgezellen en de 12 hem vragen over zijn gelijkenissen. Hij zei hen: jullie is het geheim van het koninkrijk van God toevertrouwd, maar zij daarbuiten krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze met hun ogen kijken en niet zien, en met hun oren horen en niet verstaan, tenzij ze zich zullen bekeren en vergeving vinden. Hij zei hen: jullie begrijpen deze gelijkenissen niet. Hoe zul je dan alle andere gelijkenissen vatten? De zaaier zaait het woord. Dit zijn de mensen op het pad waar het woord wordt gezaaid. Als ze het horen, komt meteen de Satan en pakt het woord weg dat in hen gezaaid was. Dit zijn de mensen die op de rotsgrond worden gezaaid. Als die het woord horen, nemen ze het meteen met vreugde aan. Ze zijn niet echt geworteld, maar mensen van het ogenblik. Zo gauw er dan vanwege het woord onderdrukking ontstaat of vervolging, komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn zij die tussen de distels gezaaid worden. Dat zijn de mensen die het woord gehoord hebben, maar dan komen de zorgen om het bestaan, de begoocheling van de rijkdom en nog andere begeerten het woord verstikken. Het blijft zonder vrucht. En dit zijn de mensen die in goede aarde gezaaid zijn. Zij horen het woord en nemen het op en dragen 30, 60, ja 100-voudig vrucht. Ook zei hij hun: breng je de lamp soms binnen om die onder de korenmaat te zetten of onder het bed? Toch zeker om hem op de standaard te zetten? Want iets is alleen geheim om aan het licht gebracht te worden. En het werd alleen verborgen om aan het licht te komen. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Ook zei hij hun: let goed op wat jullie nu horen. Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie gemeten worden en meer dan dat. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden. En aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Ook zei hij: met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zo ver is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Ook zei hij: waarmee zullen we het koninkrijk van God vergelijken?
of met welke gelijkenis geven we het weer? Het is als een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid is.

avond van die dag zei hij tegen hen: laten we naar de overkant gaan. Ze lieten de mensen achter en namen hem mee met de boot waarin hij zat. Er waren nog andere boten bij. En er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. Maar hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en bestrafte de wind en het water. Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen? Ze werden door schrik bevangen en zeiden tegen elkaar: wie is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar hem luisteren?

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 43. Ze kwamen aan de overkant van het meer in het land van de Gerasenen. Zodra hij van boord was gegaan, kwam vanuit de rotsgraven meteen iemand hem tegemoet die in de greep was van een onreine geest. Hij had zijn verblijf in die graven. Zelfs met een ketting kon niemand hem hier vastbinden, want hij was al vaak met voetboeien en kettingen vastgebonden, maar de kettingen had hij uit elkaar getrokken en de boeien had hij vernield. Niemand kon hem bedwingen. Dag en nacht liep hij tussen de graven en op de bergen te brullen en zichzelf met stenen te beuken. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem op zijn knieën en brulde met luide stem: "Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God, doe mij geen pijn." Want hij had hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is uw naam?" En hij antwoordde: "Mijn naam is Legio, want we zijn met velen." En hij smeekte hem hen niet het land uit te sturen. Nu weidde daar tegen de berghelling een grote troep varkens. Ze smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens om daarin te gaan." Hij stond hun dat toe. De onreine geesten kwamen eruit en gingen de varkens in. En de troep stoof de helling af, het meer in, zo'n 2000. En ze verdronken in het meer. En de varkenshoeders gingen er vandoor en vertelden het in de stad en op het land. De mensen kwamen kijken wat er nu precies gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen toen de bezetene zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. De man die in de macht van Legio was geweest. En ze werden met ontzag vervuld. Ooggetuigen vertelden hun hoe het met de bezetene was gegaan en ook over de varkens. Toen smeekten ze hem uit hun gebied weg te gaan. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest of hij met hem mee mocht. Hij vond het niet goed, maar zei hem: "Ga naar huis, naar uw familie, en vertel hun wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u heeft ontfermd." Hij ging weg en begon in de Decapolis te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En allen stonden verbaasd. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant gegaan was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. Dat was aan het meer. Daar kwam Jairus aan, een van de synagogebestuurders. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten en smeekte hem dringend: "Mijn dochtertje is doodziek. Kom mee en leg haar de handen op, zodat ze gered wordt en in leven blijft." Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem op. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had en er geen baat bij gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achter zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op en ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: "Wie heeft mijn kleren aangeraakt?" Zijn leerlingen zeiden tegen hem: "U ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: 'Wie heeft mij aangeraakt?'" Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren,
wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder om hem te zeggen: Uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig? Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder: Wees niet bang, heb maar vertrouwen. Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder en hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Hij ging naar binnen en zei: Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten, nam de vader en moeder van het kind en zijn metgezellen mee en ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: Talita kum. In vertaling betekent dat: Meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Ze was 12 jaar. Ze raakte buiten zichzelf van opwinding. Hij beval hen met nadruk dat niemand dit te weten zou komen. En hij vroeg hen om haar eten te geven.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Dat Hortatio Apostolica Sacrae Laudis van zijn heiligheid Paus Johannes de 23e over het met meer godsvreugd bidden van het goddelijk officie voor het welslagen van het Tweede Ecumenisch Concilie van het Vaticaan. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, heil en apostolische zegen. Inleiding. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, het eenparige lofgezang en de dankzeggingen die overal ter wereld wegens het vastgestelde Tweede Ecumenisch Concilie van het Vaticaan tot God worden gericht, dienen niet alleen in de mond van de katholieken te blijven voortklinken, maar zij behoren ook voortdurend vergezeld te gaan van een steeds vuriger christelijke godsvrucht. Daarom sporen hun bijvalsbetuigingen, waarvan het graf van de heilige Petrus, het centrum van de katholieke eenheid, schijnt te weerklinken, ons in zekere zin aan om de harten der christenen dagelijks op meer geschikte en doeltreffende wijze op dat belangrijk evenement voor te bereiden. Deze zozeer verlangde gebeurtenis immers zal aan de algemene verwachting des te vollediger beantwoorden en des te rijker vruchten afwerpen naarmate zij er meer toe zal bijdragen om het katholieke geloof terdege te versterken, de kerkelijke wetten beter aan de behoeften van deze tijd aan te passen en de gelovigen eensgezind en met inspanning van al hun krachten te doen streven naar het voornemen tot een heiliger levenswandel.

eerste uitnodiging tot gebed aan de seminaristen. Het is dan ook onze wens dat vooral het gebed tot God mogen bijdragen tot het welslagen hiervan. Dit gebed dient op de eerste plaats van de priesters uit te gaan, op wier opwekkend voorbeeld de zielengrootheid van geheel het christenvolk steunt. Reeds op 12 september 1960, het feest van de heilige naam van de Maagd Maria, toen wij, wat wij nooit zullen vergeten, naar het buitenverblijf van het Romeins seminarie gegaan waren, waar ook wij ter voorbereiding op het priesterschap zulke gelukkige jaren hebben doorgebracht, hebben wij dan ook aan deze ons zo dierbare studenten, bijna bij wijze van bevel, onze vurige wens kenbaar gemaakt dat zij die zich, waar ook ter wereld, op de heilige wijdingen voorbereiden, iedere dag eensgezind zouden zijn in het gemeenschappelijk gebed en daardoor van God te verkrijgen dat het grote concilie in de toekomst niet alleen de verwachting van de katholieken, maar ook die van de andere mensen uit de gehele wereld in vervulling zou doen gaan. De uitnodiging tot gebed vond algemene instemming. Vanaf die eenzame Sabijnse heuvel overbrugde zij de onmetelijke wereldruimte. Zij bereikte de seminaristen van iedere taal en van ieder land en zij onderhield in hen een heilig vuur. Terwijl dit snel om zich heen greep, werden zij bewogen om nog sterker naar het zuivere geluk van het priesterschap te verlangen. Wij achten dit wel buitengewoon gunstig, want wanneer deze jonge mensen aan het begin van hun priesterleven zullen staan, zal het hun taak zijn om de doeltreffende voorschriften van het concilie in toepassing te brengen. O dierbare en altijd durende jeugd, waaruit onder leiding van de Maagd Maria telkens weer moedige scharen zullen voortkomen die voor de kerk het apostolaat op zich zullen nemen.

Het concilie, een nieuwe epifanie. Toen wij de vorige maand de geboorte van Jezus Christus overwogen, kwamen ons herhaaldelijk de heilige Jozef samen met zijn allerverhevenste bruid in de geest, toen zij beiden naar Bethlehem opgingen, waar dit heilig mysterie zich heeft voltrokken, dat door deze woorden was aangeduid. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wie beter dan de priester kan in het gezelschap komen van de heilige Jozef, aan wie het gegeven is God niet alleen te zien en te horen, maar ook te dragen, te omhelzen, te kleden en te bewaken. Daarom hebben wij de heilige Jozef, die op 8 december 1869... toen namelijk het eerste concilie van het Vaticaan werd gehouden, tot hemelse patroon van de gehele katholieke kerk is aangewezen, het vorig jaar op 21 maart aangesteld tot heilige beschermer van dit tweede Vaticaans concilie. Bij het vieren van het feest van Epifanie wordt ons heden dit schouwspel verschaft, waarin de evangelist Matthäus een eenvoudige en ongekunstelde woorden de drie wijzen voor het kindje Jezus voorstelt, nadat zij van het oosten onder geleide van een wonderbare ster naar Bethlehem waren gekomen. Na hun aankomst hebben zij Jezus aanbeden en hem goud, wierook en mirre ten geschenken gegeven om hun diepste gevoelens te openbaren. Als onverwachte bezoekers bekleed met een hoge waardigheid, begaafd met een leergierig verstand en aangesteld om belangrijke heilige functies te verrichten, zijn deze wijzen voor ons verder het beeld van alle leden van het katholieke priesterschap, van bisschoppen, prelaten, seculiere en reguliere priesters, die door eenzelfde ster naar Christus worden geleid om hem met de grootste eerbied te vereren, die gedurende alle tijden in zijn roemrijke en onsterfelijke kerk voortleeft. Moet men inderdaad het ecumenisch concilie, behalve een nieuw en voortreffelijk Pinksterfeest, ook niet een werkelijke en nieuwe epifanie noemen? Dit concilie immers moest men als een van de vele en nog wel van de schitterendste beschouwen die in de loop der eeuwen in de kerk gehouden zijn. Het voorbeeld van deze drie gelukkige mannen, voor wie het zo'n grote vreugde was om in zekere zin in naam van alle mensen aan de pasgeboren verlosser van het menselijk geslacht hun mystieke gebeden en hun waardevolle geschenken te offeren, schijnt ons bovendien vol betekenis.

vaderlijke oproep tot de gehele katholieke geestelijkheid. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, wij bekennen gaarne dat het voorbeeld van deze heilige mannen ons heeft uitgenodigd om alle priesters van de katholieke kerk aan te sporen eenzelfde tweevoudig bewijs van eerbied te schenken op iedere dag van dit verheven jaar, waarin de voorbereiding tot het komende ecumenisch concilie steeds krachtiger moet zijn. Daarom wensen wij alle priesters van ieder volk, iedere ritus en iedere taal eraan te herinneren dat het vooral hun taak is om God te bidden voor het welslagen van het concilie. Iedereen weet namelijk dat er buiten het dagelijks misoffer, dat ver boven alle liturgische gebeden verheven is, niets voortreffelijkers voor de priester kan zijn dan de Divina Laus, het goddelijk officie. Wij achten het dan ook juist om al diegenen die tot het briviergebed gehouden zijn, dit speciaal gebed ten zeerste aan te bevelen om zich daardoor op passende wijze op het concilie voor te bereiden. Wij verlangen dat zij een zeer grote zorg besteden aan het dagelijks volbrengen van deze gebeden, hetzij ze gereciteerd worden in wijdse kerkgebouwen of in kleine kapellen, hetzij ze in koor worden gebeden, welke wijze van breviergebed wel de beste is, het zij in het privé, doch altijd als een lofzang in naam van de gehele kerk. Waarom, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, zult gij allen niet in dit nieuwe jaar edelmoedig aan deze oproep beantwoorden om van God te verkrijgen dat hij met zijn genade deze grote gebeurtenis zal begunstigen die door de christenen met zulk een hoopvolle verwachting wordt verbeid? Wij richten ons tot allen, vanaf de jeugdige subdiaken die met vrome ijver de vreugde van het goddelijk officie begint te smaken en in het reciteren hiervan een grote voldoening ondervindt, tot aan de eerbiedwaardige grijsaard die bij het bidden hiervan een zoete vrede geniet, alsof hij reeds het hemels geluk proeft waartoe hij in de kerk van de heilige is bestemd. Iedere priester immers moet niet alleen beschouwd worden als belast met het beheer van Gods geheimen, zoals dit plaats heeft bij het opdragen van het heilig misoffer, maar ook als middelaar tussen God en de mensen. Op geheel dezelfde wijze als de goddelijke verlosser die zijn voorbeeld is en die zelf uit de mensen genomen wordt aangesteld voor de mensen ten behoeve van hun verhouding tot God. De heilige Johannes Chrysostomos geeft een prachtige verklaring van deze woorden. De priester staat midden tussen God en de menselijke natuur door de weldaden die van hem komen op ons over te dragen en voor onze smekingen aan hem door te geven.

Het goddelijk officie, het meest verheven gebed van de priester. Deze aansporing, waardoor wij er de priesters opmerkzaam op maken dat het goddelijk officie de meest verheven en de meest juiste vorm van smeekgebed is om de rijke vruchten van het ecumenisch concilie te verkrijgen die door alle verwacht worden, schijnt ons ten nauwste samen te hangen met de vier kentekenen waarmee de Jezus Christus zijn kerk heeft willen onderscheiden en waartoe de mensen op zo'n wonderlijke wijze worden aangetrokken. Krachtens hen was de kerk reeds gedurende 20 eeuwen... en zij is nog altijd één, heilig, katholiek en apostolisch. Hierdoor bezit zij een overvloed aan leven en zij verlangt ten zeerste van haar rijkdom aan die christenkerken mede te delen die zich in de loop der eeuwen van haar hebben afgescheiden en nog niet tot de vroegere eenheid zijn teruggekeerd. Ofschoon het kerkelijk officie dat dagelijks door de priesters gebeden wordt verschilt volgens ritus, taal, diocese of religieuze gemeenschap, blijft het toch een gedicht van onvergelijkelijke schoonheid, waardoor aan God op waardige wijze lof wordt toegezongen door de mensheid die verlost is door het woord van God de Vader, Christus Jezus. Het vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die gekruisigd is en als overwinnaar is verrezen. Terwijl de priester eerbiedig de bladzijde van dit gedicht omslaat, verschaffen deze hem, naast de zekerheid van de toekomstige glorie, ook de vreugde over de waarheid, een dagelijkse leerschool voor het leven en een krachtige troost in moeilijkheden en tegenslagen. O, hoezeer verheugt zich dan het hart van de priester wanneer hij bij het vervullen van dit goddelijk werk steeds overvloediger doordrongen wordt van het katholieke, universele karakter van de kerk dat door de bladzijde van zijn brevier wordt geïnspireerd. Alle delen hiervan schitteren immers door dit licht en weerklinken door hun gezangen. Men ontdekt dit in de psalmen die ons een ware vreugde, wijze vermaningen en een innerlijke zoete vrede verschaffen en ook in de andere boeken van het Oude Testament. Eveneens in de vier evangeliën, zo rijk aan christelijke leer, in de brieven van de heilige Paulus, vervuld van verheven waarheden en in de overige geschriften van het Nieuw Testament. Dit alles ligt vervat in het brevier, dat daarom dan ook beschouwd kan worden als een onuitputtelijke bron van altijd durend bovennatuurlijk licht en genade. Ik onderbreek even de tekst. Ik herhaal dat door de bladzijde van zijn brevier wordt geïnspireerd. Alle delen hiervan schitteren immers door dit licht en weerklinken door hun gezangen. Men ontdekt dit in de psalmen. Volgende week, of volgende vrijdag, blijft er tijd over om een prachtige psalm voor te lezen. Ik ga verder met de tekst. Het is derhalve geenszins te verwonderen, indien juist voor het tweede ecumenisch concilie van het Vaticaan aan het brevier de hoofdstukken van de zuivere leer worden ontleend, alsmede de wijze voorschriften van de kerkelijke tucht die zo ruimschoots en juist beantwoorden aan de behoeften van deze tijd. Wij kunnen dan ook met het volste recht beweren dat wij alle reeds een nieuwe tijd zijn ingegaan die, met volledig behoud van de tradities van onze voorvaderen, een bewonderenswaardige vooruitgang op geestelijk gebied aankondigt. De innerlijke waarde en de gelukkige resultaten van deze vooruitgang kan men alleen verwachten van Jezus Christus.

Het godvruchtig bidden van het brevier voor het welslagen van het concilie. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, op het eind van deze veelbelovende oproep, waarin wij alle priesters aansporen om door de vruchten van hun gebed mee te werken tot het welslagen van dit concilie van het Vaticaan, brengen wij weer in de herinnering de wijze terug die Christus aanbaden en die door de katholieke kerkheden worden vereerd. En dan overwegen wij niet alleen het geloof en de liefde, waarvan deze mannen, als het ware in naam van alle volken, het bewijs hebben gegeven, maar vooral ook de geschenken die zij Christus hebben aangeboden. Deze zijn nog meer te waarderen door hun betekenis dan door de stof waaruit zij gevormd waren. Het goud betekent de liefde, de wierook het gebed, de mirre de versterving. Deze geschenken verklaren zeer juist de gebeden van het goddelijk officie die door de priesters worden gestort, opdat God door de overvloedige gaven van zijn genade het concilie mogen begeleiden. Want indien men deze gebeden aanvoelt en begrijpt, dan zal men hieruit kunnen opmaken dat zij op de eerste plaats door hun betekenis of hun interpretatie de beoefening van de naastenliefde aanduiden. Dat zij vervolgens, wegens de aangename reuk die opstijgt uit het volhardend gebed van de priesters, de geur van de wierook bevatten. En dat zij tenslotte de welriekende mirre bezitten die de belangrijke taken en plichten aanduiden die door de priesters dwars door moeilijkheden, neerslachtigheid en tegenslagen heen steeds weer opnieuw vervuld moeten worden. Daarom rekenen wij er stellig op dat alle priesters van de katholieke kerk aan onze oproep gevolg zullen geven en op deze manier zullen meewerken aan het gewenste resultaat van het concilie, waarvan zoveel mensen een grote verwachting koesteren. Om echter de priesters overal ter wereld, ter land of ter zee, tot deze heilige wedijver aan te sporen, stellen wij hen ervan in kennis dat de nederige herder van de kudde van Christus, van de gehele kerk, dagelijks samen met hen hierin verenigd is. Want bij het aanbreken van de dag bidt hij in de grootste stilte met de woorden van de gehele katholieke kerk dit grote gebed voor het welslagen van het ecumenisch concilie. Door dit gebed wordt hij als het ware geleid naar de dagelijkse verplichtingen van zijn ambt. Bij het einde van deze oproep ontlenen wij tenslotte gaarne aan het bewonderenswaardige en troostrijke boek van de Apocalyps, een tekst waardoor de goddelijke riten en ceremonieën in het heiligdom van de hemel worden aangeduid en waarin vooral de priesters een punt ter overweging zullen kunnen vinden. Citaat: en er kwam een andere engel die met een gouden wierook van bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon van God. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vurige kolen van het altaar en wierp ze op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van stemmen en bliksem en een grote aardbeving. Tekst gekozen uit de Apocalyps. Uit dit prachtig schouwspel wordt duidelijk bewezen van hoe groot belang door de welwillende goedheid van God de gebeden van de heiligen van de kerk zijn voor de loop van de geschiedenis. Omdat wij dus een zeer groot vertrouwen hebben in de bovennatuurlijke waarde van het gebed van de kerk en vooral van het breviergebed,
raden wij dan ook alle die voor dit gebed de officiële opdracht van de kerk hebben ontvangen, dringend aan om deze aan te wenden voor het welslagen van het concilie, dat tot taak heeft ontvangen om aan de kerk en de schittering van haar aanzien terug te geven door de voetsporen te volgen van haar jeugd, die bezield is met een groter enthousiasme. Citaat: dit zal ongetwijfeld een prachtige manifestatie zijn van waarheid, eenheid en liefde. Een manifestatie bij het zien waarvan, naar wij vertrouwen, ook zij die van de apostolische stoel zijn afgescheiden, zich zullen gedrongen voelen om de eenheid die Jezus Christus zo vurig van zijn hemelse Vader heeft afgesmeekt, te zoeken en te vinden. Einde citaat.

In volmaakte eenheid met de Vader. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen. Toen wij onze oproep begonnen, was het ons een zeer grote voldoening u alle afzonderlijk, waar ter wereld ook, op een of andere manier te kunnen bereiken en met u te kunnen spreken alsof gij hier tegenwoordig waart. Nu wensen wij dit schrijven zo te beëindigen dat wij de grote vreugde voelen voortdurend met u verbonden te zijn door de banden van een gemeenschappelijk geloof, godsvrucht en liefde. En wij koesteren de blijde hoop dat gij uw gebeden geestdriftig met de onze zult verenigen, niet alleen gedurende deze maanden die het Ecumenisch Concilie voorafgaan, maar vooral ook gedurende de schitterende dagen waarop dit grote concilie zal gehouden worden. Opdat deze gemeenschappelijke gevoelens van ons allen ook haar uiting zullen vinden in een gemeenschappelijke gebedsformule, stellen wij u daarom het volgende gebed voor dat het goddelijke officie dient vooraf te gaan. Ik lees het in vertaling. Heer, onze God, mogen het lofoffer dat ik uw goddelijke majesteit aanbied voor het welslagen van het Ecumenisch Concilie door u aanvaard worden. En verleen ons dat wij door uw barmhartigheid met goed gevolg zullen verkrijgen wat wij samen met onze paus Johannes van u afsmeken. Amen. Nu wij u dit gebed hebben voorgesteld, zij het ons vergund aan de priesters nog een andere gedachte ter overweging voor te leggen, die hiermee in de nauwste betrekking staat. De kerk neemt al zeker aan dat God, ons Allervader, de bescherming van iedere gedoopte heeft toevertrouwd aan een speciale engel. Laat ieder van ons nu aan zijn beschermengel vooral vragen dat hij ons welwillend wil bijstaan bij het bidden van het goddelijke officie, omdat wij dit met waardigheid, aandacht en eerbied bidden. Dat God het mogen aanvaarden, dat het voor ons vruchten zal afwerpen en dat het andere een stichtend voorbeeld mogen zijn. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, daar wij er geenszins aan twijfelen of gij zult met de grootste bereidwilligheid aan onze oproep gehoor geven, smeken wij voor u van de Allerheiligste en Eeuwige God een overvloed van hemelse genade af. Mogen de apostolische zegen die wij u alle afzonderlijk met vaderlijke genegenheid schenken, een gunstig voorteken hiervan zijn en tevens het onderpand van onze welwillende gezindheid. Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 6 januari, het feest van Epifanie van het jaar 1962, het vierde van ons pontificaat. Johannes de 23e, paus.

komt nog een toespraak van paus Johannes de 23e. En eigenlijk is dat dan het einde van het boek. Daar komt nadien nog alleen een brief van kardinaal Sunens, die hij geschreven heeft voor de gelegenheid van de opening van het concilie. Volgende week blijft er tijd over en u krijgt als toetje na een prachtige psalm die ik u niet mag, niet kan onthouden. Hij kan dienen als bezinning, maar het is ook een gebed. U moet luisteren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tiene, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
3: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
4: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
5: Wel al van gehoord, maar meer.
2: En weet u in welke context of zo? Of?
5: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
2: Oké, gewoon nee. De naam komt u bij.
5: Ja, inderdaad.
6: Van mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
7: Nee.
8: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
3: Nee.
9: Nee.
2: Nog nooit van gehoord?
9: Nee.
10: Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
8: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
2: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
8: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
2: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D. Ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren. Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
11: Misschien 60.
2: 60?
12: Ik denk ook 60.
13: Ja, ik ook dan.
2: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
13: Misschien 90 dan.
11: Pak 60.
12: Ik hou voor 60.
11: Ja. 60.
13: Ja.
14: Ik hou voor de 120.
2: U een gokje?
15: 90. 120.
2: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
12: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
7: Rond 60 landen.
16: 90 landen.
17: 90 ook.
18: 60.
16: Ik ga dan voor 90.
19: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
2: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was, hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord. God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
4: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
6: Het is voor de slang.
5: Geen idee.
7: De rib.
6: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat was dat geen rib.
6: Zak je een rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
6: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, ik, God is lang geleden godsdienst.
6: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
6: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel.
9: Een arm, iets van een arm? Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
9: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
9: Oei. Nee, ik weet het niet.
10: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
11: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
12: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
12: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
13: Mozes?
4: Door de zee?
13: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat...
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
9: De zee overgestoken.
10: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
9: Is de zee nu weggetrokken en, en ze konden dan...
10: God, verder,
9: ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
14: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
8: Ben ik ook aan het denken, hè.
0: Weet je waar ik het over heb?
8: Zijn die 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
9: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien twee van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee,
4: in Bethlehem.
8: In een stalleken in Bethlehem.
9: Ah, in... In Nazareth, hè?
2: Het is niet Nazareth.
9: Ah, nee, in Bethlehem.
2: In Bethlehem.
9: Oh ja, natuurlijk. Ja.
2: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
5: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
5: Okay. The name is Judah.
6: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
5: Judas?
4: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
5: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
5: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
5: God.
8: Ja, en het geloof.
5: De waarheid.
9: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
5: Ik ben het. De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is niet
9: de profeet.
0: Dat is hij ook, ja. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
9: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
9: Leven.
10: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
10: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
10: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
9: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
9: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
10: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
3: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
2: Maar...
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
3: Leven.
11: Het leven?
5: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
5: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu een kameraad misschien.
3: Schipper.
8: Schipper.
3: Schipper.
12: Nee, die weet ik ook niet.
5: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
5: Lichaam.
12: En het leven.
3: Heelal.
12: Nee.
8: Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
3: Het leven.
12: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
12: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
3: Nee.
8: Okay.
0: Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niets van werken. Hij doet al het geld op.
3: Ja.
0: En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus enig idee hoe de vader dan reageert?
3: Hij zal blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
9: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
9: Blij.
10: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden, doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij, heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens, het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En
9: ik denk dat de vader boos reageerde.
10: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
12: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
11: Gelukkig.
5: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
12: Blij?
8: Ja, blij.
12: Blij? Na het feesten?
8: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
12: Ja,
8: maar
12: inderdaad.
8: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
12: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren. Ik krijg geen feest.
1: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
1: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
12: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
0: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
4: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
4: Leo?
5: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
4: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
4: 14e?
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
6: Argentinië.
7: Ah nee, dat was een vorige.
8: Dat was Amerika.
6: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
6: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
6: Geen idee.
9: Is from South America. Is not lion, no.
10: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
10: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
10: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
10: Peru zelf.
0: Ja.
10: Amerika?
5: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
10: Dat heb ik gehoord om nieuws.
5: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
10: Theo of Leo?
5: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
3: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
10: Nee, dat is een woord, hè?
7: Wat zijn?
5: Ja.
7: Van Amerika? Van de USA?
10: Allee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
7: Ik weet het niet meer, nee.
10: Ik had het weten, maar ik weet het niet meer. Nee.
3: Okay. Ik ook niet.
5: Van Amerika?
8: Zuid-Amerika.
11: Verenigde Staten van Amerika, hè.
5: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
11: Ja, Leo de 14e.
10: Amerika.
3: Ja, Argentinië, hè.
5: Argentinië, pardon.
3: Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
5: Ja, inderdaad.
3: Ja, ik ben...
5: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
3: Ja, hè.
5: Ja.
3: Oké.
5: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
3: Augustinus.
5: Hij is een Augustijn, dat is helemaal waar.
3: Ja, maar dat is niet zijn pauselijke naam. Ben het vergeten. Nee.
5: Leo de 14e.
3: Ik ging Leo zijn, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
4: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
9: De meimaand? Jezus, kun
5: je... Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
9: Nee, geen idee.
5: Onze radio is naar haar vernoemd.
9: Maria. Dan een profeet of zo? Nee.
5: Het is een vrouw.
12: Maria.
5: Exact.
12: Maria.
13: Maria. Dat is niet moeilijk.
14: Maria.
3: Maria.
5: Het is een vrouw.
15: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
5: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
15: Maria.
14: Maria.
5: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen...
10: Het
5: is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
10: Ah, het is een Maria.
15: De meimaand.
5: Ja, dus dat de maand mei.
15: Je weet het.
7: Maria.
10: Heilige.
15: Nee.
5: Je kent haar sowieso?
10: Nee. Moeder Maria dan?
14: Maria.
5: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
9: Geen idee. Ik weet in... Ja, nee, in mijn zoon. Sorry.
12: Ik mis al een verlofdag aan vast.
5: Ja, de maandag, erop is ook altijd een verlofdag.
9: Ik ben niet zo goed met feestdagen,

0: Passeriken.
1: Na Pasen.
2: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
1: Ja, Pinksteren.
3: Pinksteren?
4: Pinksteren.
5: De vaste.
6: Nee, dat daarvoor.
7: Nee.
5: Is dat niet zo lent, hoe noemt dat? Lichtfeest. Zo. Hemelvaart.
3: Ja, nee.
2: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
7: Dat is ongeveer een goede maand.
1: Ik weet het niet.
7: Ik dacht hemelvaart, maar...
2: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
7: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
8: Ja, ik weet het ook niet.
4: Wapenstilstand?
2: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is een
9: vakantiedag.
2: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
6: niet
8: van.
6: Denk ik.
8: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
3: Ja? Oh,
4: Pinksteren?
2: Ja.
10: Onze lieve Heer Hemelvaart?
9: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
10: Is dat niet die vlammetjes die...
9: Ja.
10: De nederdaling van de
9: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja.
0: Goed, hè?
10: Ja.
9: Kent u de naam?
10: Nee. Ja, ken als je mij zegt. Op...
2: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan, de meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: Hier in Mechelen?
6: Hier in Mechelen.
5: Mechelen.
6: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè.
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
6: Ja, ja, ja.
5: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Middenrodestraat? Nee.
7: Dat is de...
1: Het Bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
8: Hier in Mechelen...
9: Hier in Mechelen?
5: Is dat hier niet?
10: Sint-Rombouts-kathedraal?
11: Mechelen?
8: Mechelen.
12: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, echt. Ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Of een parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè?
3: Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
5: De Hanswijk-processie.
13: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
5: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
5: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
8: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
12: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
8: De heilige processie.
12: Ja, het is soms moeilijker op te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
8: Amai, dat moet ik weten.
12: Het is een bepaalde wijk.
8: Hanswijk-processie.
9: Dat weet ik niet.
12: En nee. Het is een verwijzing naar een wijk.
9: Ik ken de wijk niet, nee.
5: Dat weet ik niet.
1: Nee? Nee. Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
5: Tuut. Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
5: Hanswijk?
11: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
4: Ja.
7: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
11: Fake te maken.
7: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet. Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
14: De bloedprocessie. Nee.
7: Dat is Brugge.
14: De stroppendragers.
7: Dat is Gent.
14: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
7: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Als dat kan helpen.
14: Nee.
7: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
14: Sint Rombouts.
7: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
14: De basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
15: Een god.
16: Is dat het lam gods?
17: Is dat het lam gods?
18: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
19: Het lamschot, ja.
7: Over welk lam kunstwerk
1: gods?
7: Hebben we het?
1: Het lam gods?
20: Oh, hebben we het. Ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige, is het iets met een schaap?
1: Ja?
20: Ja, oh. Oké, nee, iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom echt niet op het naam.
21: Geen idee.
22: Ja, amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck, is dat dat?
1: Ja,
22: hoe weet dat? Met die telf... Nee, we zijn dat 12 panelen, ik weet niet meer het aantal.
1: Hoe heet dat nu weer?
22: Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
22: nee,
1: ik bedoel.
22: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het lam God?
23: Dat is Christus. Dat is Jezus.
16: Oei. Jezus?
17: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
17: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
17: Ja.
1: Maar ook het lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
17: Ja.
1: De vraag is, wie is het lam God?
17: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor de zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
16: Wie?
1: Ja.
16: Huh? Wie is het lam God?
1: Ja.
16: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is een persoon.
1: Ja.
16: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding...
1: Wow.
16: Hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
16: Omdat
1: het
16: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
16: Mag het wel, ja. Ik dacht dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
16: Dus dat is Jezus. Ja, dus dat hij God de ware dan eigenlijk wel.
1: Geofferd wordt voor onze zonde, dat is het lam Gods.
16: Oké.
4: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
4: God, Jezus...
19: Dat weet ik niet.
1: Nee? Zo de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
19: Jezus.
6: Het schaap.
1: Dus inderdaad... Het lam.
6: Of het lam. Het lam, ja.
1: Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
6: Jezus.
11: Is Jezus niet schaap?
6: Jezus?
11: Ja.
6: Jezus.
20: Oh nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
20: Jezus? Jezus?
4: Lam Gods, wees lam Gods. Moet dan Jezus zeggen? Ik weet niet meer, als weet altijd.
6: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
14: Oei. Ook geen idee, nee.
17: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
4: Het ook religieus te maken, of?
1: Ja.
16: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor...
14: Ongeveer een maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
16: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
16: Met Gent te maken?
1: Ja.
16: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
4: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
4: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
19: Dat weet ik niet.
6: Nee.
15: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. Moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
20: Geen idee.
4: Een dag na mijn verjaardag.
16: 1 oktober.
4: Ik ook niet. Geen idee.
6: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
1: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven. Maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje. En dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
3: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Oké.
4: Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
5: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de rozenkrans.
6: Ik kies
7: balpen. Liever dollar. En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een Onze Vader. 10 wees je groetjes, eer aan de vader.
7: Ja. Wat een goed. Ja. Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
7: I'll be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
3: Dank u wel.
0: Dag.
8: Rode krans. Ja, ik hou ook over de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
8: Dank je wel.
0: Wacht, hè.
8: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we iets van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
8: Het is toch voor godsdienst om te laten zien. Dus op
0: zich. Ja, het is wel een goede gelegenheid.
8: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
8: Allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
8: Ja.
9: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
9: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 Onze Vader.
0: 10 weesgegroetjes.
9: Dat is 10? Ja.
0: Dus bij elk tientje, 10 1 Onze Vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
9: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans. Of s'avonds om 19:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
9: Oké, ik heb dat vroeger willen gedaan.
0: Of 's ochtends trouwens ook om 19:00.
9: Oké, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, hè, meneer.
9: Ja,
0: dag. Fijne dag, hè.
10: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
10: Dat is altijd, kan altijd gebrengen.
0: Je ziet er zo uit, maar een stilo.
10: Dank je wel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: Jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat
0: zijn. Alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets meneer of is het?
11: Nee, dank u.
3: Een
12: rozenkrans. Jij draagt dat graag, toch?
11: Wat?
12: Ja, ik draagt al graag rozenkrans als accessoire. Ja, hij kent dat.
3: Het, mode.
12: Ja, dit is een rozenkrans.
3: Ik wil dat, ook.
0: Wil je wel dat? Alsjeblieft.
11: Ja.
0: Wil jij ook eentje of niet?
11: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, even...
12: Ah, lijkt het. Ja. Dat is wel een mooie. Het is eigenlijk
2: een missie rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
6: Ja.
2: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
6: Okay.
2: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
6: Okay.
2: Afrika is groen voor de regenwouden.
6: Ja.
2: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
6: Oké.
2: Dat is een missie, Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist, maar... En dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wat over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Oké, nu heb ik dat heel kort kan even denken. Nou, ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel, zeg maar, op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk, ja, ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, ja, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Okay, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Nou, daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelde.
1: Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat u oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 17e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met psalm 100 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 663. De hymne kan u meevolgen op pagina 700. En de psalmen vanaf pagina 792. Pagina 792. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer, treedt voor zijn aanschijn met jubel. Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester, wij zijn kudde, zijn volk. Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem. Hij is ons goedgezind. Eindeloos is zijn erbarmen, zijn trouw van geslacht op geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart, in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat Gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Schenk mij genezing, barmhartige God. Heer, bestraf mij niet in uw toorn, tuchtig mij niet in uw gramschap. Wees mij genadig, zwak als ik ben. Maak mij gezond, Heer, ik voel mij geslagen. Heel mijn geest is verward. Heer, hoe lang moet dit duren? Houd op, Heer, en spaar mijn leven. Schenk mij genezing, barmhartige God. Want in de dood denkt geen mens meer aan u. Wie zal u loven onder de doden? Uitgeput ben ik van klagen en kreunen. Wenend breng ik mijn nachten door. Tranen doordrenken mijn kussen. Dof van verdriet zijn mijn ogen geworden. Oud voor hun tijd, omdat velen mij kwellen. Gaat van mij weg die onrecht bedrijft. God heeft mijn schreien gehoord. God heeft mijn beden om hulp vernomen. God heeft mijn smeken verstaan. Laat nu mijn kwellers met schaamte en schrik spoedig beschaamd op de vlucht slaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schenk mij genezing, barmhartige God. De Heer is een wijkplaats geworden voor de verdrukte in tijden van nood. U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart. Verhalen wil ik al uw wonderdaden. Verheugd en opgetogen over u, wil ik uw naam bezingen, Allerhoogste. Want al mijn tegenstanders zijn gevlucht, gestruikeld en gevallen voor uw aanschijn. Gij hebt mijn zaak ter hand genomen. Gezeten op uw troon hebt gij mij recht gedaan. De heidenen hebt gij bedreigd, de zondaars neergeslagen. Hun naam hebt gij voor eeuwig uitgewist. De vijand is verdreven en voorgoed vernietigd. Zijn steden zijn verwoest, zijn faam teloor gegaan. Maar God blijft eeuwig op zijn troon gezeten. Onwrikbaar staat zijn rechterstoel. Recht spreken zal hij over heel de wereld. En onpartijdig zal zijn oordeel zijn. Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukte. Een veilig toevluchtsoord in tijd van nood. Op u vertrouwen allen die uw naam erkennen. Want die u zoeken stelt gij niet teleur. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is een wijkplaats geworden voor de verdrukte in tijden van nood. In de poort van Sion's stad zal ik u prijzen, Heer. Zingt voor de Heer die op de Sion woont. Verkondigt aan de volkeren zijn daden. Hij neemt de bloedwraak op zich voor de armen. Hun noodkreten vergeet hij niet. Heer, sta me bij, zie hoe mijn vijanden mij kwellen. Ontruk mij aan de poorten van de dood. Dan zal ik in de poort van Sion's stad u prijzen en jubelen van vreugde om uw hulp. De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort. Hun voet kwam in de strik die zij mij spanden. Zo heeft de Heer zijn macht getoond en recht gedaan. De zondaar in zijn eigen kwaad gevangen. De zondaars zullen in het dodenrijk verzinken, met alle volken die aan God niet denken. De arme blijft niet voor altijd vergeten. Nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd. Sta op, Heer, laat de mens niet overwinnen, maar daag de volken voor uw rechterstoel. Heer, sla hen met ontzetting en laat de volken voelen dat ze mensen zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de poort van Sion's stad zal ik u prijzen, Heer. Geef mij begrip om uw wet na te leven, om haar te volgen met heel mijn hart. Eerste lezing uit het boek Job. Job treurt over zijn onheil. Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug, de dagen dat God over mij waakte? Zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Kwam ik in de stadspoort uit om mijn zetel in te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug, zo gauw ze mij zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun hand op de mond. Notabelen stonden stom. Hun tong kleefde aan hun gehemelte. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren, wier vaders ik nog niet als herdershond zou willen. En diezelfde zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven ze op een afstand of spuwen me zelfs in het gezicht. Tomeloos slaan ze op mij in. Ongeremd vieren zij zich uit. In drommen staan ze plotseling naast me, laten mij struikelen, banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Zij kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op me af, in golvend een aanval trekkend dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik uit in tranen, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S Nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen, dat knagend zeer kent geen slaap. God, de geweldenaar, bezoedelt mijn kleed, want nauwelijks heb ik het aangetrokken of hij smijt me tegen de grond. En daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp, gij antwoordt niet. Sta ik overeind, gij let niet op mij. Gij zijt mijn tiran geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. Gij licht mij op, sleurt mij mee op de wind en schudt mij heen en weer in de storm. Dit is zeker, gij drijft me terug in de dood, het verzamelhuis van al wat leeft.

Desnachts wordt mijn gebeente doorboord, die aan mij knagen komen niet tot rust. In het slijk lig ik neer en ben al stof en as. Ik roep om hulp, gij antwoordt niet en schenkt geen aandacht aan mij. In het slijk lig ik neer en ben al stof en as. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Dorotheos, abt van Gaza. De oorzaak van iedere geestelijke verwarring is gebrek aan zelfkritiek. Laten wij eens nader onderzoeken, broeders en zusters, hoe het komt dat men soms een woord hoort dat pijn doet en men er onverstoorbaar aan voorbij gaat, als had men het nauwelijks gehoord. Soms hoort men het echter wel en stoort men er zich terstond aan. Wat is de oorzaak van een dergelijk verschil? Heeft dit één oorzaak of meer? Volgens mij zijn er vele oorzaken en elk daarvan brengt weer andere oorzaken voort. Laat me zeggen hoe. Op de eerste plaats gebeurt het dat men iemand ontmoet die zojuist gebeden heeft en in alle rust gemediteerd heeft, die, om zo te zeggen, in een goede gesteltenis verkeert. Hij verdraagt zijn naaste en gaat onverstoorbaar verder. Het gebeurt ook wel dat iemand sympathie voor een ander heeft en op grond daarvan rustig alles verdraagt wat hem door die ander aangedaan wordt. Het komt daarentegen ook voor dat iemand de ander die hem wil treffen minacht. Dat doet hij dan niet alleen omdat hij alles wat van de ander uitgaat als minderwaardig beschouwt, maar ook omdat hij aan hem als mens totaal geen aandacht schenkt en met die ander geen rekening houdt bij al wat hij zelf zegt en doet. Zoals ik dus zei, komt het voor dat men ook uit minachting voor de ander zich niets aan hem gelegen laat zijn. En dat is verderfelijk. Dat iemand zich stoort aan een broeder of zuster die hem verdriet doet, komt voort uit het feit dat hij, ofwel op dat ogenblik, niet in een goede gesteltenis verkeert, ofwel dat hij een afkeer heeft van de ander. Er zijn ook nog vele andere oorzaken waarvoor verschillende termen gebruikt worden. De oorzaak van iedere geestelijke verwarring is echter, als wij dit nauwkeurig onderzoeken, gebrek aan zelfkritiek. Daaraan hebben wij elk verdriet te danken, en daarom vinden wij nooit rust. Men moet er zich dan ook niet over verbazen dat wij van alle heiligen horen dat er geen enkele andere weg is dan deze. Wij zien ook dat niemand ooit een andere weg gegaan is en toch rust gevonden heeft. Hoe verwachten wij dan rust te vinden of een volkomen rechte weg in te slaan als wij voortdurend weigeren ons aan zelfkritiek te onderwerpen? Werkelijk, als een mens ontelbare goede daden verricht, maar die weg niet inslaat, zal hij zeker nooit ophouden anderen verdriet te doen en zelf te lijden, hoeveel moeite hij ook doet.

onze zonde vergeeft. Wie zijn zonde verheelt, zal geen voorspoed kennen. Als wij onze zonde belijden, is God zo getrouw en genadig dat Hij onze zonde vergeeft. Laat ons bidden. God, Hemelse Vader, Gij zijt het heil voor allen die U lief hebben. Wij vragen dikwijls om wat bijkomstig is, en aan Uw woorden gaan wij achteloos voorbij. Geef ons een opmerkzame geest, vol wijsheid en begrip, zodat wij bereid zijn alles prijs te geven om alleen datgene te verwerven wat in Uw ogen waarde heeft. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. U weet, tijdens de zomer is er op dit uur normaal het programma Boekat, waar u momenteel kunt genieten van het boek Schrijfster in Jeruzalem, geschreven door Tesha Afshar. Maar vandaag onderbreken wij dit boek om u enkele evenementen te kunnen meedelen. Evenementen die de komende weken op de agenda staan. Er is heel wat te doen in katholiek Vlaanderen. Zeker met Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming op 15 augustus. Dus daarom, beste luisteraars, hebben wij het genoegen om ook tijdens deze zomer u het programma Elke Dag Telt twee keer te brengen. Vandaag op maandag 27 juli. En dan zal dat opnieuw het geval zijn op maandag 10 augustus. Laten wij deze uitzending beginnen met het mooie lied Het is goed om hier te zijn van de groep Celia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending van Elke Dag Telt. Zoals gezegd gaan wij u enkele evenementen meedelen die plaatsvinden in ons land de komende weken. Maar vooraleer wij het gaan hebben over evenementen van andere organisaties, nog even een herinnering dat wij met de radio op bedevaart gaan naar Banneu op 6 oktober. En u kan u hiervoor inschrijven. Dat kan door te surfen naar onze website www.radiomaria.be. En dan gaat u een grote afbeelding zien waar u wordt opgeroepen om mee te gaan op bedevaart. En als u daarop klikt, dan komt u op de inschrijvingspagina. U kan daar ook zelf op geraken door te surfen naar www.radiomaria.be/banneu. En dan gaat u ook op de inschrijvingspagina komen. Indien u niet in de mogelijkheid bent om u in te schrijven via het internet, dat is geen enkel probleem, dan kan u ons ook bellen. Dan belt u naar de radio en dan zullen wij u inschrijven. De telefoon is tijdens deze zomer open in de voormiddag van 9:30 tot 12:00. Dus dan kan u bellen en dan zullen wij u inschrijven. Vanaf september zullen de telefonen weer ook open zijn in de namiddag. Beste luisteraars, vergeet het zeker niet. Schrijf u in om samen met ons op bedevaart te gaan naar Banneu. Doe het via de website of als dat niet gaat, bel ons op het nummer 016 41 47 47 tussen 9:30 en 12:00.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in het programma Elke Dag Telt. Wij gingen met u enkele evenementen overlopen die plaatsvinden in ons land de komende weken. En wij willen graag beginnen met twee momenten van aanbidding. U weet dat misschien, maar in Leuven vindt er op elke vierde donderdag van de maand, 's avonds om 20 uur, Night Fever plaats. Het is een concept van aanbidding, waar die begint met de Heilige Mis. En dan is er gedurende een aantal uur aanbidding met muziek en worden voorbijgangers uitgenodigd om een kaarsje te plaatsen bij het Allerheiligste Sacrament. Zoals gezegd, dat vindt plaats elke vierde donderdag van de maand in Leuven in de Sint-Antoniuskapel. Maar ook op andere momenten wordt dit georganiseerd op andere plaatsen. En zo gaat er op 8 augustus een Night Fever door in Lokeren. Die begint met de Heilige Mis in de Sint-Laurentiuskerk om 18 uur. En dan is er vanaf 19 uur eucharistische aanbidding. Er is biechtgelegenheid. Er zal muziek worden opgedragen. En iedereen wordt uitgenodigd om een kaarsje te branden bij het Allerheiligste. Om 21.30 uur is er dan de dagafsluiting, de complete worden gebeden. En om 22 uur is het einde van deze mooie gebedsavond. Dus zou u in de mogelijkheid zijn om op 8 augustus af te zakken naar Lokeren, naar de Sint-Laurentiuskerk, dan is dit zeker aan te raden. Nog zo een moment van aanbidding, maar dan een beetje anders ingekleed, is de jongerenaanbidding in de abdij van Afflighem. Om de 2 maanden ongeveer vindt dit plaats en de volgende keer zal zijn op 21 augustus. Dit is een vrijdagavond. Het begint om 20 uur met een processie naar de kerk. En dan, eens aangekomen in de kerk van de abdij van Afflighem, wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er aanbidding. Ook tijdens deze aanbidding is er muziek, maar afgewisseld met stilte. De aanbidding loopt tot 22 uur, wordt afgesloten met een plechtige zegen, en dan is er een moment van ontmoeting voor alle aanwezigen. Dus als u in de mogelijkheid bent om op vrijdagavond 21 augustus naar de abdij van Afflighem te komen, dan is dat zeker aan te raden voor dit mooie moment van aanbidding. Dan gaan wij zo meteen, beste luisteraars, het hebben over het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming en waar u allemaal een plechtige eucharistie en processie kunt bijwonen in ons land. Maar eerst luisteren wij nog samen naar het lied Good Grace van Hillsong United.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. Heel wat plaatsen in ons land hebben een traditie om met het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming een processie te houden. Een aantal van deze processies gaan zelfs al eeuwenlang door. En wij gaan er enkele van deze uitlichten. Om u een beetje een idee te geven van waar u in ons land naar zo'n processie kan gaan. En wij beginnen met de processie die gehouden wordt in Aalst. U kan daar op 15 augustus om 9:30 in de Sint-Martinuskerk de Eucharistie bijwonen. En na deze viering gaat men in processie naar de werfkapel op het Werfplein om de hoogdag af te sluiten in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Druiven. De Eucharistie om 9:30 in de Sint-Martinuskerk in Aalst wordt voorgegaan door deken Hans van den Holen en opgeluisterd door kantor Pieter Stevens en het Sint-Martinuskoor. Ook in Zutendaal vindt er een mariale processie plaats. Op 15 augustus natuurlijk kan u de Eucharistie bijwonen in het Mariapark om 9:30. En daarna wordt er een processie gehouden doorheen het dorp. Er wordt ook een bedevaart georganiseerd voorafgaand aan deze Eucharistie en de processie. U kan, indien u dat wenst, om 5:55 ochtends samenkomen aan de Mariakapel te Hees. En dan vertrekken ze te voet naar Zutendaal. Dat is goed voor zo'n 13 kilometer. Om daar dan aangekomen in Zutendaal samen te ontbijten en daarna om 9:30 de Eucharistie bij te wonen in het Mariapark. Indien u wilt meedoen aan deze bedevaart, dan moet u dat wel laten weten. U moet zich daarvoor inschrijven. Wij zullen de informatie daarvoor plaatsen op onze website. En dan kan u daar de link vinden. Ook in Tienen, beste luisteraars, vindt er een processie plaats. Deze vindt plaats op de vooravond van het hoogfeest. Om 19:30 is er de heilige Eucharistie in de kerk van Sint Germanus. En dan begint rond 20:30 de kaarsjesprocessie, die uitgaat door de stad. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. Een processie die zeker niet kan ontbreken is de processie van de Heinkensberg, die voor de 454ste keer zal uitgaan. Dit is een processie met praalstoet in wever. De plechtige Eucharistie zal worden opgedragen om 10:00 in de open lucht aan de kapel van de Heinkensberg. En in de namiddag om 14:00 gaat dan de processie uit. Die trekt van de kerk van Wever naar de kapel van de Heinkensberg en dan weer terug. In deze processie wordt het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Heinkensberg gedragen. Deze kapel, waar dus de Eucharistie zal plaatsvinden om 10:00, die werd gebouwd door de Spaanse generaal Don Dionysius Vica. Omstreeks 1572 of 1573. Hij bouwde deze kapel in Wever als dankbetuiging nadat hij als legeraanvoerder een overwinning

rang behaald had op een van de legers van Willem van Oranje. Hij bouwde deze kapel en die werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedrukten. En sinds dan gaat er dus altijd een processie uit op het feest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. En ook dit jaar kan u de mis en deze processie bijwonen. Nog een processie die eeuwen oud is, is de Brugse Belofte. Sinds 1304 wordt er jaarlijks een beloftekaars van 16,33 kilogram geofferd aan Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Dit omwille van een belofte die werd gedaan tijdens de slag op de Pevelenberg op 18 augustus 1304. Naar aanleiding daarvan werd er een kapel gesticht, de kapel van Blindekens. En om deze belofte elk jaar te hernieuwen, gaat de Brugse Belofte uit. Die start om 9:30 aan het zand in Brugge. En die eindigt bij de kapel Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Daar wordt deze beloftekaars aan Onze Lieve Vrouw aangeboden omstreeks 11 uur. En dan vindt er een gebedsdienst plaats in die kapel van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, omstreeks 11:30. En dan gaat de processie verder terug naar het zand. Het is nog niet gedaan, beste luisteraars. Er zijn nog heel wat plaatsen waar u in ons land een plechtige mis met processie kunt bijwonen ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. Ook de Antwerpenaren doen dat graag. Daar vindt de processie plaats op de vooravond. Op 14 augustus vertrekt de processie om 18 uur vanaan de kathedraal. Ze trekken door de stad om weer te eindigen bij de kathedraal. En daar wordt dan een plechtige eucharistie opgedragen. Ook op 15 augustus is er natuurlijk een eucharistieviering in de kathedraal. Om 10 uur is de mis in het Nederlands en om 12:30 is er ook een Engelstalige heilige mis. Om 15 uur kan u gezamenlijk de rozenkrans bidden en om 17 uur de vespers. En dat allemaal in de kathedraal van Antwerpen. In Oud-Heverlee is er ook een open luchtmis aan de kapel van Steenbergen met aansluitend een processie. Dit om 10 uur op zaterdag 15 augustus. Dus in Oud-Heverlee aan de kapel van Steenbergen. In Limburg, in Nerem, dat is aan de taalgrens, wordt er op de vooravond van het hoogfeest om 20 uur een eucharistie opgedragen in de Sint-Servatiuskerk te Nerem. En daarna is er een kaarsenprocessie naar de Lourdesgrot van Nerem. Iedereen van harte welkom. Ook in Limburg is er nog een kaarsenprocessie in Bitsingen. Daar vindt die plaats om 20:30 aan de Lourdesgrot in Bitsingen. Er wordt gebeden en gezongen in het Frans en het Nederlands. Op 15 augustus is er dan ook een eucharistie aan de grot, dit om 10:00 aan de Lourdesgrot in Bitsingen. En dan, beste luisteraars, hebben wij nog een laatste Maria-processie om u mee te delen. Deze gaat door in Te Senderlo. Om 10:30 vertrekt de processie
aan de kerk in Schoot. En deze processie wordt opgeluisterd door de harmonie Cecilia van Schoot. Zij trekken dan naar de kapel Hooiman. En om 11 uur vindt er daar een openluchtmis plaats. Beste luisteraars, al deze informatie kan u ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Daar zullen al deze evenementen ook worden opgelijst. Maak u dus geen zorgen als u het precieze uur niet meer weet die bij welke locatie hoort. U kan die terugvinden op onze website. Ook kan u ons daarvoor bellen, zou u geen toegang hebben tot het internet. Dan belt u ons gewoon in de voormiddag van 9:30 tot 12:00. Zo, beste luisteraars, hebben wij heel wat plaatsen uitgelegd waar u de Heilige Mis kunt bijwonen met aansluitend of er voorafgaand een processie. Wij hebben echter nog een laatste evenement voor jullie. Zometeen hebben wij moeder Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel aan de lijn, die ons meer gaat vertellen over de welgezinde dagen, die plaatsvinden op 14 en 15 augustus in de abdij of aan de abdij van Gistel. Voor de jongeren begint het programma al van 13 augustus. Daarover zo dadelijk meer.

0: Zo, beste luisteraars, hebben wij moeder Greta aan de lijn. Moeder Greta, welkom in onze uitzending.
1: Dank je wel.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben moeder Greta en ik ben hier verantwoordelijk voor onze gemeenschap Moeder van Vrede, die hier in Gestel, in de abdij, woont. Wij zijn een mariale gemeenschap, maar ik denk dat de meeste luisteraars ons al kennen, denk ik. Ik ben sinds 2022 moeder geworden hier van onze gemeenschap. Maar voor die ben ik al, eigenlijk van in het begin al lid van deze religieuze gemeenschap eigenlijk.
0: Ik denk inderdaad ook dat de meeste luisteraars de gemeenschap wel een beetje kennen. Mm-hmm. Al is het van de mis op woensdag en zaterdag.
1: Zaterdag, ja.
0: Inderdaad. Ik heb u aan de lijn, moeder Greta, omdat jullie de gewoonte hebben met de gemeenschap om met Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming eigenlijk een groot evenement te houden. De Welgezinde Dagen. Zou u voor luisteraars die er misschien nog nooit geweest zijn, een beetje kunnen schetsen hoe dat eruit ziet, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, dus het is eigenlijk zo dat wij met de gemeenschap het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming een beetje als ons groot familiefeest hebben beschouwd. We hebben dat dus ook jaren alleen op 15 augustus gevierd. Maar sinds een aantal jaar, ik denk sinds 2015, vonden we eigenlijk dat voor één dag zo'n grote tent opzetten en alles aanbrengen wat daarvoor nodig is, stoelen en van alles, dachten we van eigenlijk met die energie die we daarin steken, kunnen we er ook meerdere dagen van maken. Eigenlijk een soort driedaagse was dat eigenlijk in het begin. Met een spreker of een optreden of mensen samenbrengen die graag hun geloof met elkaar delen. Maar ook de vreugde daarin vinden, elkaar ontmoeten, samen bidden. En dus eigenlijk is dat zo vanaf toen, 2015, zo gegroeid. En in het begin dachten we van, hoe gaan we dat noemen? We kunnen moeilijk zeggen, een festival of zo. Maar vader Benard, die ondertussen ook overleden is, die zei, laten we het ons zo zeggen, 3 dagen welgezind. Met daarin het woordje gezin centraal dan. Dus welgezind. We zijn wel voor het gezin, maar we zijn ook welgezind. We zijn ook blij, we zijn ook vreugdevol om samen te zijn en om ons geloof met elkaar te delen. En dan later noemden we dat gewoon de Welgezinde Dagen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Met de ingrediënten die ik daar juist heb genoemd. Dus ontmoeting, samen bidden, luisteren naar een onderricht. Een optreden. Dat is dit jaar er nu wel niet bij. Maar ook momenten dat we hier aan de bar kunnen zitten en een beetje met elkaar ontmoeten. Zo. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die daar gebeuren. Ja.
0: Ik vind het een fantastische naam, de Welgezinde Dagen.
1: Ja, ik vind dat ook eigenlijk.
0: Het vindt allemaal plaats op jullie kloosterdomein eigenlijk, rond de abdij. Ja.
1: Ja, dus het gaat door binnen de muren van onze abdij. We hebben het geluk dat we achter de gebouwen een groot grasveld hebben, eigenlijk een soort weide, waar we dan voor die dagen een grote tent opzetten, waar iedereen dan in kan. Want onze kerk is wel groot, maar niet groot genoeg voor die dagen eigenlijk. Want we verwachten eigenlijk wel een paar honderd mensen op die dagen. Dus het gaat allemaal door bij ons in de abdij, inderdaad. Ja.
0: Is het ook toegankelijk voor minder mobiele mensen?
1: Ja, zeker. Dus mensen die minder mobiel zijn, we hebben een paar rolstoelen, we zetten die dan aan de ingang, mensen die moeilijk kunnen stappen. Het is natuurlijk een eindje gaan vanaf de poort tot van achter, maar als iemand hulp nodig heeft, dan zijn we er wel om iemand te helpen. Ja, dat is normaal gezien geen probleem.
0: En misschien moeten we het ook een beetje hebben dan over het programma van dit jaar. Want de slogan is kies dan het leven.
1: Ja, kies dan het leven, inderdaad. We hebben elk jaar wel een thema zo waarom we die dagen willen organiseren. En het was eigenlijk al een thema dat we eerder al in gedachten hadden, een aantal jaar geleden. En toen we het wilden organiseren, was het juist corona. Dus dat viel dan weg. En ik zei zo van, ja, we hebben eigenlijk nog een thema niet uitgewerkt. Dus ik dacht, laten we dat nu dit jaar dan maar kiezen. Hè. Kies dan het leven. Dat is een zinnetje uit het boek Deuteronomium. En we hebben eigenlijk daarvoor, voor dat onderwerp dan, broeder René Stokman uitgenodigd. Die zou dat in 2020 ook gedaan hebben, maar dat is dan niet doorgegaan. Maar nu is hij ook wel bereid om daarover een tweetal conferenties te geven rond dat thema. Over het leven, over de waarde van het leven, over dat we het leven niet zelf kunnen of mogen beëindigen. Maar niet alleen ook daarover, maar ook gewoon over de cultuur van het leven eigenlijk. Terwijl dat we nu eigenlijk in onze maatschappij vooral in een cultuur van de dood zitten, proberen we dat open te trekken naar hoe kunnen wij dan wel kiezen voor het leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje het grondthema van die dagen nu.
0: Broeder René Stokman doet twee inleidingen.
1: Ja. Hij doet twee inleidingen. Dus de eerste zal zijn, dus het begint eigenlijk vrijdag 14 augustus. In de namiddag om 3:00 zal ik eerst een welkomstwoordje zeggen. En dan zal hij al een eerste inleiding geven. En de tweede zal gegeven worden op zaterdag 15 augustus. Maar dan in de voormiddag om 10:30. Dus dat zal twee keer een uur of iets meer dan een uur zijn dat hij ons zal toespreken daarover.
0: Ja. Dus mensen hebben de mogelijkheid om op vrijdag al te komen?
1: Ja,
0: en
1: zeker,
0: dan
1: zeker.
0: Ja, eventueel te overnachten?
1: Ze kunnen overnachten. Dat is allemaal een beetje op onze website, op de inschrijvingsformulier. Je kunt dus natuurlijk ook heen en terug naar huis, als dat niet te ver is. Maar je kunt ook, als je dat nog kunt, de meeste een tentje meebrengen en bij ons op het gras kamperen. Dat kan ook. Je kunt ook een BNB zoeken in de buurt. En we hebben ook een aantal gastgezinnen aangesproken hier in de buurt om iemand te ontvangen in hun huis dan. Maar dat is dan hier dan in Gistel en omgeving. Nu, die gezinnen, dat is wel eerder beperkt. Dus als ze daarvoor nog kiezen, moeten ze wel heel snel inschrijven daarvoor. Maar ze kunnen dus eigenlijk ook overnachten, ja.
0: Misschien nog een paar vragen over de rest van het programma dan. Dus we hebben twee inleidingen door broeder René Stokman. Wat zal er nog allemaal gebeuren?
1: Ja, er is ook een eigen, moet ik misschien ook wel vermelden, een eigen programma voor jongeren. En dat zal eigenlijk al beginnen, voor de jongeren beginnen we een dagje vroeger. Dus dat is eigenlijk al de 13e augustus. Die komen al van in de voormiddag rond 11:00 al samen. Om ook rond het thema kies dan het leven te werken. Er zal daar ook een getuigenis doorgaan van enkele jongeren van het Cenacolo. Dat is ook een gemeenschap die zich inzet voor jongeren met een verslavingsproblematiek. Omdat wij ook denken van, jongeren die kiezen voor een verslaving, die kiezen eigenlijk ook voor de dood. En zij proberen dan in hun gemeenschap weer te kiezen voor het leven. Dus los te komen van die verslaving en weer het leven te zien zonder te vluchten in een verdoving. Hè. Dus zij hebben dus ook een extra dag om nog meer specifiek rond dat thema uit te diepen dan. Voilà, en dan de 14e hebben we de getuigenis op de conferentie van broeder Stokman. Maar er zal ook een voorstelling zijn of een getuigenis zijn van Levensadem. Dat is ook een organisatie die zich inzet voor gezinnen of vrouwen in moeilijke omstandigheden die zwanger zijn, die misschien niet goed weten wat ze met hun kindje gaan doen, of ze het wel kunnen opvoeden of niet. Dus eigenlijk een organisatie die concrete hulp biedt aan vrouwen die in moeilijke omstandigheden zwanger zijn. Of die een kindje verloren hebben ook. Maar zij gaan dat dan ook wel uitleggen. Dus dat is dan ook voor vrijdag namiddag. En dan vrijdagavond hebben we dan een aanbiddingsavond. Een uur of een uur en een half aanbidding met daarna een nachtwaken. Dus eigenlijk wordt er heel de nacht dan het sacrament uitgesteld en is er kans tot aanbidding als voorbereiding op het hoofdfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelafneming. En dan de 15e hebben we ook na het ontbijt de lauden. En zullen de kinderen daarna... ik heb hier in het begin van juli een kamp gehouden voor kinderen. En zij zullen dan enkele liedjes zingen van het kampje. En ook zal er een klein filmpje worden getoond met een beetje indrukken van dat kamp. En dan na het onderricht van broeder Stokman zijn er kans tot deelgroepjes. Misschien hebben mensen wel nood aan iets te delen met elkaar over het onderwerp dat hij naar voren zal brengen. En dan na de middag, dan is het eigenlijk het hoogtepunt. Om 3 uur hebben we dan de Eucharistie ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemelafneming. Dan komt de grote massa daar naartoe. Allee, vroeger was het toch zo. Dus we verwachten heel veel volk op die Eucharistie. Die eigenlijk het hoogtepunt is van de welgezinde dagen. En daarna is er ontmoeting. Mensen brengen een stuk gebak mee of een taart. En dat wordt dan gedeeld onder elkaar met een glaasje wijn of een kopje koffie. En dan eindigen we de dag met een barbecueworstje of een frietje. En is er ook... Westrim die zal enkele folkliedjes spelen, waar er ook een beetje kan op gedanst worden. Dus wordt het echt feest na de Eucharistie. En dan s'avonds rond 9 uur gaan we dan de welgezinde dagen afronden met een momentje van aanbidding. Dus dat is zo'n beetje in een notendop het hele programma dan. En dan daarnaast is er eigenlijk voor de kinderen van de lagere school dan een apart programma voor hen. Vooral tijdens de momenten van de conferenties krijgen zij een apart catechese-moment. En ook de tieners die hebben ook een eigen programma voor die dagen. Dus het is eigenlijk voor heel het gezin een eigen programma voorzien. En ook voor de babytjes en de peuters en kleuters, die worden ook apart opgevangen. Dus het is eigenlijk een hele organisatie, maar we willen dat heel het gezin kan komen naar de welgezinde dagen.
0: Fantastisch. En voor de luisteraars die er misschien niet zouden geraken, de Eucharistie van 15 uur zal ook op de radio worden uitgezonden. Dus iedereen kan die meebeleven.
1: Inderdaad, ja. Dat is een heel mooie verbinding met alle mensen die graag zouden willen komen, maar er niet geraken omwille van dat ze niet meer kunnen geraken of omdat het te ver is. Vind ik het heel mooi dat het ook via Radio Maria wordt uitgezonden. Ja, we zijn daar heel blij mee.
0: Oké, dankjewel. Moeder Greta, is er nog iets dat u wil zeggen dat ik ben nog niet heb gevraagd?
1: Ja, wel, als mensen graag komen, is het, zouden we heel graag hebben dat ze zich inschrijven. Het is gratis, maar je kunt het doen via onze website, kun je inschrijven. Of als je ons contactblaadje hebt, kun je ook het inschrijvingsformuliertje van het contactblaadje invullen en opsturen. Het is vooral gewoon belangrijk voor de maaltijden die worden gegeven en ook om een beetje zicht te hebben van voor hoeveel mensen moeten we iets voorzien ook. Dus graag zo snel mogelijk en ten laatste ik denk dat we nog tot 10 augustus inschrijvingen kunnen ontvangen.
0: Dus, oké, zeer goed. Wij gaan ook alle informatie op onze website plaatsen. Ja. We zullen ook een link naar jullie inschrijvingsformulier daarop plaatsen. Dus voor iedereen die zich wil inschrijven, jullie kunnen ook gewoon gaan naar radiomaria.be. En daar op het artikel onder Elke Dag Telt zal alle informatie staan. En ook het programma zullen jullie daar kunnen terugvinden.
1: Oké, heel goed. Prima.
0: Hartelijk bedankt, moeder Greta.
1: Heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. Indien u ook weet heeft van een evenement dat doorgaat in Vlaanderen, dan mag u ons dat altijd zeker laten weten via ons e-mailadres info@radiomaria.be of u belt ons op het nummer 016 41 47 47. En naar de mate van onze mogelijkheden kondigen wij dan graag dat evenement ook aan. Vanaf morgen, beste luisteraars, kunnen jullie verder luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem. En dan zullen wij een tweede speciale zomereditie van Elke Dag Telt houden op maandag 3 augustus. Beste luisteraars, wij gaan tijdens deze zomer onze mooie traditie van op het einde van Elke Dag Telt een Bijbelvers te trekken niet onderbreken. Dus ook deze keer roepen wij de Heilige Geest aan. Kom, o Heilige Geest. Ik heb hier het mandje staan met alle Bijbelverzen in. En ik ga er zo meteen één trekken. Het Bijbelvers van de dag komt uit de Psalmen. Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren. Psalm 34, vers 15. Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren. Psalm 34, vers 15. Nog een zeer mooie zomer gewenst, beste luisteraars. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en we bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk, op deze maandag 27 juli, maandag in de 17e week door het jaar. U kunt de hymne vinden op pagina 701. De korte schriftlezing vanaf pagina 795. En de psalmen vanaf pagina 797. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Wij treden bidden in uw licht, op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat uw alverlossen woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontslot, wij vragen dringend al dit weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk. Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijke zuchten. En hoor de stem die u aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning. Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen. Hij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen booswit vertoeven. Geen zondaar kan u in de ogen zien. Hij haat hen die onrecht bedrijven. Die leugentaal spreken vernietigt gij. Hij groet van bloeddorst en vredigheid. Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis. Ik werp mij neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God. Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van die mij bestreven. Maak mij bekend met uw weg. Hun woorden zijn niet te vertrouwen. Hun hart is een broedplaats van kwaad. Een open graf is hun kel. Ze spreken met gladde tongen. Gelukkig degenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren. Gij zult hen beschermen, zij jagen om u. Zij die uw naam beminnen. Hij zegent de rechtvaardige Heer. Uw gunst zal hem als een schild beschermen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Heer onze God, we loven uw luisterrijke naam. Geprezen, Heer, zijt gij vanouds en eeuwig. Gij, God van onze vader Israël. Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen, luister en eer en majesteit. want alles in de hemel en op aarde is het Uwe. Bij U berust de heerschappij. Gij zijt als God verheven boven alles. Van U zijn aanzien en bezit afkomstig, want alles hebt Gij in Uw macht. Kracht en vermogen liggen in Uw hand. Het is aan U om alles groot en sterk te maken. Daarom betonen wij Uw hulde, onze God, en loven wij Uw luisterrijke naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer onze God, wij loven Uw luisterrijke naam. Kniel voor de Heer in zijn heilige tempel. Huldigt de Heer alle kinderen Gods. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. Huldigt de Heer om de roem van zijn naam. Kniel voor hem neer om zijn heilige luister. De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee. De stem van de Heer met dreuning geweld. De stem van de Heer onzagwekkend. De stem van de Heer scheurt zijders ouden. Versplintert de Libanon reuzen. De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Sirium springt als een jonge buffel. De stem van de Heer spuit vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen. De Kadeswoestijn beeft van angst voor hem. De stem van de Heer doet de hinden werpen, ombladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie. De Heer toont boven het firmament. Daar zettel je eeuwig als koning. De Heer bemeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk met vrede. En aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kniel voor de Heer in zijn heilige tempel. Uit de tweede brief aan de christenen van Thessalonica. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. We hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen we zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen. En gij alleen wordt niet moede het goede te doen. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig. Die wonderen doet als geen ander. Van eeuwig tot eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig. In profetische woorden sprak Zacharias: De Heer zij geprezen, Israëls God. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals gered van Auscher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, in onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. Laten we Christus verheerlijken, die vol is van genade en van de Heilige Geest. Vragen we hem vol vertrouwen: Heer, geef ons uw geest. Maak deze dag voor ons tot een goede dag, vol vrede en zonder zonde, zodat wij u vanavond met een blij en zuiver hart kunnen prijzen. Heer, geef ons uw geest. Laat vandaag uw licht over ons schijnen. Gij leidt het werk van onze handen. Heer, geef ons uw geest. Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig. Bescherm ons vandaag met uw sterke hand. Heer, geef ons uw geest. Zie welwillend naar allen die op ons gebed vertrouwen. Schenk hun alle goeds naar lichaam en geest. Heer, geef ons uw geest. En voor al deze intenties bidden wij: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, laat ons inzien wat wij moeten doen en geef ons de kracht om onze taak te vervullen. Laat al ons werken van u uitgaan en door u ook zijn voltooiing bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We gedenken vandaag de heilige Christiana. Volgens de overlevering was zij een Schotse of een Angelsaksische prinses die aanvankelijk Christus niet kende. En op een dag vroeg een arme bedelaar haar om een aalmoes uit liefde voor Christus. En verwonderd antwoordde zij: Christus, wie is dat? En de bedelaar vertelde haar over Jezus Christus, over zijn kruisdood en verrijzenis en over de redding die hij aan de mensen schenkt. En zijn woorden raakten haar diep. Hij verwees haar naar een priester die haar verder onderricht gaf in het christelijk geloof. En toen zij later terugkeek op die ontmoeting, geloofde zij dat de bedelaar een engel was die haar naar Christus had geleid. Na haar geloofsonderricht ontving zij het doopsel en koos zij de naam Christiana, wat christenvrouw betekent. Haar oorspronkelijke naam is verloren gegaan. Uit liefde voor Christus liet ze haar vroegere leven achter zich, stak het kanaal over en kwam naar Vlaanderen. En daar trad ze in het klooster van de heilige Hilduardus in Dikkelvenne, waar ze God trouw diende tot aan haar dood in het jaar 750. Haar relieken worden tot op de dag van vandaag vereerd in Dendermonde. Broeders en zusters, belijden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt ons de heilige Christiana tot voorbeeld en bescherming gegeven, opdat wij in onze zwakheid niet afwijken van de weg die ons voert naar het ware heil. Verleen genadig dat al wat deze heilige heeft verricht voor ons een aansporing wordt om Christus beter na te volgen. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Eerste lezing uit de profeet Jeremia. Dit zegt de Heer tot mij: ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek, zoals de Heer had gevraagd, en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij: ga naar de Eufraat met de lendendoek die gij gekocht hebt om uw middel en verberg hem daar in een rotsspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer mij bevolen had. Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij: ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die gij daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer tevoorschijn. Maar de lendendoek was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij. Dit zegt de Heer. Op dezelfde manier zal ik de trots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk dat niet naar mijn woorden wil luisteren, dat hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert. Het wordt als deze lendendoek die nergens meer verdeugt. Want zo vast als een lendendoek zit om het middel van een man, zo vast had ik heel Israël en heel Juda aan mij gehecht, zegt de Heer. Ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn. Maar ze hebben niet geluisterd. Tot daar deze lezing. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. Vergeten de God die u heeft verwekt. De Heer zag het aan en in toorn ontbrand verwierp hij zijn zonen en dochters. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Hij sprak, mijn gelaat verberg ik voor hen. Ik wil eens zien hoe dit afloopt. Het is een geslacht dat verdorven is. Het zijn onbetrouwbare lieden. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Zij tarten mij met hun goden van niets. Zij tergen mij met armzalige wezens. Dan tart ik hen ook met een volk van niets. Dan terg ik hen ook met armzalige mensen. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten. Alleluia. Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer. Dan zal ik uw daden indachtig zijn. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor. Het Rijk der Hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde hij hun. Het Rijk der Hemelen gelijkt op gist die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen. En zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broeders en zusters, niemand van ons is als een gelovige geboren. Ja, ook al die brave zusters die hier zitten zijn niet als een gelovige geboren. Toen wij onze eerste schreeuw lieten horen, was dat nog geen geloofsbelijdenis. En ik vermoed dat geen enkele vroedvrouw heeft gedacht toen die zusters, toen jullie en toen ik geboren werd, dat er geen enkele vroedvrouw heeft gedacht: kijk eens aan, daar is een groot theoloog geboren. Nee, niemand van ons werd als een gelovige geboren. En toch zijn de meesten van ons al heel vroeg op de weg van het geloof gezet. Sommigen van ons zijn waarschijnlijk de dag van onze geboorte of daags nadien gedoopt. Je waart nog niet goed droog of ze waren met u al weg om te laten dopen. Onze ouders, grootouders, Peter en Meter brachten ons naar de kerk. We hadden daar toen nog niet zoveel over te zeggen, al waren sommigen toen al luidruchtig. Maar op die dag werd iets heel groots begonnen. We werden toen kind van God en lid van de kerk. Ik ga u daarbij nu ik er iets vragen. Weet u eigenlijk wanneer u gedoopt bent? Op welke datum u kind van God bent geworden? Ik zie gelukkig daar al zusters knikken. Maar weten wij het allemaal? Wij kennen meestal allemaal onze verjaardag heel goed. Een heel aantal mannen die probeert met veel moeite de trouwdag te onthouden. En velen weten ook nog de datum waarop ze op pensioen gingen. Maar kennen we ook onze geboortedag als christen? Er is misschien een mooie opdracht voor deze week. Ga eens op zoek naar de datum van uw doopsel en vier elk jaar die dag. Dank de Heer voor dat begin. Nogmaals, niemand van ons werd als een gelovige geboren. De meeste van ons, die kunnen zelfs niet herinneren dat ze ooit niet in Jezus geloofden. Het geloof groeide gewoon mee met ons leven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Steeds meer mensen in ons land groeien op zonder geloof. En we moeten dikwijls niet ver gaan. Veel mensen zeggen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen, die krijgen niks meer mee over Jezus, over het evangelie, over de kerk. En toch gebeurt er iets bijzonders. Jaar na jaar ontdekken steeds meer volwassenen in ons land Jezus Christus. Nou, u weet dat allemaal, alleen al met Pasen. Afgelopen Pasen werden in België meer dan 700 volwassenen gedoopt. Mensen die op latere leeftijd ontdekten dat Jezus geen figuur uit een geschiedenisboek is, maar een levende Heer. Dat hij werkelijk redder is. Dat hij kan geven wat niemand anders ons kan geven. Vergeving, hoop, vrede en eeuwig leven. Iets wat die heilige Christiana ook ontdekte als volwassene. En dat is eigenlijk mooi. Die bekeringen van die volwassenen in ons land in een tijd waarin er zoveel anti-kerk is. Het laat zien dat God nooit ophoudt mensen te zoeken. In het evangelie van vandaag vertelt Jezus twee heel eenvoudige gelijkenissen. Die van het mosterdzaadje en die van het gist. En met die twee beelden zegt Jezus één ding. Geloof mag nooit stilstaan. Want u kent de spreuk, stilstaan is achteruit gaan. En dat geldt voor bijna alles in het leven. Als iemand zegt, ik hoef niks meer te leren, ik weet alles al, die merkt al heel snel dat de wereld zonder hem verder gaat. Als jij bij een fanfare zijt en zegt, ik oefen niet meer, daar word je geen betere muzikant van. En als je niet meer beweegt of onvoldoende beweegt, dan merk je dat die een trap steeds hoger en hoger begint te lijken. En hetzelfde geldt ook voor ons geloof. Je moet daarin blijven investeren. Jezus vertelt daar over dat piepkleine mosterdzaadje. Zo klein dat je het eigenlijk bijna over het hoofd ziet. Maar als het gezaaid wordt, dan groeit het uit tot een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen. En zo is het ook met uw geloof. Het begon ook heel klein. Een doop, een kindergebedje. Uw vader en moeder die u een kruisje gaf voor het slapen gaan. Eerste communie. Maar Jezus zegt, laat het groeien. En bij uw vormsel kunt u dan ook niet zeggen: zo, ik heb nu alle sacramenten binnen, ik ben klaar. Het zou net hetzelfde zijn als een echtpaar die na de trouwdag zou zeggen: ja, we hebben elkaar nu het ja-woord gegeven, vanaf morgen moeten we niet meer met elkaar praten. Dat huwelijk zou niet lang stand houden. Een vriendschap groeit doordat je tijd voor elkaar maakt. En zo groeit ook onze vriendschap met Jezus. Door te bidden, door naar hem te luisteren in het evangelie, door de Eucharistie te vieren, door regelmatig te biechten, door onze naaste lief te hebben. Niet omdat het moet, maar omdat je tijd maakt voor iemand die je graag ziet. Ik hoor soms mensen zeggen: ja, maar vroeger heb ik mijn catechismus geleerd en ik kon hem van voor naar achteren en van achter naar voor. Ja, dat is heel mooi. Maar geloven is veel meer dan alle antwoorden van de catechismus van voor naar achteren uit uw hoofd kennen. Je kunt alle verkeersregels kennen en nooit in een auto stappen. Je kunt alle kookboeken bezitten en elke avond een boterham eten. Je kunt de Bijbel van buiten kennen en toch vergeten met Jezus te leven. Geloven is geen theorie. Geloven is een relatie. En relaties, die moet je onderhouden. En daarom mogen we ons vandaag ook eerlijk afvragen: doe ik eigenlijk nog genoeg om mijn band met de Heer sterker te maken? Je kunt zeggen: jongen, zit ik hier nu in de mis? Je kunt denken van: allee, ik luister naar de mis op Radio Maria. Ja, ja, maar vraag het u maar eens af. Doet je nog wel genoeg om die band met de Heer sterker te maken? Maak ik nog tijd voor hem? Praat ik genoeg met hem? Luister ik naar hem? Of staat mijn geloof ergens op een plank, netjes afgestoft naast de oude fotoalbums? En dan vertelt Jezus nog een tweede gelijkenis over het gist. U allemaal beroepsbakkers, hè? U weet, een beetje gist verdwijnt helemaal in het deeg. Je ziet het niet meer. Je kunt het er niet meer uithalen. Maar uiteindelijk wordt heel het deeg erdoor veranderd. En zo moet uw geloof ook werken. Niet alleen in ons, maar ook door ons. Mensen zouden iets van Jezus Christus moeten herkennen in de manier waarop dat wij leven. Niet omdat wij perfecte mensen zijn, dat zijn we niet. Maar mensen mogen wel merken dat er iets anders is. Dat wij vergeven. Dat wij vriendelijk blijven wanneer iedereen zit te mopperen. Dat wij hoop houden wanneer anderen alleen nog maar somber nieuws zien. Dat wij helpen zonder onmiddellijk iets terug te verwachten. Ik las een tijd geleden, maar ik kon het getal niet meer perfect terugvinden, dat mensen gemiddeld, ik geloof iets van een 100-tal keren per dag naar hun smartphone kijken. Ik ken mensen die meer dan 100 keer per dag op hun smartphone kijken. En sommigen schrikken zelfs als hun telefoon trilt en dan ontdekken ze dat hij niet getrild heeft. Zo leven ze helemaal met hun telefoon. Dat zegt iets over onze tijd. We zijn voortdurend verbonden. En tegelijkertijd, al hebben we zoveel contacten op Facebook, Instagram, op TikTok en al die dingen, tegelijkertijd voelen veel mensen zich eenzamer dan ooit. En juist daarom hebben christenen vandaag zo een belangrijke opdracht. Gist zijn. Niet om harder te roepen dan de rest, niet om voortdurend discussies te winnen, maar om mensen te laten ervaren dat Christus leeft. Door onze aandacht, door onze vriendelijkheid, door onze trouw, door onze vreugde. Dat is de gist waarover Jezus spreekt. Misschien zegt iemand nu, ja, maar ik ben maar een gewone mens. Wat kan ik nu veranderen? En wel precies, dat is de boodschap van die twee gelijkenissen die Jezus ons vanmorgen meegeeft. God begint altijd klein. Een mosterdzaadje. Een beetje gist. 12 eenvoudige apostelen. Een kind in de kribbe. Kijk een keer wat God daarmee gedaan heeft. Hij vraagt niet dat jij en ik heel de wereld veranderen. Hij vraagt alleen dat wij hem de ruimte geven om in ons te werken. En misschien begint dat vandaag heel eenvoudig. Ik heb een paar minuten bidden. Een bezoek brengen bij iemand die alleen is. Een ruzie bijleggen. Wat vaker de Eucharistie meevieren. Of eindelijk een keer die een datum van uw doop gaan opzoeken. En God danken dat hij toen al een mosterdzaadje in uw hart heeft geplant. Dierbaren, de Heer heeft vandaag sterke leerlingen nodig voor zijn kerk in Vlaanderen. Niet beroemde leerlingen, niet volmaakte leerlingen, maar leerlingen met een volmaakt en een levend geloof. Mensen bij wie het mosterdzaadje blijft groeien. Mensen die als gist hun omgeving stilletjes veranderen. Laten we daarom hier, in deze Eucharistie, nu bidden dat de Heer ons geloof steeds opnieuw laat groeien, zodat onze vriendschap met hem verdiept en anderen door ons mogen ontdekken Jezus Christus en zijn liefde. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Filemon Stradiot, Alphonsine de Roek, dochters en schoonzonen. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en voor de overleden luisteraars van Radio Maria bidden we samen het Wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij hield ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven die van uw goedheid komen en die wij neerzetten op dit altaar. Wij vragen dat deze mysteriën ons hier op aarde heiligen uit kracht van uw genade en ons voeren naar de blijvende vreugde door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit het leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij vervuld van hoop. En daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen u werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis en dachte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Philemon Stradiot, Alphonsine de Roek, dochters en schoonzonen. De overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Christiana en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het helen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, uw priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons aanbidden naar de communie. Heer, wij hebben uw goddelijk sacrament ontvangen, de blijvende gedachtenis aan wat uw Zoon voor ons geleden heeft. Laat deze gaven die hij ons in zijn ondoorgrondelijke liefde heeft geschonken een hulp zijn voor ons heil. Hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Mosterdzaadje zijn, uw geloof niet laten stilstaan, maar in je levende relatie met de Heer investeren. Gist zijn, dat is onze opdracht. Heer zij met u. En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Een groot hoofdstuk in de leer van de kerk heet de sociale leer van de kerk, die ons helpt om te begrijpen hoe de rechtvaardigheid en het 7e gebod moet beleefd worden in het sociale, het maatschappelijk leven. Wel, de christelijke openbaring brengt ons tot een beter begrip van de wetten van het maatschappelijk leven, zegt de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie. In het evangelie ontvangt de kerk de volledige openbaring van de waarheid over de mens. En wanneer de kerk haar zending vervult om het evangelie te verkondigen, getuigt zij in Christus' naam, zegt de catechismus van de katholieke kerk, tegenover de mens van zijn eigen waardigheid en zijn geroepen zijn tot een gemeenschap van personen. Zo houdt hem de eisen voor van rechtvaardigheid en vrede die overeenstemmen met de goddelijke wijsheid. De kerk is dus geoorloofd om een moreel oordeel te formuleren in bepaalde aangelegenheden op economisch of sociaal vlak. Wanneer mag de kerk dat doen? Wanneer de fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen dit eisen. De kerk gaat normaal niet tussenkomen in de economische aangelegenheden, tenzij dat hogere waarden op het spel komen. Op het vlak van de zedelijkheid heeft de kerk ook een andere taak dan de politieke overheid. De kerk eigenlijk bekommert zich om de tijdelijke aspecten van het algemene welzijn, in zoverre die gericht zijn op het hoogste goed, ons uiteindelijke doel, dat is het heilen. Dus de kerk gaat alleen maar wakker worden op die gebieden wanneer het heil van de mensen daardoor dus beïnvloed wordt. De kerk wil bijvoorbeeld dat we ons inspannen voor rechtvaardige houdingen. De kerk wil bijvoorbeeld zich... Ik ga het nog eens zeggen. De kerk spant zich in om rechtvaardige houdingen te bevorderen in de omgang met de aardse goederen en in de sociaal-economische betrekkingen. Toen de maatschappij nog hoofdzakelijk agrarisch was, was het bijna voldoende dat iedereen de persoonlijke rechtvaardigheid zou beleven en dat volstond om tot een zekere orde te komen in de maatschappij. Maar vanaf de 19e eeuw is de sociale leer van de kerk tot ontwikkeling gekomen toen het evangelie in aanraking is gekomen met de moderne industriële samenleving en in verband daarmee ook met de nieuwe structuur voor de productie van verbruiksgoederen met nieuwe opvattingen over de maatschappij, de staat en het gezag en met de nieuwe vormen van arbeid en eigendom. Dus de kerkelijke leer op economisch en sociaal vlak heeft zich ontwikkeld juist in die periode en dat bewijst trouwens de blijvende waarde van het kerkelijk onderricht en eveneens het feit dat dat onderricht zich moet aanpakken.

aanpassen aan bepaalde nieuwe, vroeger onbestaande situaties. En daardoor hebben we een levend leergezag nodig die de overlevering kan actualiseren voor bepaalde nieuwe toestanden. Wel, de leer van de kerk, in het begin was dat veeleer een beoordeling en veroordeling van bepaalde vormen van marxisme, communisme enzovoort. En de verdediging van het recht op privé-eigendom. De sociale leer van de kerk heeft zich heel snel ontwikkeld tot iets veel breder, waarin de waardigheid van de mens sociaal was. En nu is die sociale leer van de kerk een heel groot geheel geworden, waarin met de hulp van de Heilige Geest heel wat moderne vraagstukken worden dus bestudeerd en belicht door die openbaring van God. De sociale leer van de kerk reikt beginselen aan tot bezinning. Ze brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. Ze geeft richtlijnen voor het handelen. Paus Paulus II, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de eerste sociale encycliek van de kerk, Rerum Novarum, 100 jaar later was dat Centesimus Annus, wel zegt een aantal dingen die ons kunnen helpen om te beheren wat het is, de sociale leer van de kerk. Bijvoorbeeld, en ik citeer hier uit Centesimus Annus, elk systeem waarin de sociale verhoudingen volledig zouden worden bepaald door de economische factoren, is in strijd met de natuur van de menselijke persoon in haar daden. Wie in beroepsleven heeft gestaan, in ondernemingen enzovoort, hè, voordat ik priester was dat ook mijn geval, weet heel goed dat er bepaalde bedrijven zijn waarin enkel economische factoren in de redeneringen worden opgenomen wanneer men een beslissing gaat nemen om een bepaalde activiteit te ontwikkelen of af te bouwen. Laat ons hopen dat die mensen die dat zo doen toch ergens de rechtvaardigheid beleven, maar eigenlijk is dat een veel te bijziende visie. Men moet op meer rekenen dan alleen maar economische factoren. Want de mensen die werken in bedrijven werken niet uitsluitend om geld te verdienen, maar eerst om gelukkig te zijn. Een tweede citaat uit Centesimus Annus. Een theorie die van de winst de exclusieve norm en het uiteindelijk doel van de economische activiteit zou maken, is moreel onaanvaardbaar. De ongebreidelde geldzucht zal ongetwijfeld leiden tot rampzalige gevolgen. Het is een van de bronnen van talrijke conflicten die de sociale orde verstoren. Dit werd al gezegd, nota bene, door de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie. En we zien dat dat uitkomt. Helaas, soms op het niveau van bedrijven, soms op het niveau van volledige naties of zelfs delen, hè, van de wereld. De Catechisme van de Katholieke Kerk zegt: een systeem dat de fundamentele rechten van de menselijke persoon en van de groepen opoffert aan de georganiseerde collectieve productie, is in strijd met de waardigheid van de mens. Elke handelwijze die de persoon herleidt tot pure middelen in dienst van de opbrengst, maakt de mens tot slaaf, leidt tot verafgoding van het geld en draagt bij tot de verspreiding van het atheïsme. Gij kunt niet God dienen en de mammon, zei Jezus in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 24. Dat lijkt moraliseerd, maar het is het meest realistische dat er bestaat. De kerk heeft de totalitaire en atheïstische ideologie afgewezen. Lezen nog verder in Centesimus Annus, en dat is
Johannes Paulus II, de heilige Johannes Paulus II, die dit zegt. De kerk heeft de totalitaire en atheïstische ideologie afgewezen die in de nieuwe tijd met het communisme of het socialisme verbonden waren. Overigens heeft ze ook in de praktijk het kapitalisme, het individualisme en de absolute voorrang van de vrije markteconomie op de arbeid afgewezen. Dus die uiterste zijn slecht. Communisme, socialisme, een totaal liberaal kapitalisme, enzovoort, nee. Wanneer men het economisch leven uitsluitend regelt volgens een gecentraliseerd plan, dat is het probleem van het communisme of socialisme, verstoort men ten diepste de maatschappelijke verhoudingen. Wanneer, en dit is nu voor het tegenovergestelde, wanneer men het uitsluitend regelt op basis van de vrije markt, schiet men tekort in de sociale rechtvaardigheid. Want, en de catechisme citeert hier, er zijn vele menselijke behoeften die niet door de vrije markt bevredigd kunnen worden. Wat stelt dan de kerk voor? Men moet een verantwoorde regeling van de markteconomie en van de economische initiatieven aanbevelen volgens een juiste hiërarchie van de waarden en met het oog op het algemene welzijn. Dus zowel het marxistisch of communistisch of socialistisch systeem enerzijds als het pure liberaal kapitalisme aan de andere kant worden allebei afgewezen. Wat is de oplossing die de kerk voorstelt? Prioriteit aan het algemene welzijn, juiste hiërarchie van waarden en eerbiediging van de menselijke waardigheid.

Wat zegt de kerk over de economische activiteit en de sociale rechtvaardigheid? Wel, het is goed dat er economische activiteiten zijn en dat de productie groeit in de mate dat ze zo kunnen voorzien in de menselijke behoeften. En de catechismus vervolgt: het economisch leven heeft niet slechts tot doel de geproduceerde goederen te laten toenemen en de winst of de macht te vermeerderen. Het moet op de eerste plaats afgestemd worden op de dienst aan de mens in zijn totaliteit. Totaliteit betekent ziel en lichaam. En aan de hele menselijke gemeenschap. Ook al wordt de economische activiteit volgens haar eigen methode geleid, toch dient zij zich te bewegen binnen de grenzen van de morele orde, overeenkomstig de sociale rechtvaardigheid, om aan Gods plan met de mens te beantwoorden. Hoe kijkt de kerk naar de menselijke arbeid? We zeggen dat de menselijke arbeid rechtstreeks van de mensen komt die geschapen zijn naar Gods beeld en die als opdracht hebben gekregen voor elkaar te zorgen en de aarde te onderwerpen en zo het scheppingswerk voort te zetten. Werken is dus een plicht. Het was zo serieus opgenomen bij de eerste christenen dat Paulus zegt aan de christen van Thessalonica in zijn tweede brief: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Arbeid is eigenlijk goed. Het is een eerbetoon aan de gaven van de schepper en aan de talenten die men gekregen heeft. Bovendien kan arbeid zelfs een verlossende waarde hebben. Wat wil dat zeggen, verlossende waarde? Een waarde die ons bevrijd van de zonde. In de catechismus van de katholieke kerk legt dat verder uit: door de last van de arbeid te verdragen, in vereniging met Jezus, de werkman van Nazareth en de gekruisigde van Calvarië, werkt de mens in zekere zin mee met de Zoon van God aan het werk van de verlossing. Hij toont zich een leerling van Christus door elke dag het kruis op te nemen bij het uitvoeren van het werk dat hem is opgedragen. De arbeid, zegt de catechismus ten slotte, kan een middel tot heiliging zijn en ertoe bijdragen de aardse werkelijkheid te bezielen in de geest van Christus. Dit staat niet in de catechismus, maar de stichter van het Opus Dei, de heilige Jozef Maria, zei: men moet het werk heiligen, dat betekent goed werken, zich heiligen in het werk, dat betekent de deugd ontwikkelen, en de andere heiligen met het werk, dat betekent zorgen voor de anderen met de apostolische dimensie die er ook verbonden aan is. Terug naar de catechismus. Wanneer een mens werkt, brengt hij een deel van de bekwaamheden die hij gekregen heeft tot ontplooiing. En dat is goed. Er is zelfs een parabel daarover, de parabel van de talenten. De talenten moeten vrucht dragen. En daarom is de arbeid voor de mens. Dat moet iets zijn dat hem ontwikkelt en niet de mens voor de arbeid. Het is moeilijk aan iedereen een werk te geven, maar iedereen, zegt de catechismus van de katholieke kerk, moet de kans krijgen door zijn arbeid de middelen te verwerven om in zijn levensonderhoud en in dat van de zijnen te voorzien en om ten dienste te kunnen staan van de menselijke gemeenschap. Men heeft recht op werk. Men heeft ook recht op economisch initiatief. Dat zegt de kerk ook. Iedereen heeft het recht op economisch initiatief en iedereen moet zijn talenten rechtmatig aanwenden om mee te werken aan het scheppen van een welvaart die aan allen voordeel brengt en om de vruchten van zijn inspanningen te plukken. Hij moet er wel voor zorgen zich te schikken naar de regelgeving van de wettige overheid, zoals die met het oog op het algemeen welzijn is vastgelegd. Hier citeer ik weer Centesimus Annus van Paus Johannes Paulus II, de heilige Johannes Paulus II. Soms gebeurt er, want we moeten realistisch blijven, dat in het economisch leven bepaalde belangen
onderling soms tegengesteld zijn. En dat verklaart dat er conflicten kunnen ontstaan die eigen zijn aan een economisch leven. Wie een product verkoopt, wil dat zo duur mogelijk verkopen. En wie een product koopt, wil dat goed, zo goedkoop mogelijk vinden. Daar ontstaat een spanning. In een bedrijf ook. Er zijn mensen die investeren en er zijn mensen die werken. Die twee werelden kunnen soms de tekenaar zich willen toetrekken. De mensen die werken willen hogere salarissen en de mensen die investeren willen een hoog rendement van hun kapitaal en dus lagere salarissen. Dus spanningen zijn er overal. Wel, de christenen moeten zich inspannen om deze conflicten op te lossen door onderhandelingen die de rechten en de plichten van elke sociale partner respecteren. Dat zijn met name de verantwoordelijkheden van de ondernemingen, de vertegenwoordigers van de werknemers, bijvoorbeeld de vakbonden, en zo nodig de overheid. Het is niet een kwestie van alleen maar zijn eigen rechten te claimen en proberen via macht de andere persoon te blokkeren. Het gaat ook over plichten. We hebben ook plichten. En ons geweten vraagt ons in te zetten voor het algemene welzijn. Het is niet dat men moet kiezen of, het moet en zijn. Arbeid of kapitaal? Nee, zonder kapitaal is er geen arbeid, zonder arbeid is er geen kapitaal. Dus arbeid en kapitaal moeten samenwerken. De staat heeft een verantwoordelijkheid op dit punt. De catechismus van de katholieke kerk heeft een lang citaat hier uit Centesimus Annus van de heilige Johannes Paulus II. De economische activiteit, ik citeer, en in het bijzonder die van de vrije markteconomie, kan zich niet ontwikkelen in een institutioneel, juridisch en politiek vacuüm. Ze veronderstelt dat de individuele vrijheid en het eigendomsrecht gewaarborgd worden, afgezien nog van een stabiele munt en van doeltreffende openbare diensten. De essentiële taak van de staat bestaat er juist in deze waarborg te verstrekken, opdat wie werkt van de vruchten van zijn arbeid kan genieten en zich dus aangespoord voelt zijn arbeid efficiënt en eerlijk te verrichten. De staat heeft de verplichting na te gaan of de mensenrechten in de economische sector worden nageleefd en toe te zien op de toepassing ervan. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor komt echter niet toe aan de staat, maar aan de instellingen, de groepen en de verenigingen die de samenleving vormen. Tot zover dit citaat van Centesimus Annus. Het is mooi om te zien hoe de kerk altijd die wijze houding heeft gehad om iedereen op te roepen zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Een interessant punt hier van de catechismus van de katholieke kerk. De ondernemingen dragen ook verantwoordelijkheden tegenover de samenleving op economisch en ecologisch vlak. Dus ze moeten rekening houden met het welzijn van de personen en niet enkel bekommerd zijn om de vergroting van hun winst. Probeer dat eens te vertalen in concrete criteria voor raden van bestuur, algemene vergaderingen, managementbeslissingen enzovoort. Dat is niet evident, want daar moet op bepaalde gebieden toch een verandering van mentaliteit ontstaan. Uiteraard, zegt de kerk, moet er ook winst gemaakt worden. Daardoor worden immers investeringen mogelijk die de toekomst van de ondernemingen waarborgen en de werkgelegenheid garanderen. Maar het is niet het ultieme doel. Het ultieme doel is dat de mensen zich heiligen, dat ze hun welzijn bereiken. Wat zegt de kerk in verband met werkgelegenheid en de kans om een beroep te kunnen uitoefenen? Wel, dat moet aan iedereen geschonken worden zonder onrechtmatige discriminatie. Dus zowel aan mannen als vrouwen, aan gezonde en gehandicapte mensen, autochtonen en vreemdelingen. En ik citeer hier opnieuw
uit de catechisme van de katholieke kerk. Naar gelang de omstandigheden moet de samenleving van haar kant de burgers helpen aan werk en in betrekking te komen. Een uiting van rechtvaardigheid is de volgende. De rechtmatige vrucht van de arbeid is een rechtvaardig loon. Het is, en dat moet onderstreept worden, een ernstig onrecht het loon te weigeren of achter te houden. Dat wens ik te zeggen tegen de mensen die soms vergeten hun facturen op tijd te betalen. Het is een ernstig onrecht het loon te weigeren of achter te houden. Erger nog, er zijn mensen die proberen niet te betalen bij de eerste factuur die ze krijgen. En als er een herinnering komt, of een tweede of een derde, dan gaan ze pas betalen. En wie weet, misschien ga ik kunnen besparen, tussen aanhalingstekens, over het feit dat bepaalde bedrijven zullen verzuimen mij 3 keer te herinneren te moeten betalen. Dat is een zware zonde. Het rechtvaardig loon moet betaald worden. Om het juiste bedrag van het loon vast te stellen, moet men zowel met ieders nood als met ieders bedrag rekening houden. De arbeid moet zo worden beloond, zegt de catechismus, dat daardoor de mens de mogelijkheid geboden wordt zijn eigen leven en dat van de zijne menswaardig uit te bouwen in materieel, sociaal, cultureel en geestelijk opzicht. Waarbij men rekening moet houden met ieders functie en productiviteit en ook met de situatie van het bedrijf en met het algemeen welzijn. Alleen het feit dat partijen tot een akkoord zijn gekomen volstaat niet om de hoogte van het loon moreel te rechtvaardigen. Veel mensen denken, er is een akkoord geweest, iedereen had wat drukkingsmiddelen, men is tot een evenwicht gekomen, dat is de rechtvaardigheid. Nee, de rechtvaardigheid is wanneer iedereen dus kan zien dat hij zijn welzijn kan verzekeren. Nu een moeilijke vraag. Zeker in landen waar er soms stakingen zijn. Vandaag is er een staking en ik weet niet wanneer dit programma wordt uitgezonden, maar het zou kunnen dat het gebeurt op een staking. Een stakingsdag. Stakingen zijn moreel geoorloofd. Voor zover ze beschouwd kunnen worden als onvermijdelijk, zo niet noodzakelijke middelen om een evenredig voordeel te bereiken. Maar ze kunnen ook onaanvaardbaar zijn, wanneer ze gepaard gaan met gewelddadigheden, of wanneer men ze gebruikt voor doelstellingen die niet direct met de arbeidsvoorwaarden te maken hebben, of die strijdig zijn met het algemeen welzijn. Stof tot nadenken. Soms is het voorzien dat de wettige overheid bepaalde bijdragen voorziet aan de instanties voor de sociale zekerheid. Wel, wanneer men die bedragen en die bijdragen niet overmaken, zondigen wij tegen de rechtvaardigheid. Het is soms pijnlijk dat er soms werkloosheid ontstaat door gebrek aan beschikbare arbeid. En voor veel mensen die erdoor getroffen worden, is dat bijna altijd een aantasting van hun waardigheid. En ook een bedreiging voor het evenwicht van hun leven. Dan gaan de kerken alle middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat die werkloosheid kan vermeden worden. Of als iemand er het slachtoffer van is, dat die altijd over voldoende middelen zal kunnen beschikken om te zorgen voor de noden van zijn gezin.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994. En dat was ook het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen beland in het tweede hoofdstuk. En dat draagt de titel De bruidegom is met u. Wij beginnen met punt 20 met de ondertitel Moeder van de schone liefde. De geschiedenis van de schone liefde begint bij de boodschap aan Maria. Met die wonderlijke woorden die de engel sprak tot haar, die geroepen was de moeder van de Zoon van God te worden. Met Maria's ja-woord wordt hij die God uit God en licht uit licht is, een mensenzoon. Maria is zijn moeder, terwijl ze toch de maagd blijft, die geen gemeenschap heeft met een man. Dat horen we in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 34. Als moeder en maagd wordt Maria de moeder van de schone liefde. Deze waarheid is reeds geopenbaard in de woorden van de engel Gabriel. Maar de volledige betekenis ervan zal geleidelijk aan duidelijker en evidenter worden, als Maria in standvastige vereniging met haar zoon voortgaat op de pelgrimstocht van het geloof. De moeder van de schone liefde werd aanvaard door de man die, volgens de traditie van Israël, reeds haar aardse echtgenoot was, Jozef, uit het huis van David. Jozef had het recht zijn verloofde te beschouwen als zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen. Maar God neemt het op zich in dit echtelijk verbond tussen beiden te komen. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 20. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Jozef heeft gemerkt, heeft met zijn eigen ogen gezien dat Maria nieuw leven heeft ontvangen waar hij buiten staat. Daar hij rechtschapen was en de wet van het oude verbond onderhield, die in deze situatie tot echtscheiding verplichtte, wilde hij zijn huwelijk op liefdevolle wijze ontbinden. Opnieuw in het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 19, wordt dit beschreven. De engel van de Heer vertelt hem dan dat dit niet zou stroken met zijn roeping. In feite zou het strijdig zijn met de echtelijke liefde die hem met Maria verbindt. Wil deze wederzijdse echtelijke liefde volledig de schone liefde worden, dan moet hij Maria en haar zoon in zijn eigen huis in Nazareth opnemen. Jozef gehoorzaamt aan de goddelijke boodschap en doet alles wat hem opgedragen is. We horen het in vers 24. En zo wordt mede dankzij Jozef het geheim van de menswording, en daarmee het geheim van de heilige familie, diep gegrift in de echtelijke liefde van man en vrouw. En op indirecte wijze in de afkomst van ieder menselijk gezin. Wat Sint Paulus het grote geheim zal noemen, heeft zijn meest verheven expressie gevonden in de heilige familie. Zo heeft het gezin wezenlijk zijn plaats in het hart van het nieuwe verbond. Ook kan gezegd worden dat de geschiedenis van de schone liefde in zekere zin begonnen is met het eerste mensenpaar, Adam en Eva. De bekoring waaraan ze toegaven en de erfzonde die daaruit voortvloeide beroofde hen niet volledig van het vermogen tot schone liefde. Dit wordt duidelijk als wij bijvoorbeeld in het boek Tobit lezen dat het bruidspaar Tobias en Sara bij het bepalen van de betekenis van hun verbintenis zich beroepen op hun eerste ouders, Adam en Eva. U kan het lezen in het boek Tobit, hoofdstuk 8, vers 6. Ook in het nieuwe verbond getuigt Sint Paulus hiervan, als hij Christus een nieuwe Adam noemt in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 45. Christus komt niet om de eerste Adam en de eerste Eva te veroordelen, maar om hen te verlossen. Hij komt alles vernieuwen, wat Gods gave aan de mens is, alles in hem wat eeuwig goed en schoon is, alles wat de basis vormt voor de schone liefde. De geschiedenis van de schone liefde is in zekere zin de geschiedenis van de verlossing van de mens. Schone liefde begint altijd met de zelfopenbaring van de persoon. Bij de schepping openbaart Eva zich aan Adam en Adam zich aan Eva. In de loop der geschiedenis zeggen jonggetrouwde paren tegen elkaar: wij zullen onze levensweg samen gaan. Zo begint het gezin als een verbintenis van twee en door het sacrament als één nieuwe gemeenschap in Christus. Om werkelijk schoon te zijn, moet liefde een gave van God zijn, door de Heilige Geest op mensenharten geënt en voortdurend gevoed. Een verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. In het volledige bewustzijn hiervan vraagt de kerk bij het huwelijkssacrament de Heilige Geest in mensenharten te komen. Als liefde waarlijk schone liefde zal zijn, een gave van de ene persoon aan de ander, dan moet ze afkomstig zijn van hem die zelf een gave is en de bron van elke gave. Dat was het geval, zoals het evangelie verhaalt, bij Maria en Jozef, die op de drempel van het nieuwe verbond de ervaring van de schone liefde, zoals die beschreven wordt in het Hooglied, opnieuw beleefden, en Jozef denkt aan Maria met de woorden uit het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 9. Mijn zuster, mijn bruid. Maria, de moeder van God, ontvangt haar kind door de kracht van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde, die het evangelie fijngevoelig in de context van het grote geheim plaatst. Als we over schone liefde spreken, dan spreken wij ook over schoonheid. De schoonheid van de liefde. En de schoonheid van de mens, die door de kracht van de Heilige Geest tot zulke liefde in staat is. We spreken over de schoonheid van man en vrouw. Hun schoonheid als broeder of zuster, als een paar dat op trouwen staat, als echtgenoten. Het evangelie werpt niet enkel licht op het geheim van de schone liefde, maar ook op het even diepe geheim van de schoonheid, die, evenals de liefde, van God komt. Man en vrouw zijn van God, twee personen geroepen om een wederzijdse zelfgave te worden. Uit de eerste gave van de Heilige Geest, die het leven geeft, ontstaat de wederzijdse gave om elkaars huwelijkspartner te zijn, maar ook om broer of zus te zijn. Dit alles wordt bevestigd door het geheim van de menswording, een geheim dat de bron van een nieuwe schoonheid is geworden in de geschiedenis van de mensheid en talloze meesterwerken in de kunst heeft geïnspireerd. Na het strikte verbod op het uitbeelden van de onzichtbare God in gesneden beelden, dat horen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 15 tot 20, begon men in het christelijke tijdperk de mens geworden God in de kunst af te beelden, maar ook zijn moeder Maria, Sint Jozef, de heiligen van het oude en het nieuwe verbond en de gehele geschapen wereld die door Christus is verlost. En zo ontstond er een nieuwe band met de wereld van de cultuur en de kunst. Men kan wel zeggen dat deze nieuwe houding ten opzichte van de kunst, waarin aandacht wordt besteed aan de diepste dimensie van de mens en zijn toekomst, ontstaat in het geheim van de menswording van Christus en inspiratie ontleent aan de geheimen van zijn leven. Zijn geboorte in Bethlehem. Zijn verborgen leven in Nazareth. Zijn openbaar leven. Golgotha. De verrijzenis en zijn wederkomst in heerlijkheid. De kerk is er zich van bewust dat haar aanwezigheid in de wereld van vandaag, en in het bijzonder haar hulp en steun aan de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin, innig verbonden is met de ontwikkeling van de cultuur, en daar heeft ze terecht belangstelling voor. Dit is juist de reden waarom de kerk zich bezorgd toont over de richting die is ingeslagen door de sociale communicatiemiddelen, die tegenover hun enorme publiek niet enkel de plicht van informatie hebben, maar ook van vorming. Daar de kerk de uitgebreide en machtige invloed van de media kent, wordt ze nooit moe de medewerkers van de media te herinneren aan de gevaren die voortvloeien uit de manipulatie van de waarheid. Wat kan er aan waarheid zijn in films, voorstellingen en radio- en televisieprogramma's die beheerst worden door pornografie en geweld? Dienen die werkelijk de waarheid omtrent de mens? Zulke vragen zijn onontkoombaar voor hen die werken op het terrein van de communicatie en de verantwoordelijkheid hebben voor het maken en op de markt brengen van mediaproducten. Dit soort kritische beschouwingen zou onze samenleving, die zeker veel positieve aspecten heeft op materieel en cultureel niveau, tot het besef moeten brengen dat ze vanuit verschillende gezichtspunten een zieke samenleving is, die diepgaande vervormingen in de mens veroorzaakt. Hoe komt dat? Dat komt omdat onze samenleving afstand heeft genomen van de volledige waarheid omtrent de mens. Van de waarheid met betrekking tot man en vrouw als personen. En daarom kan er geen goed begrip zijn voor de werkelijke betekenis van de zelfgave van personen in het huwelijk, van verantwoordelijke liefde in dienst van vaderschap en moederschap, en van de ware grootsheid van voortplanting en opvoeding. Is het overdreven om te zeggen dat de massamedia, als ze niet geleid worden door gezonde ethische beginselen, de waarheid niet kunnen dienen in haar fundamentele dimensie? En dit is de echte tragedie. De moderne sociale communicatiemiddelen staan bloot aan de verleiding om de boodschap die zij brengen te manipuleren en zo de waarheid omtrent de mens te vervalsen. Menselijke wezens zijn niet zoals de beelden die ons in reclameboodschappen worden voorgespiegeld. En zoals de moderne massamedia zij tonen. Ze zijn veel meer in hun lichamelijke en geestelijke eenheid. Als samenstel van ziel en lichaam. Als personen. Ze zijn veel meer vanwege hun roeping om lief te hebben, die hen als man en vrouw binnenleidt in het koninkrijk van het grote geheim. Maria was de eerste die dit koninkrijk binnenging en zij leidde er ook haar man Jozef binnen. En zo werden deze twee het eerste model van de schone liefde, die de kerk voortdurend afsmeekt voor jonge mensen, mannen, vrouwen en gezinnen. Jonge mensen, echtgenoten en gezinnen moeten zelf ook nooit ophouden om er in gebed om te vragen. Hoe zouden wij de drommen pelgrims kunnen vergeten, oud en jong, die Maria-heiligdommen bezoeken en kijken naar het gelaat van de moeder van God, naar de gezichten van de heilige familie, waar ze de weerschijn vinden van de volle schoonheid van de liefde die God aan de mensheid geschonken heeft. Als Christus in de bergrede het zesde gebod in herinnering roept, zegt hij: Je hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. We horen dat in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 27 en 28. Vergeleken met de 10 geboden en het doel, de traditionele bestendigheid van huwelijk en gezin te verdedigen, betekenen deze woorden een grote stap voorwaarts.

terwijl deze ander niet aan hem toebehoort, maar aan God. Sprekend tot zijn tijdgenoten, spreekt Christus ook tot mannen en vrouwen van elke eeuw en elke generatie. Hij spreekt in het bijzonder tot onze generatie, die leeft in een maatschappij die gedomineerd wordt door consumptiedrang en hedonisme. Waarom spreekt Christus in de bergrede zulke krachtige en veel eisende woorden? De reden is heel duidelijk. Christus wil zo de heiligheid van het huwelijk en het gezin veilig stellen. Hij wil de volle waarheid omtrent de menselijke persoon en diens waardigheid verdedigen. Enkel in het licht van deze waarheid kan het gezin ten einde toe de grote openbaring zijn. De eerste ontdekking van de ander. De wederzijdse ontdekking van man en vrouw. En dan van iedere zoon en dochter die hun geboren wordt. Alles wat man en vrouw elkaar beloven, trouw zijn in goede en kwade dagen, en elkaar liefhebben en waarderen, al de dagen van hun leven, is enkel mogelijk als er sprake is van schone liefde. Wat dat betekent, kan de mens tegenwoordig niet leren van wat de moderne massacultuur te zeggen heeft. Schone liefde wordt bovenal geleerd in gebed. En gebed impliceert in feite altijd, om een uitdrukking van Sint Paulus te gebruiken, een soort innerlijke verborgenheid met Christus in God. We horen het in de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 3, vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. En enkel in deze verborgenheid ervan ervaren wij de werking van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde. Hij heeft deze liefde niet enkel uitgestort in de harten van Maria en Jozef, maar ook in de harten van alle gehuwde paren die openstaan voor het woord van God en het bewaren. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vers 15. De toekomst van iedere gezinseenheid hangt af van deze schone liefde, de wederzijdse liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, een liefde die alle generaties omvat. Liefde is de ware bron van de eenheid en de kracht van het gezin. Geboorte en gevaar. Het is veelbetekenend dat het korte verslag van Jezus kindsheid zijn geboorte vermeldt en bijna tegelijkertijd het gevaar waar hij onmiddellijk mee geconfronteerd werd. De heilige Lucas tekent de profetische woorden op, gesproken door de oude Simeon, toen het kind 40 dagen na zijn geboorte in de tempel aan de Heer werd opgedragen. Simeon sprak van licht en van een teken van tegenspraak. Verder voorspelt hij aan Maria: en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, versen 32 tot en met 35. De heilige

Matteüs, van zijn kant, vertelt over het boze plan van Herodes tegen Jezus. Op de hoogte gebracht door de wijzen die uit het oosten gekomen waren om de pasgeboren koning te zien. Het tweede hoofdstuk, vers 2. En zo voelt Herodes zijn macht bedreigd. En na hun vertrek geeft hij opdracht dat alle mannelijke kinderen van 2 jaar en jonger in Bethlehem en de omliggende plaatsen gedood moeten worden. Jezus ontkomt aan Herodes, dankzij speciaal goddelijk ingrijpen en de vaderlijke zorg van Jozef, die hem met zijn moeder meeneemt naar Egypte, waar ze blijven tot aan de dood van Herodes. Dan keert de heilige familie terug naar Nazareth, de stad waar ze vandaan kwamen. En daar begint wat jarenlang een verborgen leven zal zijn, gekenmerkt door het verrichten van de dagelijkse taken met getrouwheid en edelmoedigheid. Als u over deze passages wil lezen, dan kan u naar het Heilig Evangelie volgens Matteüs gaan, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23, en dat van de heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 39 tot 52. Het feit dat Jezus al vanaf zijn geboorte met bedreiging en gevaar te maken had, is van een zekere profetische welsprekendheid. Zelfs als kind is Jezus een teken van tegenspraak. Profetisch welsprekend is ook de tragedie van de onschuldige kinderen van Bethlehem, die op bevel van Herodes werden afgeslacht. Volgens de oude liturgie van de kerk hebben zij gedeeld in de geboorte en het verlossend lijden van Christus. Door hun eigen lijden vullen zij aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. De zin die we terugvinden in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 24. Zo wordt in de kindsheidsverhalen van het evangelie de aankondiging van het leven, die op wonderbare wijze tot uiting komt bij de geboorte van de Verlosser, in scherpe tegenstelling geplaatst met de bedreiging van het leven. Een leven dat zowel het geheim van de menswording omsluit als de gehele godmenselijke werkelijkheid van Christus. Het woord is vlees geworden, weer klinkt het in het heilige evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. God is mens geworden. De kerkvaders vragen dikwijls aandacht voor dit verheven geheim. God werd mens, opdat wij goden zouden worden. Deze geloofswaarheid is tegelijk de waarheid omtrent de mens. En hieruit blijkt duidelijk de ernst van alle aanslagen op het leven van een kind in de schoot van de moeder. Juist in die situatie ontmoeten we alles wat lijnrecht tegenover de schone liefde staat. Als een individu zich uitsluitend bezighoudt met gebruik, kan hij zo ver komen dat hij de liefde doodt door de vrucht van de liefde te doden. Voor de gebruikscultuur wordt de gezegende vrucht van uw schoot in zekere zin een vervloekte vrucht. Hier moeten we wel even stilstaan bij de ernstige afdwalingen die de zogenaamde constitutionele staat in zoveel landen tolereert. Gods wet is ondubbelzinnig
en onvoorwaardelijk met betrekking tot het menselijk leven. God gebiedt: gij zult niet doden. Zo staat er in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 13. Daarom kan geen enkele menselijke wetgever verklaren: het is u toegestaan te doden. U hebt het recht te doden, of u moet doden. Het is tragisch genoeg dat dit in de geschiedenis van onze eeuw wel degelijk voorgekomen is. Als bepaalde politieke krachten aan de macht kwamen, soms zelfs op democratische wijze. Er werden wetten gemaakt tegen het recht op leven van iedere mens om redenen van rasveredeling, etnische zuiverheid. Allemaal redenen die even ongegrond als verkeerd zijn. En niet minder ernstig verschijnsel, niet in de laatste plaats omdat het op wijdverspreide instemming van het publiek mag rekenen, is dat van wetten die geen eerbied hebben voor het recht op leven vanaf het moment van de conceptie. Hoe kan men moreel wetten aanvaarden die toestaan dat een nog ongeboren, maar reeds in de moederschoot levend mensenkind gedood wordt? Zo wordt het recht op leven uitsluitend een voorrecht van volwassenen, die zelfs de wetgevende macht manipuleren om hun eigen plannen uit te voeren en hun eigen belangen na te jagen. We worden geconfronteerd met een onbeschrijfelijke bedreiging van het leven. Niet alleen van het leven van individuen, maar ook van dat van de beschaving zelf. De bewering dat de beschaving in sommige streken een doodscultuur geworden is, wordt op verontrustende wijze bevestigd. Was het geen profetische gebeurtenis dat de geboorte van Christus gepaard ging met gevaar voor zijn leven? Zelfs het leven van hem die tegelijk mensenzoon en zoon van God is, werd bedreigd. Vanaf het begin liep zijn leven gevaar en alleen door een wonder ontsnapte hij aan de dood. Niettemin zijn er in de laatste decennia enkele bemoedigende tekenen te bespeuren die duiden op een ontwaken van het geweten, zowel onder intellectuelen als bij het brede publiek. Er is een nieuw en groeiend gevoel van respect voor het leven vanaf het moment van de conceptie, in het bijzonder onder jonge mensen. Pro-life bewegingen beginnen zich te verspreiden. Dit is een zuurdeeg van hoop voor de toekomst van het gezin en de gehele mensheid.

Punt 22. U hebt mij welkom geheten. Echtparen en gezinnen van de hele wereld. De bruidegom is bij u. Dit is wat de paus vooral tegen u wil zeggen tijdens dit jaar dat de Verenigde Naties en de kerk aan het gezin hebben toegewijd. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 16 en 17. En eveneens in het derde hoofdstuk, versen 6 tot 7, staat er: wat geboren is uit vlees, is vlees, en wat geboren is uit de geest, is geest. Jij moet opnieuw geboren worden. En in het vijfde vers: u moet geboren worden uit water en geest. U zelf, dierbare vaders en moeders, bent de eerste getuigen en dienaren van deze wedergeboorte in de Heilige Geest. Vergeet nooit dat als u kinderen voortbrengt op aarde, u hen ook voortbrengt voor God. God wil hun geboorte in de Heilige Geest. Hij wil dat ze aangenomen kinderen worden in de enige geboren Zoon die ons het vermogen geeft kinderen van God te worden, zoals het weer klinkt in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Het verlossingswerk wordt voortgezet in de wereld en uitgevoerd door de kerk. Dit alles is het werk van de Zoon van God, de goddelijke bruidegom, die ons het koninkrijk van zijn vader heeft geschonken en ons, zijn leerlingen, eraan herinnert dat het rijk Gods midden onder ons is. Zoals het weer klinkt in het Heilig Evangelie van Lucas, hoofdstuk 17, vers 21. Ons geloof leert ons dat Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Anderzijds verzekert het evangelie van Johannes ons dat Christus gezonden werd naar de wereld niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Maar waaruit bestaat dan het oordeel? Christus zelf geeft het antwoord. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat ze in God zijn gedaan. Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 19 en 21. De encycliek Veritatis Splendor heeft ons hieraan herinnerd. Is Christus dan een rechter? Uw eigen daden zullen u oordelen in het licht van de waarheid die u kent. Vaders en moeders, zonen en dochters zullen geoordeeld worden naar hun daden. Ieder van ons zal geoordeeld worden aan de hand van de geboden, waaronder diegene die in deze brief besproken zijn. Het vierde, het vijfde,
het zesde en het negende gebod. Maar uiteindelijk zal iedereen geoordeeld worden naar de liefde, die de diepste zin en de samenvatting van alle geboden is. Zoals de heilige Johannes van het Kruis schreef: op de avond van ons leven zullen wij geoordeeld worden naar de liefde. Christus, de verlosser en bruidegom van de mensheid, werd hiertoe geboren en kwam hiertoe in de wereld, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar zijn stem. Naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, vers 37. Christus zal de rechter zijn, maar op de wijze die hij zelf aangaf toen hij over het laatste oordeel sprak. Zijn oordeel zal een oordeel naar liefde zijn, dat definitief de waarheid zal bevestigen dat de bruidegom bij ons was, misschien zonder dat wij er onszelf van bewust waren. De rechter is de bruidegom van de kerk en van de mensheid. Daarom zegt hij, als hij zijn oordeel velt: komt, gezegenden van mijn Vader. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, versen 34 tot en met 36. Deze lijst zou natuurlijk uitgebreid kunnen worden. En talloze andere problemen die verband houden met huwelijks- en gezinsleven zouden kunnen worden toegevoegd. Daar zouden we dan mededelingen kunnen aantreffen zoals: ik was een ongeboren kind en je hebt me welkom geheten door mij geboren te laten worden. Ik was een in de steek gelaten kind en je bent mijn gezin geworden. Ik was een wees en je hebt me geadopteerd en opgevoed als een van je eigen kinderen. Of ook: je hebt moeders die heel onzeker waren en bloot stonden aan verkeerde druk geholpen hun ongeboren kind welkom te heten en het geboren te laten worden. Je hebt grote gezinnen en gezinnen die in moeilijkheden waren geholpen de kinderen die God hun geschonken had te verzorgen en op te voeden. We zouden door kunnen gaan met een lange gedetailleerde lijst en al die soorten van ware moraal en van menselijk goed opsommen waarin de liefde zich uit. Dit is de grote oogst die de verlosser van de wereld, aan wie de Vader het oordeel heeft toevertrouwd, zal komen binnenhalen. Het is de oogst van genade en goede werken, gerijpt door de adem van de bruidegom in de Heilige Geest, die altijd werkzaam aanwezig is in de wereld en de kerk. Laat ons voor dit alles dank brengen aan de Gever van alle goeds. We weten echter ook dat volgens het Evangelie van Matteüs er bij het laatste oordeel nog een andere lijst is, plechtig en afschrikwekkend. We horen het in de versen 41 tot 43. Gaat weg van mij, want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Aan deze lijst zouden we ook andere handelwijzen kunnen toevoegen, waarin Jezus telkens aanwezig is als diegene die afgewezen wordt. Zo zou hij geïdentificeerd kunnen worden met de in de steek gelaten man of vrouw, of met het kind
dat werd ontvangen en daarna afgewezen. U hebt mij niet welkom geheten. Dit oordeel komt voor in de geschiedenis van onze gezinnen. Het is te vinden in de geschiedenis van onze volkeren en van het hele mensdom. Christus' woorden, u hebt mij niet welkom geheten, raken ook sociale instellingen, regeringen en internationale organisaties. Pascal schreef, Jezus zal in de doodstrijd zijn tot aan het einde van de wereld. De doodstrijd in Getsemane en de doodstrijd op Golgotha vormen het hoogtepunt van de openbaring van de liefde. Bij beide gelegenheden wordt geopenbaard dat Hij bij ons is, de bruidegom die ons altijd opnieuw weer lief heeft en die ons lief heeft tot het uiterste toe. De liefde van Christus, die van Hem uitgaat over de beperkingen van de geschiedenis van individuen en gezinnen heen, overstijgt de hele menselijke geschiedenis. Met het oog op datgene wat vanaf verschillende platforms gedurende het jaar van het gezin verkondigd zal worden, wil ik aan het einde van deze overwegingen, dierbare broeders en zusters, graag met u de geloofsbelijdenis hernieuwen die Petrus voor de Heer aflegde. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Laat ons samen zeggen, uw woorden, Heer, zullen niet voorbij gaan. Welke wens heeft de paus dan voor u aan het einde van deze innige meditatie over het jaar van het gezin? Hij bidt dat u allen zult instemmen met deze woorden die geest en leven zijn. Gesterkt in het diepste wezen van de mens. Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt. Moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Ik kom graag terug op deze woorden van de apostel Paulus, die ik in het eerste deel van deze brief al genoemd heb. In zekere zin zijn het de spilwoorden waar alles om draait. Het gezin, vaderschap en moederschap horen allemaal bij elkaar. Het gezin is de eerste menselijke instelling waar het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt, wordt gevormd. De groei van dit diepste wezen in sterkte en kracht is een gave van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Het jaar van het gezin geeft ons in de kerk een geweldige taak die niet verschilt van de taak waar gezinnen ieder jaar en iedere dag voor staan. In de context van dit jaar krijgt deze taak echter een bijzondere betekenis en waarde. We zijn het jaar van het gezin begonnen in Nazareth, op het hoogfeest van de Heilige Familie. Gedurende dit hele jaar willen we pelgrims zijn naar dit genadeoord, dat het heiligdom van de Heilige Familie is geworden in de geschiedenis van de mensheid. We willen deze pelgrimage maken om ons opnieuw bewust te worden van het erfgoed van de waarheid omtrent het gezin, dat vanaf het begin een schat voor de kerk is geweest. Het is een schat die groeit uit de rijke traditie van het oude verbond, die voltooid wordt in het nieuwe en die zijn meest volledige symbolische uitdrukking vindt in het geheim van de Heilige Familie, waarin de goddelijke bruidegom de verlossing van alle gezinnen bewerkstelligt. Van daaruit verkondigt Jezus de blijde boodschap van het gezin. Alle generaties van de volgelingen van Christus hebben geput uit deze schat van waarheid, te beginnen met de apostelen, op wier leer we ons in deze brief zo dikwijls hebben beroepen. In onze eigen tijd is deze schat diepgaand bestudeerd in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Er werden scherpzinnige analyses ontwikkeld in de vele toespraken van Paus Pius XII tot jonggehuwden, in de encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI,
in de redevoeringen op de bisschoppensynode over het gezin in 1980 en in de apostolische exhortatio Familiaris Consortio. Ik heb al gesproken over deze uiteenzettingen van het leergezag. Als ik er nu op terugkom, doe ik dat om te benadrukken hoe groot en rijk de schat van de christelijke waarheid omtrent het gezin is. Alleen geschreven getuigenissen zullen echter niet voldoende zijn. Veel belangrijker zijn de levende getuigenissen. Zoals paus Paulus VI opmerkte: de mens van tegenwoordig luistert liever naar getuigen dan naar leermeesters. En als hij naar leermeesters luistert, is dat omdat ze getuigen zijn. In de kerk is de schat van het gezin op de allereerste plaats toevertrouwd aan getuigen, aan die vaders en moeders, zonen en dochters, die door het gezin de weg van hun menselijke en christelijke roeping hebben ontdekt, de dimensie van het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16, en die daardoor heiligheid hebben bereikt. De heilige familie is het begin van ontelbare andere heilige families. Het concilie heeft in herinnering gebracht dat heiligheid de roeping van alle gedoopten is. Nog in onze tijd, nog in het verleden, is er gebrek aan getuigen van de blijde boodschap van het gezin, zelfs al zijn ze niet bekend of heilig verklaard door de kerk. Het jaar van het gezin is een geschikte gelegenheid voor het kweken van een groeiend besef van hun bestaan en hun grote aantal. De geschiedenis van de mensheid, de heilsgeschiedenis, loopt via het gezin. In deze bladzijden heb ik getracht te laten zien hoe het gezin een centrale positie inneemt in de grote strijd tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen liefdes en alles wat ermee in strijd is. Aan het gezin is de taak toevertrouwd eerst en vooral te streven naar een vrije baan voor de krachten van het goede, waarvan de bron wordt gevonden in Christus, de verlosser van de mensen. Iedere gezinseenheid moet zich deze krachten eigen maken om een uitdrukking te gebruiken die is gebezigd bij gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van het christendom in Polen. Het gezin sterk zal zijn met de sterkte van God. Daarom heeft deze brief inspiratie proberen te putten uit de apostolische aanmoedigingen in de geschriften van Paulus, de brieven van Petrus en Johannes. Wat lijken de ervaringen van christenen en gezinnen toen en nu, ondanks de verschillen in historische en culturele achtergronden, veel op elkaar? Wat ik heb aan te bieden is een uitnodiging. Een uitnodiging speciaal gericht tot u, dierbare echtgenoten, vaders en moeders, zonen en dochters. Aan alle plaatselijke kerken om één te blijven in de apostolische waarheid. Gericht aan mijn broeders in het bisschopsambt en aan de priesters, de religieuzen en de godgewijde personen, aan bewegingen en verenigingen van lekengelovigen. Aan onze broeders en zusters die met ons verenigd zijn door het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus, zelfs als ze niet delen in de volledige gemeenschap die de Verlosser heeft gewild. Aan allen die door deelgenoten zijn in het geloof van Abraham, evenals wij, behoren tot de grote gemeenschap van hen die in de ene God geloven, aan hen die erfgenaam zijn van andere geestelijke en godsdienstige tradities, en aan alle mannen en vrouwen van goede wil. Moge Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, met ons zijn als we de knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vader en moederschap en ieder menselijk gezin genoemd wordt. Moge Jezus nogmaals met de woorden van het gebed tot de Vader dat hij onszelf heeft geleerd getuigenis afleggen van die liefde waarmee hij ons tot het uiterste toe heeft lief gehad. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van de brief van de heilige
paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gratissimam sane. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen we u dan ook zeer graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we eens naar het begin van de Heilige Schrift. We lezen namelijk uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht.

Het is maar een korte passage die we hebben gelezen vandaag uit de Heilige Schrift, namelijk de eerste drie versen. En misschien klinken deze versen steeds bekend in de oren, want we horen het misschien wel vaker. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In de eerste plaats is God de schepper. En zo openbaart Hij zich aan ons. Ook vandaag nog, in ons leven. God is degene die gekomen is om te scheppen. En wij zullen deel uitmaken van die schepping. Dat zal later aan bod komen in de verdere versen van het eerste boek, Genesis. Maar nu hebben we ons gericht op die eerste drie versen. En ook al is het een korte passage, men kan er o zo veel informatie uithalen. Maar laten we eerst beginnen met de eerste beschouwing die we moeten maken. Zoals de heilige Johannes Paulus II zei, Genesis is zoals een poëzie. Een stuk poëtische tekst die ons aantoont waarom God de schepping heeft volbracht. Het vertelt niet op een wetenschappelijke manier hoe de schepping tot stand is gekomen. Hoe de schepping tot stand is gekomen blijft een mysterie. En de wetenschap kan zeker heel veel achterhalen. Maar daarmee heeft men nog niet de zin van de schepping beet. Men begrijpt die nog niet. Enkel en alleen maar door de openbaring van de schepper wordt het ons duidelijk waarom God geschapen heeft. Wie dus die eerste versen van het boek Genesis leest en denkt te weten te komen hoe de aarde geschapen is en hoe wij geschapen zijn, die is er aan voor de moeite. Want het gaat niet over het hoe, maar het gaat wel in de openbaring over het waarom. En hoe interessant het hoe ook mogen zijn, het is veel interessanter en zinvoller voor ons mensen te begrijpen waarom. Waarom zijn wij hier? Waarom zijn wij geschapen? Waarom heeft God ons lief? Waarom wil God zijn liefde delen met zijn schepping? En zo zullen we dus ook deze versen van het boek Genesis benaderen. In de wetenschap dat het boek ons zal vertellen waarom wij geschapen zijn en ook ons een richting geeft van hoe wij kunnen leven in het aanschijn van onze schepper, maar goed wetende dat we niet het volledige mysterie zullen kunnen doorgronden en zeker niet het hoe van de schepping zullen kunnen ontdekken. Johannes Paulus II was daarin een zeer wijs man, omdat hij daarmee, met die uitspraak, om het te omschrijven als een poëtische tekst, eigenlijk meegaf dat de tekst over de schepping, het scheppingsverhaal, want er zijn er twee in het boek Genesis, dat die scheppingsverhalen eigenlijk ons vertellen waarom wij zijn geschapen. En dus bekijken we nu even de eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De stelling is duidelijk. Er is iemand aan de oorsprong van de realiteit. En die iemand is God die zichzelf zal openbaren in de Heilige Schrift. En dat zal later natuurlijk veel duidelijker worden met Jezus Christus, die zal komen en zichzelf zal openbaren als God komende te midden van de mensen. Om ons uitleg te verschaffen, om ons die richting te geven naar de welke wij moeten wandelen, opdat wij de liefde van God zouden ontdekken. Want hiermee verklappen we eigenlijk al het echte waarom van de schepping. Dat is de liefde.
God wil zijn liefde delen. Hij is liefde en hij deelt die. Maar zover zijn we nu nog niet. En het eerste woord dat er staat is in het begin. Het begin is eigenlijk al heel moeilijk te vatten. Want voor God, die in zijn wezen buiten de tijd staat, wel, daar kan men toch maar moeilijk een begin bij bedenken. God heeft geen begin. Het is pas in het laatste boek van de Heilige Schrift dat we zullen ontdekken dat God zegt: ik ben het begin en het einde. Hij is de Alpha en de Omega. En dat is in Jezus Christus dat dat gezegd zal worden. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Wanneer het dus staat in het begin, dan spreekt God al over zichzelf. Want God is dat begin. Omdat hij buiten die tijd staat, hij kent die tijd niet in zijn eigen wezen, maar wanneer hij begint met de schepping, dan is hij volledig in dat begin aanwezig. Hij is dat begin. Het eerste woord van de Heilige Schrift is dus eigenlijk niet in het begin, maar is eigenlijk God. God die mens zal worden. En dat zal dan de sluitsteen zijn van de schepping in het eerste scheppingsverhaal. Wanneer God ook de mens zal scheppen naar beeld en gelijkenis van zichzelf. In het begin dus schiep God. God is een schepper. Hij werkt, hij doet iets. God is dus niet lui. God wil iets maken. Hij wil iets doorgeven. En wat hij zal doorgeven, wel, dat zullen we ook weer later ontdekken. En dat zal zijn ware liefde zijn. Dan staat er het woord God. In het begin schiep God. Nog eens benadrukken dat God aan het begin staat van alles. Het is God die zich openbaart. Het gaat hier niet over een menselijk tafereel. Het gaat hier niet over een menselijke schepping. Alsof de schepping een creatie is van de mens zelf. Ook al denkt de mens dat soms te kunnen doen, maar dat is eigenlijk een valse overweging, want het is aan de mens niet gegeven om te scheppen. Enkel en alleen maar aan God, die in het begin al schept. En wat heeft hij geschapen? De hemel en de aarde. Ook hier kunnen we iets zeer diepzinnigs zeggen. Hij schept de hemel. Wat is de hemel? Ja, de hemel is zeker die toestand, die plaats, hoe je het ook mogen zeggen, waar we allen naartoe kijken, waar we allen verwacht worden. Met de hemel wordt bedoeld hetgeen dat onzichtbaar is voor ons mensen hier op aarde. Het gaat niet alleen over het firmament dat je ziet van sterren en maan in de nacht, of de blauwe lucht die men ziet overdag, of de wolken. Dat zal later geschapen worden. Maar nu gaat het over de hemel in het algemeen. En dat wil zeggen het onzichtbare, waar je reeds naartoe kunt kijken, waar je kunt naar verlangen, maar die er voor ons in de realiteit nog niet is, maar zal komen. Dat is onze hoop, daar ligt ons geloof en daar heeft Jezus Christus ons de weg naar gewezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook het zichtbare is geschapen door God. Het voor ons nu zichtbare. En daarmee hebben we eigenlijk alles gezegd over de gehele mensheid, over alles wat wij als mensen kunnen zien, voelen, aanraken, beleven. God heeft alles geschapen, hemel en aarde. Maar dan komt er een vers die een beetje alles terneerdrukt. Eigenlijk komt er dan duisternis binnen. Er staat in de tweede vers:
De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. Er komt ineens duisternis in die schepping. Een groot mysterie. En velen zullen hierin zien dat ook de duivel zijn plaats zal hebben. Door zijn eigen keuze tegen God. Weg van het licht. Weg van alles. Want dat is die woestenij, dat is die leegte. Het kwade, hetgeen dat tegen God gaat, is altijd leeg, is altijd woest, is zelfs grote chaos. En dat is eigenlijk een beeldspraak voor wat de duivel zal zijn, die op zich geen enkel beeld is, maar wel persoonlijk ook. Maar ook de duivel komt al binnentreden. Maar God zal ook onmiddellijk een antwoord geven. En dat zien we al in het begin van de schepping. Dus de aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte. Maar wat staat er onmiddellijk bij? En de geest van God zweefde over de wateren. God die onze schepper is, heeft dus ook een geest. Het wordt al duidelijk gemaakt bij het begin. De geest van God zweeft over de wateren. En misschien hebben we het al ooit gehoord, maar de wateren in de Heilige Schrift zijn vaak teken van het kwade. Wanneer Jezus bijvoorbeeld over het water naar de apostelen zal wandelen, dan toont hij daarmee aan dat hij het kwade domineert, dat hij vervuld is van die geest die zweeft over de wateren. Het water heeft zeker ook iets goeds. Het is het begin van het leven. Men wordt gedoopt in water. Maar het water heeft ook iets verwoestend. Het water is sterk en kan heel veel verwoesten. Denken we maar aan zware overstromingen, zelfs een tsunami. Wat water teweeg kan brengen. Het is ook met het water dat wanneer Noach in zijn ark zal zitten, dat het water heel de aarde zal vernielen, behalve degene die boven dat water zweeft met zijn ark, Noach en al de dieren en enkele mensen die hij had meegenomen. Het water is vernielend en Gods geest zweeft daarover. God geeft al het antwoord op het kwade, vanaf het begin. God is dat antwoord. En dan is er nog die derde vers die we hebben gelezen. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht. Het antwoord op de duisternis is het licht dat God zelf is. Er moet licht zijn en er was licht. God spreekt en het gebeurt. We hebben het reeds gehad over God die in het begin aanwezig is. God is het begin. En God heeft een geest. En nu leren we ook dat God spreekt. En dat is niets anders dan het woord van God dat al aanwezig is. Want spreken doet men met een woord. Wanneer het dus staat, toen zei God, wanneer God spreekt, dan zien we reeds Jezus Christus verschijnen. Nee, nog niet mens geworden, maar wel die tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. En die goddelijke drie-eenheid zit reeds vervat in de openbaring tijdens de drie eerste verzen van het boek Genesis. Toen zei God, er moet licht zijn. Het antwoord op de grote duisternis. Licht in het woord van God dat spreekt. En dat zal duidelijk worden in het Nieuwe Testament wanneer het woord vlees wordt. Jezus Christus, die mens wordt onder de mensen en een antwoord geeft van wat dat licht echt inhoudt, wat het antwoord moet zijn van de mens op God en een roepstem die God aan ieder van ons geeft. En zo hebben we de drie eerste versen gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 1. We lezen nogmaals. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God, er moet licht zijn en er was licht.

0: Radio Maria.
1: Een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen, dierbare luisteraars van Radio Maria, het middaggebed van de kerk. Op deze maandag in de 17e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 799. Bladzijde 799. En de korte schriftlezing die vindt u onderaan bladzijde 801. Bladzijde 801. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer, mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers. Anders slepen de leeuwen mij mee. verscheuren zij mij zonder redding. Heer, mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen, als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten, laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden. Heer, sta op in uw toorn, weersta de woede van mijn verdrukkers, en kom voor mij op als gij recht spreekt. Laat dan de naties rondom u staan, en gij op uw troon daarboven. Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste, omdat ik niet schuldig ben. Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God die de harten kent. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij. Hij is een rechtvaardig rechter, een altijd dreigende God. Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem. Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen. Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld. Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef. Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd. Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Uit de brieven van de heilige apostel Jacobus. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan is zijn vroomheid waardeloos. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen de Rozenkrans. Dit doen wij vanmiddag samen met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u een volgende keer ook met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons e-mailadres info@radiomaria.be of telefonisch op het nummer 016 41 47 47. Wij bidden deze middag de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bornem. En wij bidden voor haar overleden echtgenoot uit dankbaarheid en voor vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Bethem. En wij bidden uit dank voor een goede uitslag en dat alles verder goed mag blijven lopen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Londerzeel. En wij bidden voor zegen en genade voor haar kinderen en kleinkinderen en voor de verdere groei van de zaak van haar zoon.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Overpelt en wij bidden voor vrede in de wereld en uit dankbaarheid voor de genaden die wij krijgen elke dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Rosbeek. En wij bidden voor de intenties van Radio Maria en voor de mensen die zijn getroffen door de bosbranden.
1: Ja, ja. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Titus Brandsma.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Christiana.
1: bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet de cette douleur de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial
2: de Tibéo. De Radio Maria,
3: parmi les
2: Inkibéo,
3: aspects qui marquent la spécificité
2: life.
3: Des apparitions de Kibéo.
4: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
1: De Kibéo, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
5: Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria Belgique,
2: Luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibéo, van Smarten, in Kibéo, Rwanda, sturen wij u onze broederlijke groeten. Tijdens haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989, zei de moeder van het woord tegen Alphonsine: mijn kinderen, nu afscheid nemen betekent niet dat ik Afrika en de hele wereld vanaf nu vergeet. Mijn kinderen, bid. Volg het evangelie van mijn zoon en breng het in praktijk. Als je dat doet, zul je zeker gelukkig zijn. Wat de tegenslagen betreft die jullie overkomen, maak je geen zorgen. Want niets is sterker dan God zelf. Mijn kinderen, ik ga afscheid van jullie nemen. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Ik hou heel veel van jullie. Maar wee iedereen die onverschillig staat tegenover deze liefde die ik jullie nu heb beloofd en betuigd. Ik ben voor jullie gekomen. Omdat ik zag dat je iets nodig had. Hier is de moederlijke liefde van Maria, die de missie vervult die haar is toevertrouwd om ons te begeleiden op de weg van de navolging van Christus. Mijn kinderen, bid, volg het evangelie van mijn zoon en breng het in praktijk. Het is alsof ze zegt, zoals ze deed op het bruiloftsfeest in Cana, doe wat hij jullie zegt. Hieruit blijkt duidelijk dat moeder van het woord niet alleen een eretitel is, maar vooral een aanduiding van haar zending, van haar manier om de dienares van de Heer te zijn. Trouwens, op de plechtigheid van Maria ten hemelopneming 15 augustus 1982 verscheen de maagd Maria bedroefd met tranen in haar ogen. Ze zei tegen Alphonsine: als ik huil, is dat omdat je in zo'n kritieke toestand bent, dat ik mijn tranen niet meer voor je kan bedwingen. Mijn kind, ik opende de deuren, maar ze lieten me niet binnen. Ik zag de wereld op het punt stond in de afgrond te vallen en toen ik de hulp schoot, weigerde je me. En ze voegde eraan toe: en allen die niet willen luisteren naar de boodschap die jij hun geeft, Waar wachten zij op? Beseffen ze niet dat de tijd dringt? De moeder van het woord vertelde Marie-Claire op 27 maart: als ik nu naar Kibéo kom, betekent dat niet dat ik alleen voor Kibéo kom, of voor het bisdom Butare, of voor Rwanda, of voor Afrika. Ik kom voor de hele wereld. Beste luisteraars van Radio Maria België, laten we de woorden serieus nemen die de maagd Maria tot de hele mensheid richt. En laten we besluiten ons nu te bekeren. Niet alleen uit angst voor de hel of andere straffen, maar veel meer uit gehechtheid aan deze God die zich verlaagt en één van ons maakt. Uit verlangen om zijn liefde te beantwoorden met onze vreugdevolle aanhankelijkheid. Laten we deze rozenkrans bidden voor onze bekering en die van het hele Godsvolk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan. Voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren. Door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort. Zodat ik alle aflaten die erin staan, kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
4: Première douleur.
2: De eerste smart. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaar haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard, zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon had, Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we, onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bieden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord, die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
4: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
5: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de tweede smart, de vlucht naar Egypte, het woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. Hij stond op en nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze moet meenemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals jij ons het voorbeeld gaf toen jij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Te beschermen, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen aan van vandaag. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
6: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Et ne nous laissez pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart. De pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen ze dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat ze hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen ze hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzichten en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
5: Voor notre méditation.
2: Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken.
5: Devait retourner à Jérusalem pour le chercher. La douleur que Marie a ressentie en perdant
2: de pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart. De Maagd Maria ontmoet Jezus, die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De Maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze Zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard. Zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het lijden dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons en we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
8: Sainte Marie,
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel: zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
5: Pour notre méditation.
2: Ter overweging.
5: La Vierge Maria,
2: de Maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat Jezus, dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de Maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden. Te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
6: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.
2: Et geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart. De Maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus die am vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mire en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God.
7: Mais elle offre son corps pour la gloire de Dieu.
2: Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk.
7: Fructifie en honneur éternel, en bonheur éternel.
2: Bidden we, Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
7: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: En ne laissez pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zevende smart. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Noah zag een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt aan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen U aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van Uw Zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan U toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden U te mishagen en U te doen lijden. Wij willen U troosten en U het lijden doen vergeten dat U moest doormaken vanwege de dood van Uw Zoon. Wij doen een beroep op U. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten, of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
7: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
5: Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria Belgique,
2: beste luisteraars van Radio Maria België, bedankt voor deze gezamenlijke meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van Maria uit Gibeon. Laten we onze ogen onophoudelijk richten op de moeder van het woord, zij die de moeder van smarten is, maar ook de moeder van troost. Zij begrijpt ons volledig en helpt ons. O Heilige Maria, onze vrouwe van smarten, leer ons de waarden van het kruis in ons leven te begrijpen, zodat we wat ontbreekt in het lijden van Christus kunnen aanvullen in ons eigen vlees ten bate van zijn mystieke lichaam, dat de kerk is. En wanneer onze pelgrimstocht op aarde ten einde is, mogen we dan eeuwig u met uw leven in het Koninkrijk der Hemelen. Amen. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo waren wij verbonden met het heiligdom van Radio Maria in Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans van zeven smarten overwogen hebben en gebeden hebben.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we verder met het overlopen van de Wereldjongerendagen op een muzikale manier. Want zoals u ondertussen wel weet, is er voor elke internationale Wereldjongerendag een officiële hymne gecomponeerd. En we waren aangekomen in onze vorige uitzending, die u trouwens volledig kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Bij het programma Vivendo of ook via podcast kan u deze herbeluisteren. Waren we aangekomen bij de Wereldjongerendagen van 2011. Dat was in Madrid met de bekende hymne Firmes en la fe, standvastig in het geloof. En dat brengt ons, beste luisteraars, bij de Wereldjongerendagen van 2013. Die vonden plaats in, jawel hoor, Rio de Janeiro. Dat waren trouwens de eerste Wereldjongerendagen voor Paus Franciscus. Ze vonden plaats van 23 tot 28 juli en brachten meer dan 3.700.000 jongeren bijeen. Paus Franciscus had zijn thema, de thema voor die Wereldjongerendagen, gekozen uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. Hoofdstuk 28, vers 19. Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. En de officiële hymne van de Wereldjongerendagen droeg als titel Esperanza do Amanhecer. Hoop van de dageraad. En laten we na deze hymne van de Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro luisteren om zo deze muzikale uitzending te starten.

En u hoorde de officiële hymne van de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro met paus Franciscus. En de Wereldjongerendagen van 2016, beste luisteraars, vonden plaats op het Europees continent. Meer dan 3 miljoen jongeren kwamen samen van 26 tot 31 juli in Krakau. Het thema van de Wereldjongerendagen kwam dan weer uit het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 5, vers 7. Zalig de barmhartigen. En natuurlijk is er ook voor deze Wereldjongerendagen een officiële hymne. Een Pools lied natuurlijk, Błogosławieni, miłosierni, zalig de barmhartigen.

Zalig de Barmhartige. De officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Krakau, dat was in 2016. Dan zijn we aangekomen aan het jaar 2019, beste luisteraars. Toen waren de Wereldjongerendagen gehouden in Panama-stad van 22 tot 27 januari. Dat was uiteraard nog met paus Franciscus. En voor deze Wereldjongerendagen werd het thema genomen uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 38. Zie de dienstmaagd des Heren. En meer dan 700.000 jongeren namen hieraan deel. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen, wel, dat droeg eigenlijk een beetje dezelfde titel als het thema, als de vers uit het evangelie. Mij geschiede naar uw woord. Hagase en mi según tu palabra. Laten we luisteren naar de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama City.

Opnieuw een fantastische hymne voor die Wereldjongerendagen. Dit keer dus van het jaar 2019 in Panama City. Hágase en mi según tu palabra. Mij geschieden naar uw woord. En dan, beste luisteraars, was het 2023 en vonden er opnieuw Wereldjongerendagen plaats, dit keer op het Europees continent. In Lissabon kwamen van 1 tot 6 augustus 1.500.000 jongeren samen. Paus Franciscus had gekozen om een bepaald Bijbelvers opnieuw te nemen als thema, dit keer uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 39. Maria stond op en ging met spoed. En natuurlijk, ook voor deze Wereldjongerendagen werd er een hymne geschreven. Ha pressa non ar. Er hangt haast in de lucht.

Ja, beste luisteraars. Dat was de officiële hymne van de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon. En dan zijn we aangekomen aan 2027. De 41ste internationale Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden van 3 tot en met 8 augustus 2027 in Seoul. De locatie, de plaats van de nieuwe Wereldjongerendagen, werd aangekondigd door Paus Franciscus tijdens de slotmis van de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Later bevestigde Paus Leo XIV de definitieve data tijdens het jubileum van de jongeren. En het vindt dus plaats, beste luisteraars, van 3 tot 8 augustus 2027 in Seoul in Zuid-Korea. Dat zullen de eerste Wereldjongerendagen zijn voor Paus Leo XIV, die al zo geliefd is door de jongeren en de jeugd. Uiteraard is er weer een Bijbelvers als thema voor deze Wereldjongerendagen en dat is: heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 16, vers 23. En dit zijn eigenlijk de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal. De organisatoren willen jongeren uitnodigen om te leven vanuit christelijke hoop. Ook in een wereld die gekenmerkt wordt door onzekerheid, conflicten, eenzaamheid en angst. Het thema benadrukt dat Christus de overwinning op zonden en dood reeds heeft behaald en daarom een bron van moed is voor jongeren wereldwijd. En deze Wereldjongerendagen voor 2027, beste luisteraars, voor komend jaar, komende zomer, wel, is toch in verschillende opzichten historisch. Het is eigenlijk de eerste Wereldjongerendag ooit, de eerste Wereldjongerendagen ooit in Zuid-Korea. En pas de tweede internationale Wereldjongerendagen in Azië, na Manila in 1995 was dat. En het aantal deelnemers toen in Manila, beste luisteraars, was tussen de 4 en de 5 miljoen jongeren. Een ander historisch opzicht voor deze Wereldjongerendagen is dat het de eerste is in een land waar christenen een minderheid vormen. Katholieken maken in Seoul, beste luisteraars, ongeveer een 11% van de bevolking uit. En de keuze voor Seoul onderstreept natuurlijk ook het missionaire karakter van die Wereldjongerendagen en natuurlijk ook de groei van de kerk in Azië. En net als bij de eerdere Wereldjongerendagen zullen de deelnemers vooraf kunnen deelnemen aan de Days in the Dioceses, ook wel Dagen in de Bisdommen genoemd. Want er zijn natuurlijk Wereldjongerendagen, dat duurt altijd enkele dagen, maar het hoogtepunt is natuurlijk de avondwaken met aanbidding met de paus en dan de volgende dag de hoogmis om die Wereldjongerendagen af te sluiten, ook weer met de hoofd van de katholieke kerk, de paus. En de dagen daarvoor wordt er door het land dat de Wereldjongerendagen houdt verschillende zaken georganiseerd in verschillende bisdommen. Dat wil dus zeggen voor het programma van 2027 dat van 29 juli tot 2 augustus de 15 katholieke bisdommen van Zuid-Korea pelgrims uit de hele wereld zullen ontvangen. De jongeren zullen verblijven in parochies en gastgezinnen en zullen kennis kunnen maken met de Koreaanse kerk en cultuur. De exacte locaties kunnen nog wijzigen, beste luisteraars. Ze zijn daar volop aan het werk aan heel het programma voor Seoul 2027. Maar het programma volgt uiteraard de klassieke opbouw van een Wereldjongerendag. Openingsmis, dagelijkse catechese, eucharistievieringen, biechtgelegenheid, roepingenbeurs, jongerenfestival en dan natuurlijk ontmoeting met de paus, zaterdagavondwaken en slotmis op de zondag. Langzaamaan, beste luisteraars, naar aanloop van die Wereldjongerendagen wordt er meer informatie vrijgegeven. Het logo,
Bijvoorbeeld het officiële logo werd reeds voorgesteld in september 2024. En het bevat verschillende symbolen. Een kruis in rood en blauw, de nationale kleuren van Zuid-Korea. De penseelstreken verwijzen naar de Koreaanse kalligrafie. De rode kleur staat voor het bloed van de Koreaanse martelaren en de blauwe kleur symboliseert de dynamiek en energie van jongeren. De zwarte letters vormen tegelijk WJD, World Youth Day, en het Hangul-woord voor Seoul. En zoals altijd zijn er ook patroonheiligen voor deze Wereldjongerendagen. Er zijn er 5 gekozen. Ten eerste Paus Johannes Paulus II, stichter van de Wereldjongerendagen. Dan hebben we de heilige Andreas Kim Tae-gon, de eerste Koreaanse priester en martelaar, en Frances Xavier Cabrini, patrones van migranten. Ook de heilige Josephine Bakita is patroonheilige voor deze Wereldjongerendagen. Zij is symbool van hoop, vrijheid en menselijke waardigheid. En ook Carlo Acutis is de 5e patroonheilige voor de Wereldjongerendagen, een jonge leek- en inspiratiebron voor jongeren in het digitaal tijdperk. En de officiële hymne, beste luisteraars, wel, die is nog niet bekendgemaakt. U moet weten dat er een internationale wedstrijd loopt om het themalied te kiezen dat aansluit bij het thema, bij de Bijbelvers van dit jaar, namelijk Heb moed, ik heb de wereld overwonnen. Van zodra de officiële hymne bekend is, beste luisteraars, zullen we deze absoluut en zeker met jullie meedelen. En de Wereldjongerendagen in Seoul, beste luisteraars, beloven een bijzondere editie te worden. Ze brengen voor het eerst miljoenen jonge katholieken samen in Oost-Azië sinds de historische bijeenkomst in Manila in 1995, bieden een unieke gelegenheid om de levendige kerk in Zuid-Korea en haar rijke geschiedenis van geloof en martelaarschap te leren kennen. En daarom, beste luisteraars, een oproep. Bent u een jongere die zelf gaat deelnemen aan die Wereldjongerendagen? Wel, laat het ons weten. Stuur een mailtje met uw gegevens naar info@radiomaria.be en bekijken we samen hoe we die Wereldjongerendagen in Seoul wat dichter bij de luisteraars hier thuis in ons land kunnen brengen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, beste jongeren, via e-mail op het e-mailadres info@radiomaria.be. En natuurlijk is dit een muziekprogramma, beste luisteraars, en daarom gaan we luisteren naar een bijzonder lied. Het is geen officiële hymne, want die is voor Seoul 2027 nog niet bekendgemaakt. Maar we gaan luisteren naar een live versie van het lied Jesus Christ, You Are My Life. Dit lied werd gecomponeerd door de Italiaanse priester en componist Marco Frisina en is toch een van de bekendste moderne katholieke jeugd- en wereldjongerendagen liederen. Het werd rond het jaar 2000 gecomponeerd in de context van het jubeljaar 2000 en de Wereldjongerendag in Rome. Marco Frisina schreef het lied als onderdeel van een grote verzameling gezangen voor de Wereldjongerendagen in Rome, het jaar 2000 dus, samen met andere liturgische werken. Maar al snel werd het buitengewoon populair en groeide het uit tot een soort niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Het is een eenvoudig en repetitief refrein, het is makkelijk om mee te zingen en het is bedoeld dat iedereen meezingt. Het is echt een meezinger. Daarom, beste luisteraars, we gaan deze uitzending afsluiten met dit niet-officieel lied, met deze niet-officiële hymne van de Wereldjongerendagen. Jesus Christ, you are my life. Jezus Christus, u bent mijn leven. Deze versie werd opgenomen tijdens het jongerenfestival Mladifest in Medjugorje. En met deze hymne sluiten we deze uitzending af. Beste luisteraars,
Tot volgende week.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. 3 uur is traditioneel het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Het wordt voor ons mogelijk om verzoening te krijgen voor onze zonden, om verlost te worden van de gevolgen ervan en van de dood. De Heer offert zijn leven om de poort naar de hemel wagenwijd open te zetten en het eeuwige leven met God mogelijk te maken. Hij is onze verlosser en onze heiland. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid zullen wij zo meteen samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid kunnen bidden. Daarbij willen we alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen op deze wijze neerleggen in de wonden van de gekruisigde Jezus. We vragen aan Hem om zich daarover te ontfermen.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

welkom terug. En ik wil u nog graag een klein stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft, en het is 1937, april. Toen ik op een dag besloot om een bepaalde deugd te beoefenen, verviel ik 10 keer vaker dan op andere dagen in de ondeugd die tegengesteld is aan die deugd. 'S avonds dacht ik erover na waarom ik vandaag zo buitengewoon afgedwaald was. Ik hoorde de woorden: je rekende te veel op jezelf en te weinig op mij. Ik begreep de oorzaak van mijn fouten. En op 16 april 1937 schrijft ze: toen Gods majesteit mij vandaag meevoerde, begreep mijn ziel dat de Heer, alhoewel hij zeer groot is, vreugde schept in nederige zielen. Hoe meer een ziel zich vernedert, hoe groter de vriendelijkheid is waarmee God haar benadert. Terwijl hij zich innig met haar verenigt, verheft hij haar tot zijn troon. Gelukkig is de ziel die door de Heer zelf verdedigd wordt. Ik heb leren begrijpen dat alleen liefde enige waarde heeft. Liefde is grootheid. Niets, geen enkel werk, kan vergeleken worden met 1 enkele act van zuivere liefde voor God. O Jezus, bescherm mij met uw barmhartigheid en beoordeel mij ook met mildheid, want anders zal uw gerechtigheid mij rechtvaardig verdoemen.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. U weet, tijdens de zomer is er op dit uur normaal het programma Boekad, waar u momenteel kunt genieten van het boek Schrijfster in Jeruzalem, geschreven door Tesha Afshar. Maar vandaag onderbreken wij dit boek om u enkele evenementen te kunnen meedelen. Evenementen die de komende weken op de agenda staan. Er is heel wat te doen in katholiek Vlaanderen. Zeker met Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming op 15 augustus. Dus daarom, beste luisteraars, hebben wij het genoegen om ook tijdens deze zomer u het programma Elke Dag Telt twee keer te brengen. Vandaag op maandag 27 juli. En dan zal dat opnieuw het geval zijn op maandag 10 augustus. Laten wij deze uitzending beginnen met het mooie lied Het is goed om hier te zijn van de groep C.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze uitzending van Elke Dag Telt. Zoals gezegd gaan wij u enkele evenementen meedelen die plaatsvinden in ons land de komende weken. Maar vooraleer wij het gaan hebben over evenementen van andere organisaties, nog even een herinnering dat wij met de radio op bedevaart gaan naar Banneu op 6 oktober. En u kan u hiervoor inschrijven. Dat kan door te surfen naar onze website www.radiomaria.be. En dan gaat u een grote afbeelding zien waar u wordt opgeroepen om mee te gaan op bedevaart. En als u daarop klikt, dan komt u op de inschrijvingspagina. U kan daar ook zelf op geraken door te surfen naar www.radiomaria.be/banneu. En dan gaat u ook op de inschrijvingspagina komen. Indien u niet in de mogelijkheid bent om u in te schrijven via het internet, dat is geen enkel probleem, dan kan u ons ook bellen. Dan belt u naar de radio en dan zullen wij u inschrijven. De telefoon is tijdens deze zomer open in de voormiddag van 9:30 tot 12:00. Dus dan kan u bellen en dan zullen wij u inschrijven. Vanaf september zullen de telefonen weer ook open zijn in de namiddag. Beste luisteraars, vergeet het zeker niet. Schrijf u in om samen met ons op bedevaart te gaan naar Banneu. Doe het via de website of als dat niet gaat, bel ons op het nummer 016 41 47 47 tussen 9:30 en 12:00.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in het programma Elke Dag Telt. Wij gingen met u enkele evenementen overlopen die plaatsvinden in ons land de komende weken. En wij willen graag beginnen met twee momenten van aanbidding. U weet dat misschien, maar in Leuven vindt er op elke vierde donderdag van de maand, 's avonds om 20 uur, Night Fever plaats. Het is een concept van aanbidding, waar die begint met de Heilige Mis. En dan is er gedurende een aantal uur aanbidding met muziek en worden voorbijgangers uitgenodigd om een kaarsje te plaatsen bij het Allerheiligste Sacrament. Zoals gezegd, dat vindt plaats elke vierde donderdag van de maand in Leuven in de Sint-Antoniuskapel. Maar ook op andere momenten wordt dit georganiseerd op andere plaatsen. En zo gaat er op 8 augustus een Night Fever door in Lokeren. Die begint met de Heilige Mis in de Sint-Laurentiuskerk om 18 uur. En dan is er vanaf 19 uur eucharistische aanbidding. Er is biechtgelegenheid. Er zal muziek worden opgedragen. En iedereen wordt uitgenodigd om een kaarsje te branden bij het Allerheiligste. Om 21.30 uur is er dan de dagafsluiting, de complete worden gebeden. En om 22 uur is het einde van deze mooie gebedsavond. Dus zou u in de mogelijkheid zijn om op 8 augustus af te zakken naar Lokeren, naar de Sint-Laurentiuskerk, dan is dit zeker aan te raden. Nog zo een moment van aanbidding, maar dan een beetje anders ingekleed, is de jongerenaanbidding in de abdij van Afflighem. Om de 2 maanden ongeveer vindt dit plaats en de volgende keer zal zijn op 21 augustus. Dit is een vrijdagavond. Het begint om 20 uur met een processie naar de kerk. En dan, eens aangekomen in de kerk van de abdij van Afflighem, wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er aanbidding. Ook tijdens deze aanbidding is er muziek, maar afgewisseld met stilte. De aanbidding loopt tot 22 uur, wordt afgesloten met een plechtige zegen, en dan is er een moment van ontmoeting voor alle aanwezigen. Dus als u in de mogelijkheid bent om op vrijdagavond 21 augustus naar de abdij van Afflighem te komen, dan is dat zeker aan te raden voor dit mooie moment van aanbidding. Dan gaan wij zo meteen, beste luisteraars, het hebben over het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming en waar u allemaal een plechtige eucharistie en processie kunt bijwonen in ons land. Maar eerst luisteren wij nog samen naar het lied Good Grace van Hillsong United.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. Heel wat plaatsen in ons land hebben een traditie om met het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming een processie te houden. Een aantal van deze processies gaan zelfs al eeuwenlang door. En wij gaan er enkele van deze uitlichten. Om u een beetje een idee te geven van waar u in ons land naar zo'n processie kan gaan. En wij beginnen met de processie die gehouden wordt in Aalst. U kan daar op 15 augustus om 9:30 in de Sint-Martinuskerk de Eucharistie bijwonen. En na deze viering gaat men in processie naar de werfkapel op het Werfplein om de hoogdag af te sluiten in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Druiven. De Eucharistie om 9:30 in de Sint-Martinuskerk in Aalst wordt voorgegaan door deken Hans van den Holen en opgeluisterd door kantor Pieter Stevens en het Sint-Martinus-koor. Ook in Zutendaal vindt er een mariale processie plaats. Op 15 augustus natuurlijk kan u de Eucharistie bijwonen in het Mariapark om 9:30. En daarna wordt er een processie gehouden doorheen het dorp. Er wordt ook een bedevaart georganiseerd voorafgaand aan deze Eucharistie en de processie. U kan, indien u dat wenst, om 5:55 ochtends samenkomen aan de Mariakapel te Hees. En dan vertrekken ze te voet naar Zutendaal. Dat is goed voor zo'n 13 kilometer. Om daar dan aangekomen in Zutendaal samen te ontbijten en daarna om 9:30 de Eucharistie bij te wonen in het Mariapark. Indien u wilt meedoen aan deze bedevaart, dan moet u dat wel laten weten. U moet zich daarvoor inschrijven. Wij zullen de informatie daarvoor plaatsen op onze website. En dan kan u daar de link vinden. Ook in Tienen, beste luisteraars, vindt er een processie plaats. Deze vindt plaats op de vooravond van het hoogfeest. Om 19:30 is er de heilige Eucharistie in de kerk van Sint Germanus. En dan begint rond 20:30 de kaarsjesprocessie, die uitgaat door de stad. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te gaan. Een processie die zeker niet kan ontbreken is de processie van de Heinkensberg, die voor de 454ste keer zal uitgaan. Dit is een processie met praalstoet in Wever. De plechtige Eucharistie zal worden opgedragen om 10:00 in de open lucht aan de kapel van de Heinkensberg. En in de namiddag om 14:00 gaat dan de processie uit. Die trekt van de kerk van Wever naar de kapel van de Heinkensberg en dan weer terug. In deze processie wordt het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Heinkensberg gedragen. Deze kapel, waar dus de Eucharistie zal plaatsvinden om 10:00, die werd gebouwd door de Spaanse generaal Don Dionysius Vica. Omstreeks 1572 of 1573. Hij bouwde deze kapel in Wever als dankbetuiging nadat hij als legeraanvoerder een overwinning behaald had op een van de legers van Willem van Oranje. Hij bouwde deze kapel en die werd
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, troosteres der bedrukten. En sinds dan gaat er dus altijd een processie uit op het feest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. En ook dit jaar kan u de mis en deze processie bijwonen. Nog een processie die eeuwen oud is, is de Brugse Belofte. Sinds 1304 wordt er jaarlijks een beloftekaars van 16,33 kilogram geofferd aan Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Dit omwille van een belofte die werd gedaan tijdens de slag op de Pevelenberg op 18 augustus 1304. Naar aanleiding daarvan werd er een kapel gesticht, de kapel van Blindekens. En om deze belofte elk jaar te hernieuwen, gaat de Brugse Belofte uit. Die start om 9:30 aan het zand in Brugge. En die eindigt bij de kapel Onze Lieve Vrouw van de Potterie. Daar wordt deze beloftekaars aan Onze Lieve Vrouw aangeboden omstreeks 11 uur. En dan vindt er een gebedsdienst plaats in die kapel van Onze Lieve Vrouw van de Potterie, omstreeks 11:30. En dan gaat de processie verder terug naar het zand. Het is nog niet gedaan, beste luisteraars. Er zijn nog heel wat plaatsen waar u in ons land een plechtige mis met processie kunt bijwonen ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. Ook de Antwerpenaren doen dat graag. Daar vindt de processie plaats op de vooravond. Op 14 augustus vertrekt de processie om 18 uur vanaan de kathedraal. Ze trekken door de stad om weer te eindigen bij de kathedraal. En daar wordt dan een plechtige eucharistie opgedragen. Ook op 15 augustus is er natuurlijk een eucharistieviering in de kathedraal. Om 10 uur is de mis in het Nederlands en om 12:30 is er ook een Engelstalige heilige mis. Om 15 uur kan u gezamenlijk de rozenkrans bidden en om 17 uur de vespers. En dat allemaal in de kathedraal van Antwerpen. In Oud-Heverlee is er ook een openluchtmis aan de kapel van Steenbergen met aansluitend een processie. Dit om 10 uur op zaterdag 15 augustus. Dus in Oud-Heverlee aan de kapel van Steenbergen. In Limburg, in Nerem, dat is aan de taalgrens, wordt er op de vooravond van het hoogfeest om 20 uur een eucharistie opgedragen in de Sint-Servatiuskerk te Nerem. En daarna is er een kaarsenprocessie naar de Lourdesgrot van Nerem. Iedereen van harte welkom. Ook in Limburg is er nog een kaarsenprocessie in Bitsingen. Daar vindt die plaats om 20:30 aan de Lourdesgrot in Bitsingen. Er wordt gebeden en gezongen in het Frans en het Nederlands. Op 15 augustus is er dan ook een eucharistie aan de grot, dit om 10 uur, aan de Lourdesgrot in Bitsingen. En dan, beste luisteraars, hebben wij nog een laatste Maria-processie om u mee te delen. Deze gaat door in Te Senderlo. Om 10:30 vertrekt de processie aan de kerk in Schoot. En deze processie wordt opgeluisterd door de harmonie Cecilia van Schoot. Zij trekken dan naar
de kapel Hooiman. En om 11 uur vindt er daar een openluchtmis plaats. Beste luisteraars, al deze informatie kan u ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Daar zullen al deze evenementen ook worden opgelijst. Maak u dus geen zorgen als u het precieze uur niet meer weet die bij welke locatie hoort. U kan die terugvinden op onze website. Ook kan u ons daarvoor bellen, zou u geen toegang hebben tot het internet. Dan belt u ons gewoon in de voormiddag van 9:30 tot 12:00. Zo, beste luisteraars, hebben wij heel wat plaatsen uitgelegd waar u de Heilige Mis kunt bijwonen, met aansluitend of er voorafgaand een processie. Wij hebben echter nog een laatste evenement voor jullie. Zometeen hebben wij moeder Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel aan de lijn, die ons meer gaat vertellen over de welgezinde dagen, die plaatsvinden op 14 en 15 augustus in de abdij of aan de abdij van Gistel. Voor de jongeren begint het programma al van 13 augustus. Daarover zo dadelijk meer.

0: Zo, beste luisteraars, hebben wij moeder Greta aan de lijn. Moeder Greta, welkom in onze uitzending.
1: Dank je wel.
0: Zou u uzelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben moeder Greta en ik ben hier verantwoordelijk voor onze gemeenschap Moeder van Vrede, die hier in Gestel, in de abdij, woont. Wij zijn een mariale gemeenschap, maar ik denk dat de meeste luisteraars ons al kennen, denk ik. Ik ben sinds 2022 moeder geworden hier van onze gemeenschap. Maar voordien ben ik al eigenlijk van in het begin al lid van deze religieuze gemeenschap eigenlijk.
0: Ik denk inderdaad ook dat de meeste luisteraars de gemeenschap wel een beetje kennen. Mm-hmm. Al is het van de mis op woensdag en zaterdag.
1: Zaterdag, ja.
0: Inderdaad. Ik heb u aan de lijn, moeder Greta, omdat jullie de gewoonte hebben met de gemeenschap om met Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming eigenlijk een groot evenement te houden. De welgezinde dagen. Zou u voor luisteraars die er misschien nog nooit geweest zijn, een beetje kunnen schetsen hoe dat eruit ziet, hoe dat in zijn werk gaat?
1: Ja, dus het is eigenlijk zo dat wij met de gemeenschap het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming een beetje als ons groot familiefeest hebben beschouwd. We hebben dat dus ook jaren alleen op 15 augustus gevierd. Maar sedert een aantal jaar, ik denk sedert 2015, vonden we eigenlijk dat voor één dag zo'n grote tent opzetten en alles aanbrengen wat daarvoor nodig is, stoelen en van alles, dachten we van eigenlijk met die energie die we daarin steken kunnen we er ook meerdere dagen van maken. Eigenlijk een soort driedaagse was dat eigenlijk in het begin. Met een spreker of een optreden of mensen samenbrengen die graag hun geloof met elkaar delen, maar ook de vreugde daarin vinden, elkaar ontmoeten, samen bidden. En dus eigenlijk is dat zo vanaf toen, 2015, zo gegroeid. En in het begin dachten we van, hoe gaan we dat noemen? We kunnen moeilijk zeggen een festival of zo. Maar vader Benard, die ondertussen ook overleden is, die zei, laten we het zo zeggen, 3 dagen welgezind. Met daarin het woordje gezin centraal dan. Hè. Dus welgezind. We zijn wel voor het gezin, maar we zijn ook welgezind. We zijn ook blij, we zijn ook vreugdevol om samen te zijn en om ons geloof met elkaar te delen. En dan later noemden we dat gewoon de welgezinde dagen. Dus dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid. Met de ingrediënten die ik daar juist heb genoemd. Dus ontmoeting, samen bidden, luisteren naar een onderricht. Een optreden. Dat is dit jaar er nu wel niet bij. Maar ook momenten dat we hier aan de bar kunnen zitten en een beetje met elkaar ontmoeten. Zo. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die daar gebeuren. Ja.
0: Ik vind het een fantastische naam, de welgezinde dagen.
1: Ja, ik vind dat ook eigenlijk.
0: Het vindt allemaal plaats op jullie kloosterdomein eigenlijk. Rond de abdij, ja.
1: Ja, dus het gaat door binnen de muren van onze abdij. We hebben het geluk dat we achter de gebouwen een groot grasveld hebben, eigenlijk een soort weide, waar we dan voor die dagen een grote tent opzetten, waar iedereen dan in kan. Want onze kerk is wel groot, maar niet groot genoeg voor die dagen eigenlijk. Want we verwachten eigenlijk wel een paar honderd mensen op die dagen. Dus het gaat allemaal door bij ons in de abdij, inderdaad. Ja.
0: Is het ook toegankelijk voor minder mobiele mensen?
1: Ja, zeker. Dus mensen die minder mobiel zijn, we hebben een paar rolstoelen, we zetten die dan aan de ingang, mensen die moeilijk kunnen stappen. Het is natuurlijk een eindje gaan vanaf de poort tot vanachter, maar als iemand hulp nodig heeft, dan zijn we er wel om iemand te helpen. Ja, dat is normaal gezien geen probleem.
0: En misschien moeten we het ook een beetje hebben dan over het programma van dit jaar. Want de slogan is kies dan het leven.
1: Ja, kies dan het leven, inderdaad. We hebben elk jaar wel een thema zo waarom we die dagen willen organiseren. En het was eigenlijk al een thema dat we eerder al in gedachten hadden, een aantal jaar geleden. En toen we het wilden organiseren, was het juist corona. Dus dat viel dan weg. En ik zei zo van, ja, we hebben eigenlijk nog een thema niet uitgewerkt. Dus ik dacht, laten we dat nu dit jaar dan maar kiezen. En kies dan het leven, dus een zinnetje uit het boek Deuteronomium. En we hebben eigenlijk daarvoor, voor dat onderwerp dan, broeder René Stokman uitgenodigd. Die zou dat in 2020 ook gedaan hebben, maar dat is dan niet doorgegaan. Maar nu is hij ook wel bereid om daarover een tweetal conferenties te geven rond dat thema. Over het leven, over de waarde van het leven, over dat we het leven niet zelf kunnen of mogen beëindigen. Maar niet alleen ook daarover, maar ook gewoon over de cultuur van het leven eigenlijk. Terwijl dat we nu eigenlijk in onze maatschappij vooral in een cultuur van de dood zitten, proberen we dat open te trekken naar hoe kunnen wij dan wel kiezen voor het leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje het frontthema van die dagen nu.
0: Broeder René Stokman doet twee inleidingen.
1: Ja. Hij doet twee inleidingen. Dus de eerste zal zijn, dus het begint eigenlijk vrijdag 14 augustus. In de namiddag om 3:00 zal ik eerst een welkomstwoordje zeggen. En dan zal hij al een eerste inleiding geven. En de tweede zal gegeven worden op zaterdag 15 augustus. Maar dan in de voormiddag om 10:30. Dus dat zal twee keer een uur of iets meer dan een uur zijn dat hij ons zal toespreken daarover.
0: Ja. Dus mensen hebben de mogelijkheid om op vrijdag al te komen?
1: Ja, zeker.
0: En dan
1: zeker.
0: Ja, eventueel te overnachten?
1: Ze kunnen overnachten. Dat is allemaal een beetje op onze website, op de inschrijvingsformulier. Je kunt dus natuurlijk ook heen en terug naar huis, als dat niet te ver is. Maar je kunt ook, als je dat toch kunt, de meeste een tentje meebrengen en bij ons op het gras kamperen. Dat kan ook. Je kunt ook een B&B zoeken in de buurt. En we hebben ook een aantal gastgezinnen aangesproken hier in de buurt om iemand te ontvangen in hun huis dan. Maar dat is dan hier dan in Gistel en omgeving. Nu, die gezinnen, dat is wel eerder beperkt. Dus als ze daarvoor nog kiezen, moeten ze wel heel snel inschrijven daarvoor. Maar ze kunnen dus eigenlijk ook overnachten, ja.
0: Misschien nog een paar vragen over de rest van het programma dan. Dus we hebben twee inleidingen door broeder René Stokman. Wat zal er nog allemaal gebeuren?
1: Ja, er is ook een eigen, moet ik misschien ook wel vermelden, een eigen programma voor jongeren. En dat zal eigenlijk al beginnen, voor de jongeren beginnen we een dagje vroeger. Dus dat is eigenlijk al de 13e augustus. Die komen al van in de voormiddag rond 11:00 al samen. Om ook rond het thema kies dan het leven te werken. Er zal daar ook een getuigenis doorgaan van enkele jongeren van het Cenacolo. Dat is ook een gemeenschap die zich inzet voor jongeren met een verslavingsproblematiek. Omdat wij ook denken van, jongeren die kiezen voor een verslaving, die kiezen eigenlijk ook voor de dood. En zij proberen dan in hun gemeenschap weer te kiezen voor het leven. Dus los te komen van die verslaving en weer het leven te zien zonder te vluchten in een verdoving. Hè. Dus zij hebben dus ook een extra dag om nog meer specifiek rond dat thema uit te diepen dan. En dan de 14e hebben we de getuigenis op de conferentie van broeder Stokman. Maar er zal ook een voorstelling zijn of een getuigenis zijn van Levensadem. Dat is ook een organisatie die zich inzet voor gezinnen of vrouwen in moeilijke omstandigheden die zwanger zijn, die misschien niet goed weten wat ze met hun kindje gaan doen, of ze het wel kunnen opvoeden of niet. Dus eigenlijk een organisatie die concrete hulp biedt aan vrouwen die in moeilijke omstandigheden zwanger zijn. Of die een kindje verloren hebben ook. Maar zij gaan dat dan ook wel uitleggen. Dus dat is dan ook voor vrijdag namiddag. En dan vrijdagavond hebben we dan een aanbiddingsavond. Een uur of een uur en een half aanbidding met daarna een nachtwaken. Dus eigenlijk wordt er heel de nacht dan het sacrament uitgesteld en is er kans tot aanbidding als voorbereiding op het hoofdfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. En dan de 15e hebben we ook na het ontbijt de lauden. En zullen de kinderen daarna... ik heb hier in het begin van juli een kamp gehouden voor kinderen. En zij zullen dan enkele liedjes zingen van het kampje. En ook zal er een klein filmpje worden getoond met een beetje indrukken van dat kamp. En dan... na het onderricht van broeder Stokman zijn er kans tot deelgroepjes. Misschien hebben mensen wel nood aan iets te delen met elkaar over het onderwerp dat hij naar voren zal brengen. En dan na de middag, dan is het eigenlijk het hoogtepunt. Om 3:00 hebben we dan de Eucharistie ter ere van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Dan komt de grote massa daar naartoe. Allee, vroeger was het toch zo. Dus we verwachten heel veel volk op die Eucharistie. Die eigenlijk het hoogtepunt is van de welgezinde dagen. En daarna is er ontmoeting. Mensen brengen een stuk gebak mee of een taart. En dat wordt dan gedeeld onder elkaar. Met een glaasje wijn of een kopje koffie. En dan eindigen we de dag met een barbecueworstje of een frietje. En is er ook... Westrim die zal enkele folkliedjes spelen, waar er ook een beetje kan op gedanst worden. Dus het was dus eigenlijk wordt het echt feest na de Eucharistie. En dan s'avonds rond 9:00 gaan we dan de welgezinde dagen afronden met een momentje van aanbidding. Dus dat is zo'n beetje in een notendop het hele programma dan. En dan daarnaast is er eigenlijk voor de kinderen van de lagere school dan een apart programma voor hen. Vooral tijdens de momenten van de conferenties krijgen zij een apart catechese moment. En ook de tieners die hebben ook hun eigen programma voor die dagen. Dus het is eigenlijk voor heel het gezin een eigen programma voorzien. En ook voor de baby'tjes en de peuters en kleuters die worden ook apart opgevangen. Dus het is eigenlijk een hele organisatie, maar we willen dat heel het gezin kan komen naar de welgezinde dagen.
0: Fantastisch. En voor de luisteraars die er misschien niet zouden geraken, de Eucharistie van 15:00 zal ook op de radio worden uitgezonden. Dus iedereen kan die meebeleven.
1: Inderdaad, ja. Dat is een heel mooie verbinding met alle mensen die graag zouden willen komen, maar er niet geraken omwille van dat ze niet meer kunnen geraken of omdat het te ver is. Vind ik het heel mooi dat het ook via Radio Maria wordt uitgezonden. Ja, we zijn daar heel blij mee.
0: Oké, dankjewel. Moeder Greta, is er nog iets dat u wil zeggen dat ik nog niet heb gevraagd?
1: Ja, wel, als mensen graag komen, zouden we heel graag hebben dat ze zich inschrijven. Het is gratis, maar je kunt het doen via onze website, kun je inschrijven. Of als je ons contactblaadje hebt, kun je ook het inschrijvingsformuliertje van het contactblaadje invullen en opsturen. Het is vooral gewoon belangrijk voor de maaltijden die worden gegeven en ook om een beetje zicht te hebben van voor hoeveel mensen moeten we iets voorzien ook. Dus graag zo snel mogelijk en ten laatste ik denk dat we nog tot 10 augustus inschrijvingen kunnen ontvangen.
0: Dus, Oké, zeer goed. Wij gaan ook alle informatie op onze website plaatsen. Ja. We zullen ook een link naar jullie inschrijvingsformulier daarop plaatsen. Dus voor iedereen die zich wil inschrijven, jullie kunnen ook gewoon gaan naar radiomaria.be. En daar op het artikel onder Elke Dag Telt zal alle informatie staan. En ook het programma zullen jullie daar kunnen terugvinden.
1: Oké, heel goed. Prima.
0: Hartelijk bedankt, moeder Greta.
1: Heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze speciale zomereditie van het programma Elke Dag Telt. Indien u ook weet heeft van een evenement dat doorgaat in Vlaanderen, dan mag u ons dat altijd zeker laten weten via ons e-mailadres info@radiomaria.be of u belt ons op het nummer 016 41 47 47. En naar de mate van onze mogelijkheden kondigen wij dan graag dat evenement ook aan. Vanaf morgen, beste luisteraars, kunnen jullie verder luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem. En dan zullen wij een tweede speciale zomereditie van Elke Dag Telt houden op maandag 3 augustus. Beste luisteraars, wij gaan tijdens deze zomer onze mooie traditie van op het einde van Elke Dag Telt een Bijbelvers te trekken niet onderbreken. Dus ook deze keer roepen wij de Heilige Geest aan. Kom, o Heilige Geest. Ik heb hier het mandje staan met alle Bijbelverzen in. En ik ga er zo meteen één trekken. Het Bijbelvers van de dag komt uit de Psalmen. Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren. Psalm 34, vers 15. Mijd het kwade, handel ten goede, zoek de vrede, tracht die te veroveren. Psalm 34, vers 15. Nog een zeer mooie zomer gewenst, beste luisteraars. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de zusters van liefde de Korte Mark. De hymne kan u vinden op pagina 703. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 803.

Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt. Mocht gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God. Mogen hij u in zijn heerlijke kracht machten sterken om alles uit te houden en alles te verdragen.

0: Ons vol vertrouwen tot de Vader bidden en hem zeggen.
1: Heer, zegen uw volk.
2: Breng allen tot eenheid die de naam van Christus dragen. En laat de wereld geloven in hem die hij gezonden hebt. Zegen onze ouders, familie en vrienden. Geef dat zij in u hun geluk vinden.
1: Heer, zegen uw volk.
2: Toon uw liefde aan zieken en stervenden. Laat hen ervaren dat gij hun redder zijt. Bewijs uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn. Neem hen op in uw vreugde en vrede.
1: Heer, zegen uw volk.
2: Laat zuster Christian, wie we vandaag haar naamfeest vieren, vanuit een diepe verbondenheid met de Eucharistische Heer, zich edelmoedig inzetten voor hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.
1: Heer, zegen uw volk.
2: Heer God, vol vertrouwen bieden wij u de intenties aan die leven in ons hart, voor hen die om ons gebed hebben gevraagd, of aan wie we ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: God, gij hebt ons de heilige Christiana tot voorbeeld en bescherming gegeven, opdat wij in onze zwakheid niet afwijken van de weg die ons voert naar het ware heil. Verleen genade dat al wat deze heilige heeft verricht voor ons een aansporing wordt om Christus beter na te volgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 28 juli, de 13e dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van de heilige Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Die behoorden tot de zeven die, vervuld van de geest en van wijsheid, werden uitgekozen door de menigte leerlingen en aan wie de apostelen de handen oplegden om hen bij te staan in het dienstwerk aan de noodlijdenden. Te Rome de heilige paus Victor I, een Afrikaan, die bepaalde dat het heilig paasfeest door alle kerken zou worden gevierd op de zondag volgend op het Joodse paasfeest. De gedenkdag van talrijke martelaren die te Thebais in Egypte tijdens de vervolging onder de keizers Decius en Valerianus hun lijden en sterven volbrachten. Toen de christenen omwille van Christus' naam wensten met het zwaard gedood te worden, zochten hun sluwe vijanden naar een langzame dood, want zij waren erop uit hun ziel te doden, niet hun lichaam. Te Milete in Carië in het huidige Turkije, de heilige Acacius, martelaar onder keizer Licinius. Te Milaan in Lombardije, de heilige Nazarius en Celsus, martelaren, van wie de heilige Ambrosius de lichamen vond. Te Dol in Bretagne, de heilige Samson, abt en bisschop, die in Domnonia het evangelie en de kloostertucht verbreidde die hij in Wales had geleerd van de heilige abt Iltudus. In de stad Nam Dinh in Vietnam de heilige Melchior Garcia San Pedro, bisschop uit de orde van de predikheren en martelaren, die voor Christus onder zeer strikte bewaking werd geplaatst en op bevel van keizer Tuduk in stukken werd gesneden. Te Madrid in Spanje de heilige Petrus Proveda Castroverde, priester en martelaar, die het Theresiaans instituut stichtte voor de verspreiding van het christelijk onderricht en die aan het begin van de kerkvervolging werd gedood uit haat jegens het geloof en zo voor God een helder getuigenis aflegde. Te Tarragona in Spanje de heilige Jacobus Hilarius Barbal Cosam, kloosterling uit de broeders van de christelijke scholen en martelaar, die bij het woeden van de vervolging uitgaat tegen de kerk ter dood werd veroordeeld.

0: De wijsheid van Jezus Sirach. Vele roemvolle werken heeft de Heer tot stand gebracht. Zijn grootheid is van voor alle tijden. Tot in eeuwigheid blijft hun nageslacht. Hun roem wordt niet uitgewist. Hun lichamen zijn in vrede begraven en hun naam leeft van generatie op generatie. Van hun wijsheid zullen de volken vergalen en de bijeenkomst zal hun lof verkondigen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij vragen u, Heer, wees uw volk genadig, dat in de voetsporen van uw heiligen tracht te treden. Laat het zich dag na dag afkeren van wat u mishaagt en veel eer vervuld worden van de liefde voor uw geboden. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ik moet zeggen, eigenlijk de actualiteit uit Castel Gandolfo natuurlijk. Want de Heilige Vader is tot nu toe daar geweest om een beetje te genieten van zijn vakantie. Maar die is afgelopen. Betekent alle hens aan dek voor Paus Leo de 14e in de komende tijd. Hij zal teruggaan naar het Vaticaan, waar ook vanaf augustus dan de generale audienties die normaal gezien plaatsvinden op het Sint-Pietersplein iedere woensdag ook opnieuw zullen hernomen worden. Betekent dat u deze ook opnieuw zal kunnen volgen via Radio Maria. Dat gezegd zijnde, zijn er in de afgelopen maand verschillende videoboodschappen van de paus gepubliceerd geweest. En daar willen we graag vandaag even blijven bij stilstaan. Een aantal van die boodschappen dus gericht aan tal van verschillende groepen. En daarna zullen we ook zeker kunnen luisteren naar het Angelus, het meditatie van de Heilige Vader in Castel Gandolfo op het Piazza della Libertà afgelopen zondag 26 juli, de 17e zondag door het jaar. En zal u ontdekken waarom de paus vanaf nu ook een klein beetje KSA'er is geworden. Maar daar gaan we zo meteen zeker ook nog wat meer over vertellen. Laten we eerst gaan kijken naar de eerste videoboodschap die de paus de wereld heeft ingestuurd. In de maand juli was dat, de 5e juli, dus een dag na het vieren van de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika. U heeft gehoord dat hij de Liberty Medal heeft ontvangen. Daar hebben we ook over bericht in een vorige aflevering van Radio Vaticaan. Er heeft zich ook een nationale eucharistische bedevaart gevormd in de Verenigde Staten. Dat is een bedevaartstocht door de Verenigde Staten met verschillende eucharistieën, processies en andere evenementen. Deze vond voor het eerst plaats in 2024 en is onderdeel van het initiatief van de Amerikaanse Katholieke Bisschoppenconferentie en ook de Nationale Eucharistische Vernieuwing, om de devotie tot Jezus Christus en de Eucharistie nieuw leven in te blazen. De pelgrimstocht werd vervolgens herhaald in 2025 en nu in 2026, wat samenviel dus met de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Zoals u weet is de paus afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. We gaan luisteren naar de audio van deze videoboodschap die de paus stuurde ter gelegenheid van het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, het doet mij genoegen om u te mogen begroeten bij het besluit van de Nationale Eucharistische Bedevaart. Zoals u weet, zijn bedevaarten diep geworteld in de Joods-christelijke traditie en worden ze vaak ondernomen ter gelegenheid van belangrijke jubilea, waarbij de gemeenschap samenkomt in gebed. In dit licht was het bijzonder passend om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten van Amerika te gedenken met een bedevaart waarin onze Heer centraal stond. Terwijl jullie door veel van de 13 oorspronkelijke koloniën trokken, hebben jullie gebeden voor eenheid, vernieuwing en genezing voor het land, onder het motto One Nation Under God. En deze intenties liggen ook mij nauw aan het hart. Daarom spreek ik mijn oprechte dankbaarheid uit aan de Amerikaanse Bisschoppenconferentie en aan allen die hebben bijgedragen aan de organisatie van dit gebeuren, evenals aan iedereen die persoonlijk of virtueel heeft deelgenomen. Deze natie, verenigd onder God, is al voor haar officiële oprichting doordrongen van een geloof dat Gods soevereiniteit erkent. Uw pelgrimstocht begon in St. Augustine in Florida, waar op 8 september 1565 het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria bij hun aankomst een dankmis werd opgedragen door Spaanse ontdekkingsreizigers en kolonisten, gevolgd door een feestmaal dat werd gedeeld met de plaatselijke Seloi-stam. Deze historische gebeurtenis, samen met vele andere, getuigt van het sterke, zij het grotendeels onbekende, eucharistische erfgoed van de Verenigde Staten van Amerika. Dit erfgoed, dat verre van vergeten is, moet blijven dienen als bron van zowel vernieuwing als eenheid. Met de zegen van de Almachtige God is dit erfgoed vruchten blijven afwerpen door nieuwe generaties Amerikaanse katholieken naar Jezus Christus te leiden. De Heer heeft ook bepaalde mannen en vrouwen geïnspireerd om op radicale wijze getuigenis af te leggen van het evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan de martelaren in New York en Georgia, de heilige Kateri Tekakwitha, de heilige Elizabeth Ann Seton, de heilige Catherine Drexel, de heilige John Newman en de eerbiedwaardige Fulton Sheen, die binnenkort zal worden zalig verklaard. De route die u hebt afgelegd is vernoemd naar een andere heilige, Francis Xavier Cabrini, de stichtster van een religieuze congregatie die als missie had te voorzien in de geestelijke en materiële behoeften van arme immigranten. De intense apostolische activiteit van deze heilige mannen en vrouwen en anderen zoals zij zou niet mogelijk zijn geweest zonder de kracht die zij dagelijks putten uit momenten van stil gebed voor het tabernakel. Broeders en zusters, door deel te nemen aan deze eucharistische bedevaart zetten jullie deze grote erfenis van het geloof verder. Tijdens jullie reis ontbraken de viering van de eucharistie, de eucharistische processies en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament niet. En deze gaven jullie de kracht en de voeding die nodig waren om jullie weg verder te zetten. Misschien hebben jullie zelfs zelf een honger ervaren naar het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het ware lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus is inderdaad het leven van de pelgrimerende kerk op aarde. De heilige paus Johannes Paulus II heeft het prachtig verwoord in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia. De Eucharistie, als de verlossende aanwezigheid van Christus in de gemeenschap van de gelovigen en als haar geestelijk voedsel, is het kostbaarste bezit dat de kerk op haar weg door de geschiedenis kan hebben. Nu het land de verjaardag van de stichting van zijn aardse vaderland viert, hoop ik dat deze ervaring als pelgrims u ook zal helpen uw blik te richten op het hemelse vaderland en tevens zal dienen als een herinnering dat de Eucharistie een onschatbaar geschenk is, ons onmisbare levensonderhoud. Juist door deze gave te erkennen en te ontvangen, zal de kerk in de VS de kracht vinden om haar liefdadigheidswerk voor de bredere samenleving verder te zetten, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en basisvoorzieningen, terwijl zij tegelijkertijd haar evangelisatieopdracht blijft vervullen. Nu deze bedevaart ten einde loopt, moedig ik jullie aan om bij jullie terugkeer naar huis jullie leven toe te vertrouwen aan Gods liefdevolle voorzienigheid en om een sterk eucharistisch leven te koesteren binnen jullie gezinnen, onder vrienden en in jullie gemeenschappen. In het vertrouwen dat de eucharistische bedevaart overvloedig vruchten zal afwerpen in de Verenigde Staten van Amerika, vertrouw ik jullie allen toe aan de moederlijke voorspraak van de onbevlekte maagd Maria. En mogen de almachtige God u allen zegenen. Aldus Paus Leo XIV. Een boodschap dus gericht aan de Amerikanen. Zoals u weet, de Verenigde Staten is een heel uitgestrekt land van tal van staten die moeten samenwerken, ook over een aantal nationale thema's, en dat is niet altijd even eenvoudig. We weten ook dat we in tijden leven van grote polarisatie over tal van thema's. Ook weten we dat we in een tijd leven waar wij hier in Europa heel moeilijk nog aan echte, correcte informatie kunnen geraken. Het is niet meer altijd zo eenvoudig om uit te maken wat nu echt is, of wat gecreëerd is door de media, of wat gecreëerd is door kunstmatige intelligentie. We leven op dat vlak in uitdagende tijden. De paus, met deze boodschap aan de mensen die hebben deelgenomen, wil daarbij de eucharistie, dat is de wil ook van die mensen, om de eucharistie centraal te stellen. Jezus Christus zelf, als een middel, als een brug als het ware, over alle conflicten heen. We kunnen enkel maar ook deze intentie, deze gebedsintentie in ons eigen hart meenemen en bidden voor eenheid in de kerk en in de samenleving, ook in de Verenigde Staten van Amerika. Van de Verenigde Staten gaan we naar, en het Amerikaanse continent, gaan we naar een ander continent kijken. Het is namelijk zo dat de paus ook nog een videoboodschap heeft uitgevaardigd aan de bisschoppen en de leden van de Federatie van de Aziatische Bisschoppenconferenties. En dat ter gelegenheid van hun plenaire vergadering die plaatsvond in Jakarta in Indonesië. En dit van 20 tot en met 26 juli. Een boodschap dus voor de kerk in Azië. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Dear brothers and sisters in Christ, I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops' Conferences.
2: Dierbare broeders en zusters in Christus, ik zend hartelijke groeten aan u allen die deelnemen aan de plenaire vergadering van de Federatie van Aziatische Bisschoppenconferenties in Jakarta. Nu jullie bijeenkomen om de belangrijke kwesties te bespreken die van invloed zijn op het leven en de toekomst van de katholieke kerk in Azië, verzeker ik jullie van mijn geestelijke nabijheid en bid ik dat de Heilige Geest uw bijeenkomst zal inspireren en leiden. Het thema dat voor jullie plenaire vergadering is gekozen, is ontleend aan de woorden die Jezus tot Nathanael sprak. Je zult nog grotere dingen zien. Door Filippus en Nathanael op te roepen hem te volgen en zijn leerlingen te worden, verwijst onze Heer naar zichzelf als diegene, als de enige middelaar tussen God en de mensheid. Als zijn leerlingen van vandaag weten we dat Jezus niet enkel de bron is van onze gemeenschap met God, maar ook van onze onderlinge verbondenheid. In de onlangs gepubliceerde encycliek Magnifica Humanitas heb ik immers geschreven dat christelijke solidariteit haar bron vindt in het mysterie van Christus en voortkomt uit onze gemeenschap in de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie. Om deze reden wil ik u aanmoedigen om binnen uw lokale kerken een eucharistische spiritualiteit te blijven bevorderen. Dat wil zeggen, een spiritualiteit van kerkelijke eenheid die gegrondvest is op de naastenliefde die voortvloeit uit de gave van onze Heer in de Eucharistie. Op deze wijze hoop ik dat de banden van gemeenschap binnen en tussen de lokale kerken zullen worden versterkt en een steeds groter teken zullen worden van Gods aanwezigheid in uw verschillende landen, wat u op zijn beurt zal helpen om samen bruggenbouwers te zijn in heel Azië. Dierbare vrienden, terwijl ik u allen en uw beraadslagingen aanbeveel aan de voorspraak van de Allerheiligste Maagd Maria, moeder van de kerk, roep ik met vreugde de gaven van wijsheid en standvastigheid van de Heer over u af. Waarna de paus hen ook zegende. Het is interessant om deze videoboodschappen een beetje na elkaar te beluisteren, omdat we zo enerzijds zien wat de paus onder de aandacht heeft willen brengen de tijd dat hij in zijn vakantie was. U heeft al gehoord over het feit dat hij wel enkele bezoeken ook heeft gebracht aan belangrijke plaatsen, onder andere Subiaco, en plaatsen die te maken hebben met de heilige Benedictus van Nursia, de patroon van Europa, waar hij gaan bidden is voor vrede. En dus krijgen we enerzijds die focus, nadruk op het Europese continent. We hebben nu een boodschap al gehoord die gericht was tot het Amerikaanse continent, Noord-Amerika, om correct te zijn. En dan deze keer gericht tot de Aziatische kerk, de kerk in Azië. Een kerk die groeiend is en die zijn eigen uitdagingen kent, zoals dat overal ter wereld het geval is. En die bisschoppenconferenties, dus het gaat daarbij over de nationale bisschoppenconferenties die samenkomen met elkaar, in het bijzonder van het Aziatisch continent, om te overleggen over hoe men dus bepaalde problematieken en uitdagingen kan gaan aanpakken. In de eerste plaats hoe men het evangelie tot de mensen kan brengen. Ja, als we kijken naar een land zoals België, dat kampt niet met dezelfde problemen bijvoorbeeld als een eilandengroep van 7000 eilanden zoals de Filipijnen. Of een staat die geconfronteerd wordt met bezetting. Of in moeilijke diplomatieke relaties verkeert met een buurland en dergelijke meer. Het zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen ook tot moeilijkheden, tot bepaalde problematieken die die lokale kerken dan moeten aanpakken. En zij kunnen rekenen op elkaar om daarin de nodige solidariteit te vinden. Mooi is ook weer opnieuw de Heilige Vader, en zo sluit het ook heel goed aan bij die boodschap aan de Verenigde Staten, verwijst naar de Eucharistie. De Eucharistie waaruit alle kracht, alle leven, alle toekomst van de kerk voortvloeit. Het is de gave van Jezus aan de kerk, aan ons allen, door de Eucharistie. Dus opnieuw ook bevestiging in deze boodschap van het belang van de heilige mis. Zoals u weet, en we keren nu onze aandacht naar Zuid-Amerika, is de Heilige Vader ook een hele lange tijd in Zuid-Amerika geweest. Hij is geboren in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment is hij Pater Augustijn geworden, heeft verschillende functies bekleed binnen de gemeenschap, is zelfs generale overste geweest, heeft daar ook heel de wereld mee kunnen afreizen om al die vestigingen van de Orde der Augustijnen te gaan bezoeken. En uiteindelijk is hij dan bisschop geworden in Chiclayo, in Peru, alvorens hij door paus Franciscus naar Rome werd geroepen, naar het Vaticaan, om daar zomaar eventjes prefect te worden van het dicasterie voor de bisschoppen. En dat zou dan uiteindelijk hem ertoe brengen natuurlijk om deel te nemen aan het conclaaf dat hem uiteindelijk ook zou verkiezen tot paus. Die periode in Peru, de periode in Zuid-Amerika, is onze Heilige Vader zeer dierbaar. We merken dat aan een aantal zaken. Hij verwijst er regelmatig naar. Wanneer Peruvianen bijvoorbeeld op bezoek komen, dan krijgen ze toch wel gemakkelijk de mogelijkheid om de paus eens te zien of te mogen ontmoeten. Het gebruik van de Spaanse taal uiteraard tijdens de generale audiëntie. Het zijn maar enkele voorbeelden die aangeven hoe dierbaar de Heilige Vader die periode in Zuid-Amerika heeft ervaren. Hij is toen trouwens ook bij Radio Maria op bezoek geweest toen hij bisschop was. Deze keer had de paus een boodschap vanuit Castel Gandolfo aan de jongeren van de prelatuur van Cota en Cutervo in Peru. En dat naar aanleiding van een diocesane jeugddag. We gaan luisteren ook naar de audio van deze boodschap gericht tot de Peruviaanse jeugd.
3: Queridos jóvenes de la prelatura de Chota y Cutervo. Es para mí una alegría inmensa.
2: Dierbare jongeren van de prelatuur van Chota en Cutervo. Het is voor mij een enorme vreugde om mij tot jullie allen te richten, die in het prachtige Cutervo bijeengekomen zijn om deze tweede diocesane jongerenbijeenkomst te vieren. Wat is het mooi om te weten dat jullie vanuit de 18 parochies van de prelatuur zijn samengekomen om het geloof in Jezus Christus te delen. Dierbare jongeren, jullie zijn de jeugd van Christus. En jullie motto van dit jaar zegt het heel duidelijk. Geroepen om lief te hebben, gezonden om te dienen. Jezus wil geen leunstoeljongeren van jullie die in slaap zijn gesukkeld of zich hebben genesteld in het comfort van zo is het altijd al gegaan. De kerk in Chota en Cutervo heeft behoefte aan jullie heilige rebellie, aan jullie zuivere energie, aan jullie verlangen om de realiteit van het leed om te zetten in ruimtes van hoop. Voel de roeping om missionarissen te zijn, op jullie scholen, op jullie universiteiten, in jullie straten en op jullie velden. Dien met vreugde, vooral de meest vergetenen, want daar bevindt zich het lijdende gelaat van Jezus. Ik beveel jullie aan bij onze lieve vrouw van de hemelvaart, patrones van Cutervo. Mogen zij altijd over jullie waken en jullie leiden. En ik wens jullie een mooie dag toe. Mogen God jullie zegenen.
3: Amen.
2: Een korte videoboodschap, maar u moet zich voorstellen dat je een Peruviaanse jongere bent. Je bent op die tweede diocesane jeugddag die daar wordt georganiseerd. Komt daar allemaal samen om jullie geloof met elkaar te delen en te vieren. En dan komt de grote verrassing dat paus Leo XIV zelf de moeite heeft gedaan om een videoboodschap voor jullie op te nemen. Ongetwijfeld iets wat een diepe nadruk nalaat op jongeren in Peru, die natuurlijk ook een band voelen met de paus. We zagen ook bij zijn verkiezing bijvoorbeeld beelden vanuit Peru, vanuit de plaatsen, onder andere Chiclayo, waar hij zo lang bisschop is geweest. Ja, het is heel duidelijk dat de mensen hem daar helemaal in hun hart hebben gesloten en werkelijk uitzinnig waren van vreugde om te weten dat een persoon die zo dicht bij hen had geleefd als bisschop, dat hij was verkozen tot nieuwe paus. Ongeveer dezelfde vreugde, denk ik, die heel veel Amerikanen hebben ervaren toen het meest ondenkbare gebeurde, namelijk een Amerikaan die gekozen werd tot paus. Men zei altijd, dat zal nooit gebeuren. Wel, de Heilige Geest heeft er toch anders over beslist. En de kardinalen hebben geluisterd, zoveel is duidelijk. Tot slot hebben we nog een videoboodschap voor u, die deze keer ook opnieuw gericht was tot Zuid-Amerika. En een boodschap die werd gestuurd naar aanleiding van het Halleluja-festival 2026 dat in Fortaleza in Brazilië werd georganiseerd en dat van 22 tot 26 juli. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, gaan we nog luisteren naar deze boodschap aan de Brazilianen.

regeringen, priesterlijke en religieuze roepingen. Vandaag wil ik nogmaals zeggen hoe fijn het is om bij jullie jongeren te zijn. Jullie enthousiasme werkt aanstekelijk en wekt in ons allen een hernieuwde apostolische ijver op. Tijdens mijn laatste reizen en tijdens het jubileum van de jongeren heb ik gemerkt dat ieder van jullie een missionaire kracht bezit die onmisbaar is om deze wereld te veranderen, die het evangelie zo hard nodig heeft. Verlies deze missionaire ijver nooit. Het is namelijk deze ijver die de Heer van alle gedoopten verwacht bij de verkondiging van de blijde boodschap. Ook vandaag de dag zijn er nog veel mensen die moeten weten dat Jezus degene is die aan hun diepste verlangens beantwoordt en de mens de waarheid over zichzelf openbaart. Verkondig daarom moedig dat een leven zonder Christus een leven zonder genade is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die zin geeft aan het bestaan en aan alle dingen. Dit is het geloof dat ons drijft en dat het waard is om te delen met diegenen van wie we houden, met diegenen die het meest nodig hebben. Het is echter mogelijk dat het enthousiasme dat we tijdens het festival hebben ervaren, na verloop van tijd wat afneemt. Om de vlam van het geloof brandend te houden en getuigenis af te leggen van de verrijzenis aan onze vrienden en aan diegenen die we tegenkomen, is het noodzakelijk om door middel van het gebed in de aanwezigheid van God te blijven. Een authentieke relatie met de Heer vereist standvastigheid, doorzettingsvermogen en de vaste zekerheid dat de Vader in de hemel ons nooit in de steek laat, maar juist in zijn Zoon naar ons toekomt. Wees daarom niet bang voor Christus. Hij neemt niets weg. Hij geeft alles. Wie zich aan de Verlosser overgeeft, ontvangt honderdvoudig en komt er altijd als overwinnaar uit. In de sport zien we de vreugde van degenen die winnen, maar ook het verdriet van degenen die verliezen. Met Christus overwinnen wij altijd. De heiligen getuigen hiervan. Laten wij ons laten inspireren door het voorbeeld van de heilige Carlo Acutis. Hij laat zien hoe we Christus altijd centraal kunnen stellen, ook bij het gebruik van technologie. Met hem als voorbeeld raad ik jullie aan om goed gebruik te maken van sociale media en kunstmatige intelligentie door deze instrumenten op een gematigde en gedisciplineerde wijze te gebruiken. Want ze kunnen ons in een onwerkelijke wereld storten, waarin het vluchtige, de schijn en de misleiding uiteindelijk de plaats innemen van de ware waarden en van wat er werkelijk toe doet. Dierbare jongeren, laat de Heilige Geest in jullie een grotere liefde doen oplaaien, die in staat is jullie jeugd om te vormen tot een evangeliserende kracht, waardoor ieder van jullie een levende steen wordt in de opbouw van de stad van de vrede, waarnaar wij zo verlangen. Of, zoals de heilige Augustinus zei, van de stad van God, die aanwezig is te midden van de stad van de mensen. Ik bid tot God dat Hij jullie kracht mogen geven in beproevingen en jullie mogen helpen om trouw te leven volgens de roeping tot heiligheid. Ik verleen mijn apostolische zegen aan alle deelnemers en organisatoren van het Halleluja Festival. Mogen God jullie altijd bijstaan. Festival Halleluja.

0: Deus vos accompagne sempre.
1: De mooie boodschap van Paus Leo XIV tot de jongeren en organisatoren van het Halleluja Festival 2026. Ongetwijfeld allemaal mooie boodschappen die in de harten van de deelnemers aan al deze gebeurens in de kerk goed werden ontvangen. Zometeen gaan we luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 26 juli. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus en dat voor alle intenties die de paus in zijn hart draagt. Ook voor al uw intenties bidden wij. En dan komen we graag bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan. U hoorde de paus al in het Engels, in het Italiaans, in het Spaans en Portugees. Komt het Nederlands, het Vlaams erbij? U hoort het zo meteen.
2: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Ed habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut digne feciamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex hoc nunc ut usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
4: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie van Paus Leo XIV op de 17e zondag door het jaar, 26 juli, van op het Piazza della Libertà, op het voorplein van Castel Gandolfo.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù,
1: centraal in het onderricht van Jezus staat het mysterie van het Rijk van God, dat in het evangelie van vandaag wordt vergeleken met een parel en een schat. De parabels geven de verbazing weer van wie iets vindt waarop hij niet eens had durven hopen, zodat het verkopen of achterlaten van alles niet langer als een verlies wordt gezien, maar als een winst. Vanaf de eerste bladzijden beschrijven de evangelisten de oproep van Jezus om hem te volgen inderdaad als onweerstaanbaar, vrij zeker, maar ook dringend en in staat om een onmiddellijk en door verlangen ingegeven antwoord op te roepen. Dit is een eerste belangrijk aspect van de wijze waarop God nabij is en zich laat vinden. De ontmoeting met zijn koninkrijk is een keerpunt dat het leven niet beperkt, maar juist verruimt. Als er nu iets moet veranderen, dan is dat om meer mogelijkheden te krijgen, niet om er minder te hebben. Er is nog een tweede aspect waaraan Jezus veel belang lijkt te hechten. De verborgen schat in het veld wordt waarschijnlijk gevonden door een boer. De parel daarentegen wordt als zeer waardevol herkend door een handelaar, misschien een reiziger. En daarna volgen nog twee parabels waarin de hoofdrolspelers vissers zijn en een schriftgeleerde die bedreven is in oude en nieuwe zaken. Er zijn er nog meer waarin het koninkrijk zich laat zien, in een vrouw die meel kneedt, in een ander die het huis opruimt, in een koning die een oorlog plant, in een man die een toren ontwerpt, in bestuurders die betalingen of investeringen beheren, in herders en boeren. Kortom, het Rijk van God openbaart zijn onschatbare schoonheid op verschillende wijzen, maar roept iedereen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, armen en rijken op, tot een diepgaande vernieuwing. Iedereen kan het begrijpen en voelt zich ertoe aangetrokken.
6: A un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti.
1: Ook vandaag is de kerk een gemeenschap van mensen die verschillen in afkomst, cultuur, vaardigheden en verantwoordelijkheidsniveau, maar die allemaal geroepen zijn om zich in Jezus Christus als één te herkennen. Hij is de verborgen schat, de kostbare parel, het net dat het de verspreiden verzamelt. Vanaf het begin heeft Jezus immers mensen geroepen en om zich heen verzameld die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet. Juist zo heeft hij laten zien dat God geen onderscheid maakt tussen mensen en dat zijn uitverkiezing een voorkeur is, vooral voor de kleinen en de verstotenen. Broeders en zusters, er rest ons niets anders dan om één gave te vragen. Dezelfde die de jonge koning Salomo afsmeekte. Het is de gave om de parel van grote waarde te onderscheiden, om de schat te herkennen waarvoor het de moeite waard is alles te verkopen. Terwijl de consumptie-industrie onze smaak verandert, steeds nieuwe behoeften opwekt om ons vervolgens antwoorden te verkopen die niet verzadigen en soms het hart vergiftigen, moeten we leren te zien wat er echt toe doet. De schat van de relatie met God, die ons openstelt voor vreugde en ons helpt onze onderlinge relaties zo goed mogelijk te beleven. Mogen de voorspraak van Maria, zetel van de wijsheid, ons verlangen naar het leven op Jezus richten, opdat het zich ten volle zou verwezenlijken. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus op zondag 26 juli. Zoals steeds, na het Angelus volgt een enkele zaken waar de paus graag de aandacht wil op vestigen, zoals er bijvoorbeeld de zalige verklaring in Libanon van Elia Houayek, patriarch van Antiochië, van de Maronieten van 1899 tot 1931, ook stichter van de congregatie van de Maronitische Zusters van de Heilige Familie, waar de paus de vader van Groot Libanon aan toekende. Een titel die ook aan hemzelf werd toegekend door de Libanezen. Hij zei daarbij: mogen het gebed en de voorspraak van de nieuwe zalige, de Maronitische gelovigen over de hele wereld altijd begeleiden en de gave van vrede verkrijgen voor het ganse volk van Libanon dat mij zo dierbaar is. De paus die riep verder ook op om te bidden voor vrede, voor de situatie in het Midden-Oosten, waar de betrokken partijen worden opgeroepen om aan de onderhandelingstafel te gaan en terug de weg van de dialoog en de diplomatie te zoeken om een vrede die zo verlangd wordt door de hele regio, om deze te kunnen bewerkstelligen. De paus verwees ook naar de zesde werelddag voor grootouders en ouderen, met als thema de woorden van de profeet Jesaja: maar ik zal je nooit vergeten, met een oproep om aandacht te hebben voor onze grootouders en voor de ouderen. En toen kwamen de begroetingen van verschillende groepen, afkomstig uit Italië en over de hele wereld, van het Opera della Chiesa, met de bisschoppen die hen begeleiden, een verwelkoming aan de kinderen van het Casa della Misericordia uit Kharkiv, uit Oekraïne, die te gast waren bij de parochie van de heilige Michael, de aartsengel in Nocera Superiore, en de jongeren van de parochie van Manerbio. Ook de deelnemers aan de Internationale Jongerendag, georganiseerd ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van de heilige Johanna Antida Turet. En vervolgens nam opnieuw de heilige vader het woord. Ik zei het al, we hebben hem al gehoord in tal van talen, het Nederlands nog niet onmiddellijk, maar dat veranderde deze zondag en dat door de aanwezigheid van de KSA-jongeren uit Maltegem.
7: I pellegrini del movimento di studenti cattolici onci live Frau Ster de Si de Maldigem in Belgio. Come pure gli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri.
1: Ja, u hoorde het de paus wel degelijk zeggen. Onze lieve vrouw Ster der Zee. Ik denk dat het de eerste Nederlandstalige woorden zijn, de Vlaamse woorden mogen we zeggen, gericht tot een klein groepje jongeren van de KSA van Maldegem. Ze zijn ook in andere media natuurlijk al opgepikt geweest, dat kan ook niet anders. Zij hebben in het kader van het eindejaar besloten om een reis naar Rome te ondernemen. En omwille van het feit dat Monseigneur Aert, de huidige bisschop van Brugge, maar ook kardinaal Jozef de Kezel oud-leden zijn van de KSA, hadden ze natuurlijk alle nodige contacten om toch via het mogelijk te zien om een plaatsje te bemachtigen aan de Hekkens, redelijk dichtbij waar de paus voorbij kwam. En zo konden zij ook hun mooie lichtblauwe uniform overhandigen aan de heilige vader. Het leidde tot zeer mooie beelden en dus de eerste Vlaamse woorden uit de mond van paus Leo de XIV, onze lieve vrouw Ster der Zee, de naam van de KSA van de jongeren uit Maldegem. En met die vrolijke noot kunnen we afscheid nemen voor vandaag, dierbare luisteraars. Ja, we gaan het natuurlijk voor u opvolgen. Voor de paus is het binnenkort alle hens aan dek opnieuw gedaan met vakantieperiode. We zullen even moeten afwachten wanneer hij daadwerkelijk uit Castel Gandolfo vertrekt. Daarover zal het Vaticaan ook nog wel berichten. En daarna, trouwens, werd ook nog aan de heilige vader een grote mand met perziken overhandigd. Een gebruik in Castel Gandolfo om dat te doen, om te vragen voor goede oogsten voor de lokale bevolking. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder. Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde, blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
4: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de moeder.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag gaan we eens naar het begin van de Heilige Schrift. We lezen namelijk uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de water.

is maar een korte passage die we hebben gelezen vandaag uit de Heilige Schrift, namelijk de eerste drie versen. En misschien klinken deze versen steeds bekend in de oren, want we horen het misschien wel vaker. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In de eerste plaats is God de schepper. En zo openbaart hij zich aan ons. Ook vandaag nog, in ons leven. God is degene die gekomen is om te scheppen. En wij zullen deel uitmaken van die schepping. Dat zal later aan bod komen in de verdere versen van het eerste boek, Genesis. Maar nu hebben we ons gericht op die eerste drie versen. En ook al is het een korte passage, men kan er o zoveel informatie uithalen. Maar laten we eerst beginnen met de eerste beschouwing die we moeten maken. Zoals de heilige Johannes Paulus II zei, Genesis is zoals een poëzie. Een stuk poëtische tekst die ons aantoont waarom God de schepping heeft volbracht. Het vertelt niet op een wetenschappelijke manier hoe de schepping tot stand is gekomen. Hoe de schepping tot stand is gekomen blijft een mysterie. En de wetenschap kan zeker heel veel achterhalen. Maar daarmee heeft men nog niet de zin van de schepping beet. Men begrijpt die nog niet. Enkel en alleen maar door de openbaring van de schepper wordt het ons duidelijk waarom God geschapen heeft. Wie dus die eerste versen van het boek Genesis leest en denkt te weten te komen hoe de aarde geschapen is en hoe wij geschapen zijn, die is er aan voor de moeite. Want het gaat niet over het hoe, maar het gaat wel in de openbaring over het waarom. En hoe interessant het hoe ook mogen zijn, het is veel interessanter en zinvoller voor ons mensen te begrijpen waarom. Waarom zijn wij hier? Waarom zijn wij geschapen? Waarom heeft God ons lief? Waarom wil God zijn liefde delen met zijn schepping? En zo zullen we dus ook deze versen van het boek Genesis benaderen. In de wetenschap dat het boek ons zal vertellen waarom wij geschapen zijn en ook ons een richting geeft van hoe wij kunnen leven in het aanschijn van onze schepper, maar goed wetende dat we niet het volledige mysterie zullen kunnen doorgronden en zeker niet het hoe van de schepping zullen kunnen ontdekken. Johannes Paulus II was daarin een zeer wijs man, omdat hij daarmee, met die uitspraak, om het te omschrijven als een poëtische tekst, eigenlijk meegaf dat de tekst over de schepping, het scheppingsverhaal, want er zijn er twee in het boek Genesis, dat die scheppingsverhalen eigenlijk ons vertellen waarom wij zijn geschapen. En dus bekijken we nu even de eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De stelling is duidelijk. Er is iemand aan de oorsprong van de realiteit. En die iemand is God die zichzelf zal openbaren in de Heilige Schrift. En dat zal later natuurlijk veel duidelijker worden met Jezus Christus, die zal komen en zichzelf zal openbaren als God komende te midden van de mensen. Om ons uitleg te verschaffen, om ons die richting te geven naar de welke wij moeten wandelen, opdat wij de liefde van God zouden ontdekken. Want hiermee verklappen we eigenlijk al het echte waarom van de schepping. Dat is de liefde.
God wil zijn liefde delen. Hij is liefde en hij deelt die. Maar zover zijn we nu nog niet. En het eerste woord dat er staat is in het begin. Het begin is eigenlijk al heel moeilijk te vatten. Want voor God, die in zijn wezen buiten de tijd staat, wel, daar kan men toch maar moeilijk een begin bij bedenken. God heeft geen begin. Het is pas in het laatste boek van de Heilige Schrift dat we zullen ontdekken dat God zegt: ik ben het begin en het einde. Hij is de Alpha en de Omega. En dat is in Jezus Christus dat gezegd zal worden. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Wanneer het dus staat in het begin, dan spreekt God al over zichzelf. Want God is dat begin. Omdat hij buiten die tijd staat, hij kent die tijd niet in zijn eigen wezen, maar wanneer hij begint met de schepping, dan is hij volledig in dat begin aanwezig. Hij is dat begin. Het eerste woord van de Heilige Schrift is dus eigenlijk niet in het begin, maar is eigenlijk God. God die mens zal worden. En dat zal dan de sluitsteen zijn van de schepping in het eerste scheppingsverhaal. Wanneer God ook de mens zal scheppen naar beeld en gelijkenis van zichzelf. In het begin dus schiep God. God is een schepper. Hij werkt, hij doet iets. God is dus niet lui. God wil iets maken. Hij wil iets doorgeven. En wat hij zal doorgeven, wel, dat zullen we ook weer later ontdekken. En dat zal zijn ware liefde zijn. Dan staat er het woord God. In het begin schiep God. Nog eens benadrukken dat God aan het begin staat van alles. Het is God die zich openbaart. Het gaat hier niet over een menselijk tafereel. Het gaat hier niet over een menselijke schepping. Alsof de schepping een creatie is van de mens zelf. Ook al denkt de mens dat soms te kunnen doen, maar dat is eigenlijk een valse overweging, want het is aan de mens niet gegeven om te scheppen. Enkel en alleen maar aan God, die in het begin al schept. En wat heeft hij geschapen? De hemel en de aarde. Ook hier kunnen we iets zeer diepzinnigs zeggen. Hij schept de hemel. Wat is de hemel? Ja, de hemel is zeker die toestand, die plaats, hoe je het ook mogen zeggen, waar we allen naartoe kijken, waar we allen verwacht worden. Met de hemel wordt bedoeld hetgeen dat onzichtbaar is voor ons mensen hier op aarde. Het gaat niet alleen over het firmament dat je ziet van sterren en maan in de nacht, of de blauwe lucht die men ziet overdag, of de wolken. Dat zal later geschapen worden. Maar nu gaat het over de hemel, in het algemeen. En dat wil zeggen het onzichtbare. Waar je reeds naartoe kunt kijken, waar je kunt naar verlangen, maar die er voor ons in de realiteit nog niet is, maar zal komen. Dat is onze hoop, daar ligt ons geloof en daar heeft Jezus Christus ons de weg naar gewezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Ook het zichtbare is geschapen door God, het voor ons nu zichtbare. En daarmee hebben we eigenlijk alles gezegd over de gehele mensheid, over alles wat wij als mensen kunnen zien, voelen, aanraken, beleven. God heeft alles geschapen, hemel en aarde. Maar dan komt er een vers die een beetje alles terneerdrukt. Eigenlijk komt er dan duisternis binnen. Er staat in de tweede vers:
De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. Er komt ineens duisternis in die schepping. Een groot mysterie. En velen zullen hierin zien dat ook de duivel zijn plaats zal hebben. Door zijn eigen keuze tegen God. Weg van het licht. Weg van alles. Want dat is die woestenij, dat is die leegte. Het kwade, hetgeen dat tegen God gaat, is altijd leeg, is altijd woest, is zelfs grote chaos. En dat is eigenlijk een beeldspraak voor wat de duivel zal zijn, die op zich geen enkel beeld is, maar wel persoonlijk ook. Maar ook de duivel komt al binnentreden. Maar God zal ook onmiddellijk een antwoord geven. En dat zien we al in het begin van de schepping. Dus de aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte. Maar wat staat er onmiddellijk bij? En de geest van God zweefde over de wateren. God die onze schepper is, heeft dus ook een geest. Het wordt al duidelijk gemaakt bij het begin. De geest van God zweeft over de wateren. En misschien hebben we het al ooit gehoord, maar de wateren in de Heilige Schrift zijn vaak teken van het kwade. Wanneer Jezus bijvoorbeeld over het water naar de apostelen zal wandelen, dan toont hij daarmee aan dat hij het kwade domineert, dat hij vervuld is van die geest die zweeft over de wateren. Het water heeft zeker ook iets goeds. Het is het begin van het leven. Men wordt gedoopt in water. Maar het water heeft ook iets verwoestend. Het water is sterk en kan heel veel verwoesten. Denken we maar aan zware overstromingen, zelfs een tsunami. Wat water teweeg kan brengen. Het is ook met het water dat wanneer Noach in zijn ark zal zitten, dat het water heel de aarde zal vernielen, behalve degene die boven dat water zweeft met zijn ark, Noach en al de dieren en enkele mensen die hij had meegenomen. Het water is vernielend en Gods geest zweeft daarover. God geeft al het antwoord op het kwade, vanaf het begin. God is dat antwoord. En dan is er nog die derde vers die we hebben gelezen. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht. Het antwoord op de duisternis is het licht dat God zelf is. Er moet licht zijn en er was licht. God spreekt en het gebeurt. We hebben het reeds gehad over God die in het begin aanwezig is. God is het begin. En God heeft een geest. En nu leren we ook dat God spreekt. En dat is niets anders dan het woord van God dat al aanwezig is. Want spreken doet men met een woord. Wanneer het dus staat, toen zei God, wanneer God spreekt, dan zien we reeds Jezus Christus verschijnen. Nee, nog niet mens geworden, maar wel die tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. En die goddelijke drie-eenheid zit reeds vervat in de openbaring tijdens de drie eerste versen van het boek Genesis. Toen zei God, er moet licht zijn. Het antwoord op de grote duisternis. Licht in het woord van God dat spreekt. En dat zal duidelijk worden in het Nieuwe Testament wanneer het woord vlees wordt. Jezus Christus, die mens wordt onder de mensen en een antwoord geeft van wat dat licht echt inhoudt, wat het antwoord moet zijn van de mens op God en een roepstem die God aan ieder van ons geeft. En zo hebben we de drie eerste versen gelezen van het boek Genesis, hoofdstuk 1. We lezen nogmaals. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God, er moet licht zijn en er was licht.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we Lia en Mark te gast van VZW De Grijze Kat. Ja, die naam alleen al spreekt voor mij tot de verbeelding. Jullie zijn een VZW uit Antwerpen en jullie zijn ook een lokaal initiatief. Mm-hmm. Ja, misschien eerst jullie zelf even voorstellen en in grote lijnen wat jullie met de Grijze Kat doen.
1: Mark van Kerkhoven ben ik. En we hebben eigenlijk de Grijze Kat leren kennen toch al heel veel jaren geleden. En dat had te maken met het feit dat de Grijze Kat zocht naar een Sinterklaas. Want hun Sinterklaas die was oud of misschien zelfs gestorven, dat weet ik precies niet meer. Ik had al een paar keren de ervaring gehad om als Giro-leider Sinterklaas te spelen. Dus goed, nu naar de Grijze Kat. En toen heb ik de stichter van de Grijze Kat heb ik nog net gezien, bij wijze van spreken. Want 4 maanden nadien heeft hij een heel zware hartaanval gehad en is hij ook gestorven. Hè. En dat is eigenlijk het moment geweest, maar goh, ik was toen Sinterklaas in de Grijze Kat, maar voor de rest de werking hebben we eigenlijk op dat moment nog niet echt meegemaakt. Hè. En dan toch wel een paar jaar later zijn we er echt met ons twee benen ingesprongen zo in wat de Grijze Kat is. En we zijn nu nog altijd bezig zo. Hè. Dus dat is een beetje de start.
0: Want ik zeg Mark en Lia en... Mark, u spreekt ook in termen van we. Het is misschien ook relevant om mee te geven aan de luisteraars dat jullie als echtpaar geëngageerd zijn.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Ik heb dus het geluk om al 42 jaar met Sinterklaas getrouwd te zijn. En de Grijze Kat is inderdaad al een heel stuk van ons leven. En we hebben het gevoel dat het precies belangrijker en belangrijker wordt. Of meer nodig, of goed dat het aanwezig is. Ja.
0: Ja, ja, we gaan het even schetsen voor de luisteraars. Jullie zijn actief in de Antwerpse wijk Den Dam. Misschien eerst iets vertellen over die wijk, haar eigenheid?
1: Ja. We hebben heel lang, want heel vroeger bij het begin... waren er nog andere huizen ook. Men heeft een beetje in de stad wat rondgedwaald en ergens een plek gevonden. Maar dan heel lang in een schippers, echt tegen de Schelde aan, waar vooral gepensioneerde schippers, die dus niet meer wegvaarden, hè, maar die daar woonden. En ook een aantal jongere kinderen. Hè, en daar is eigenlijk is heel die werking heel sterk bezig geweest. Tot een jaar of 10 geleden, denk ik. Het huis waarin we waren was zo onderkomen en moest dringend gerenoveerd worden. Maar we hadden de centen er niet voor. Hè. En dus hebben we het verkocht en dat is eigenlijk nog zeer goed meegevallen, want juist op dat moment begon men in die wijk met heel nieuwe renovatieprojecten te werken en projectontwikkelaars enzovoort. En dus hebben we eigenlijk een vrij goede prijs gekregen om dan een ander huis te kopen op het Damplein, dat toen ook een heel arme buurt was, nu nog. Maar nu gebeurt er precies hetzelfde. Ook daar zijn wat nieuwe projecten en zo. Maar goed, er zijn buiten die projecten ook heel veel arme mensen en ook mensen die vanuit andere landen naar hier komen. En dan, dus er is werk genoeg, laat ons zeggen. Hè. Ja. Dat is een periode geweest die we nu nog kennen, maar we zitten nu, denk ik, zeker nog meer verankerd in Den Dam, hè, de wijk Den Dam in Antwerpen. Zo. Zoals ik gezegd heb, ook waar toch ook heel wat verdoken armoede is. En na die 10 jaar zeker een trefpunt wordt van voor heel wat mensen. Hè, die op bezoek komen of die aan een activiteit meedoen of die Sinterklaasviering doen, kerstviering enzovoort. Hè, ja.
0: Want u zegt dat al, daar zijn veel arme mensen. Dat is eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, de doelgroep die jullie in de eerste plaats voor ogen hebben. Er te zijn voor de armen en hen te ondersteunen. Ja. In wat voor dingen? Zowel, vooral materieel? Of mm-hmm. Hoe is jullie werking?
2: Ja, ik wou nog even toevoegen. Op Den Dam was vroeger een kerk. Ik ben even de naam vergeten.
1: Sint-Lambertuskerk.
2: En met, laten we zeggen, 24, 25 trouwe gelovigen. Maar de kerk is dus oud en het is ontwijd. Maar de mensen blijven wel met hun honger zitten. Mario Dries, dus de nieuwe directeur of aan,
1: voorzitter,
2: is ook altijd naar de kerk gegaan. Dus zij kent ook de parochianen daar. En nu stilaan is er een verbroedering tussen de parochianen en de grijze kat. Kom bij ons bidden. Dat is stilletjes aan het groeien, want dat zijn allemaal ook oudere mensen en die krijgen geen nieuwe kerk, maar bidden kan je overal. Dus het karakter van de grijze kat is ook een ontmoetingsplaats, stilletjes aan het worden, voor gelovige mensen die samen willen komen om te bidden.
0: Mm-hmm.
2: En de bisschop, Jo is naar de bisschop gestapt, monseigneur Bonny, en heeft dat die geschiedenis een beetje verteld en heeft gezegd, zeer, zeer goed, jullie krijgen een eigen tabernakel met daarin steeds de gewijde hosties. Dus het is een win-win situatie. Open deur. Mensen van vluchtelingen zijn welkom, maar ook mensen van de parochie zijn welkom. En als wij jaarlijks een barbecue doen op het einde van
1: het werkjaar,
2: dan zitten we buiten tot op het plein, onder tentjes en er wordt gebarbecued. En zo groeien mensen ook naar elkaar. En dat is mooi. Dat is grijze kat, niet zoals vroeger voor de straatjongeren. Maar toch, welkom.
0: Ja.
2: Welkom bij de grijze kat.
0: Jullie zijn, ja, dat vind ik precies ook wel het bijzondere aan jullie werking. Dat jullie inderdaad zo lokaal verankerd zijn. Het is geen, hoe zou ik het zeggen, grote liefdadigheidsorganisatie. Die misschien soms ook wel wat leidt tot onpersoonlijkheid. Bij jullie is het echt heel verankerd en persoonlijk contact dat belangrijk is.
1: Ja. Mm-hmm, ja. Inderdaad, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Lia, u zei net, begon met werking bij de straatjongeren. Misschien is het ook wel interessant om eens eerst de geschiedenis een beetje te overlopen. In 2025 zat de grijze kat 80 jaar bestaan. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Jullie spraken al over Pater Kuilen.
1: Ja. De start is eigenlijk geweest dat Pater Kuilen was een Nederlandse redemptorist. En die dan, en dat weet ik niet precies, dat zou ik ooit eens aan jou moeten vragen. Is Pater Kuilen dan in Antwerpen terechtgekomen? En dat was dus vlak dat einde van de oorlog, hè, met kapotgeschoten gebouwen, met grote broers en vaders die gedeporteerd waren en ook eventueel gestorven waren. En dus de jongeren, de kinderen, die zwierven een beetje door de stad Antwerpen en gingen ook een aantal dingen doen die ze eigenlijk niet mochten doen, hè, want ja, ze hadden honger enzovoort enzovoort. En dan heeft Pater Kuilen gezegd, ik moet hier iets doen. Ik moet hier iets doen met die jongeren. Hè. En in oorsprong waren het jongens, hè, en hij heeft dan een club opgesticht, de club van de Grijze Kat, de jongensclub van de Grijze Kat. Hè. En dan later mochten de meisjes ook wel meekomen op de duur. Ja. En daar heeft dus Pater Kuilen, dan beneden in de kelder van het klooster, had hij dus gedaan gekregen van zijn medepaters, dat daar bijeenkomsten konden georganiseerd worden voor die jongeren. En er was altijd een vaste stramien, eten. Want dat was heel belangrijk. Hè? Dus er zorgde altijd dat er eten was. Hè? Verkondiging, zouden wij nu zeggen. Hè? Vertellen over Jezus. Ja. En ook plezier. Een film werd er bijvoorbeeld soms gedraaid. Of er werd een toneeltje gespeeld of wat dan ook. Dat waren zo de drie grote elementen. En we hebben foto's gezien, hè, want we waren er toen nog niet bij, maar we hebben foto's gezien waar die zaal echt wel echt goed vol zat, zo met 50, 60, 70 kinderen. Zo. Oorspronkelijk jongens, nadien dus meisjes en jongens. En dus bij het zoeken naar een nieuwe plek, want ja, op een duur kon hij in de ruimte daar beneden niet meer, dus moesten andere plekken zonder worden, was altijd interessant om te weten, we moeten een ruimte hebben waar nogal wat kinderen kunnen naartoe komen. Hè. We moeten niet ergens een klein livingetje hebben of zo, nee, we moeten, ja. En dat heeft de pater samen met enkele helpers, hè, heel de tijd getrokken, letterlijk en figuurlijk getrokken, zo. Om die kinderen dus een, hij kon niet alles oplossen natuurlijk. En wij kunnen dat op dit moment ook nog altijd niet. We kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel de dingen doen die we kunnen doen. En op die manier toch ook wel een stukje mee hen ondersteunen. Hè. En dat is op dit moment nog altijd even goed. Hè? En het is Jo vooral die zich met die dingen wat bezighoudt. Dus Jo Dries houdt zich vooral bezig met het invullen van papieren, het meezoeken naar een oplossing, het ook iemand iets naar zijn voeten geven. Wat te zeggen, ja, maar ik breng hier nu een stapel binnen van 15 rekeningen. Ik zeg nu maar iets. Ja, maar als jij die niet open doet en je bekijkt die niet en geregeld dat niet, ja, dan zul je op een bepaald moment toch wel even moeten verschieten. Zo ook die dingen, hè? Want Jo kan ook ik kan ook op een heel moederlijke manier spreken, maar ze kan ook wel mensen naar de voeten geven, hoor. Allee, echt wel. Ja.
2: De pater had ook iemand die een groot schilderij had gemaakt. En dat is dus een Christusfiguur met open armen. En eronder staat in het Latijn Christus vincit. Jezus overwint. En datzelfde schilderij hangt nog steeds bij ons in het lokaal nu. De pater had ook een gebed en een lied. Dat gebed bieden wij iedere maand. Dat lied zingen wij iedere keer op het einde van de gebedsviering. Dus traditie, en de oude getrouwen onder ons die kennen dat lied en kunnen dat gebed van buiten meezeggen. En de anderen die luisteren gewoon mee. Maar ik wil wel zeggen, dus de pater, de geest van de pater, de gelovige geest van de pater, Christus overwint alles. Armoede, ziekte, buitensluiten, ja, oorlog. Enfin, ja.
0: Het doet eigenlijk toch wel een beetje denken aan Don Bosco, hè?
2: Ja.
1: Zo zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja. En het boeiende is, vind ik nu, Bosco is ietsje verder in de tijd zo, maar heeft een stempel gedrukt, hè, op een bepaalde manier van omgaan met straatkinderen, met arme kinderen en arme gezinnen en zo. Hè. Ik zal niet zeggen dat pater Kuilen en pater Don Bosco dezelfde stijl hadden, dat denk ik zelfs niet, maar de drang om met die kinderen en die gezinnen, hè, want het is altijd, ja, het is niet alleen de kinderen, als je de kinderen helpt, help je natuurlijk ook het hele gezin en omgekeerd. Hè. Die drang om voor die mensen iets te doen en daar eigenlijk ontzettend veel tijd voor gekregen heeft. En ik denk dat het ook niet toevallig zal zijn dat hij ook een paar keer een serieuze hartaanval heeft gehad. Gewoon van alle zorgen en alle nadenken. Denk ik, hè. Ik ben geen dokter natuurlijk. Hè. Maar, en dat heeft Jo Dries trouwens nu ook nog altijd. Hè. En we proberen het ook allemaal samen te doen. Hè. En dat is boeiend. Ja.
2: Ja, plus bij ons is ook iedereen welkom. Een ander geloof, niet geloof, twijfelgeloof, vurig geloof. Iedereen is welkom. En als wij bidden, op een bepaald moment tijdens de gebedsviering, dan spreekt die in het Arabisch of iemand anders in het Engels. Wij verstaan er niks van. Zwakke onder ons is iemand met een heel beperkte verstand. Als zwa bidt, we denken voor papa, mama, hè. Maar op het einde zegt zwa duidelijk amen of laat ons bidden en wij bidden allemaal mee. Ongelooflijk. Maar we verstaan niet echt. Dat kan allemaal. Niemand lacht ermee. En in de week was er voor een jong meisje. En die hoorde voor de eerste keer zwa bieden. En ze lachte. En ik dacht, oei kindje. Het is zwa in zijn pure zijn. Maar achteraf, ik ging naar haar toe. En ik probeerde uit te leggen, zwa is zo geboren. Hè. En ze zegt, ja, maar nee, ik moest niet lachen met hem. Maar de mama was nogal een grote. En die was in een stoel gaan zitten en die zat klem. En die wou recht staan en die kon niet recht. Allee, ik wil maar zeggen, dat is echt gebeurd. Hè, zo een stom voorval, maar ze lacht zwaar niet uit. Dus veel respect voor elkaar ook. Allee, ja.
0: Ja, en, want ja, zoals jullie het nu vertellen, is het vandaag de dag vooral werking voor de armen, de kansarmen. Het is wat geëvolueerd dan doorheen de jaren. Vroeger waren het de straatkinderen. Hoe is dat dan gegaan? Er waren misschien ook minder straatkinderen op de duur. Dat was misschien heel eigen aan de periode na de oorlog.
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn nog altijd kinderen. En het zijn nu dikwijls ook kinderen van andere nationaliteit. Hè. Mm-hmm. Maar die groep als zodanig, kinderen die echt op straat ronddolen, ik denk niet dat we daar nog veel, alleen nog veel kinderen hebben zo. Hè. Mm-hmm. Maar wel kinderen bijvoorbeeld. Hè, er was een gezin met 7 of 8 jongens, hè, die allemaal Wat was de eerste letter van hun naam?
2: Nee, de laatste. Kelly, Benny, Danny, Benny.
1: Ja. En dat was een mooi gezin, maar dat was ook niet simpel zo. Hè. Dus die groep is eigenlijk inderdaad een beetje geëvolueerd van kinderen die dolen op straat naar kinderen die in armoede zitten. En in die zin is dat natuurlijk allemaal een beetje vergelijkbaar ook. Hmm. Hè. Ja. Ja.
2: Maar in de buurt zijn wel verschillende verenigingen, Elegast en het Vlot, niet zo duidelijk noemen, die ook oog en oor en tijd en aandacht hebben voor de kinderen. En sport is er ook. En op het plein waar wij zijn is een volleybal.
1: Basketbal.
2: Dat is altijd volk. Kinderen zijn altijd op straat aan het spelen. Dus de stad Antwerpen doet wel iets voor de plaatselijke armoede. Ja.
0: Ja. Ja, jullie hebben ook een erkenning, geloof ik, van stad Antwerpen als werking.
2: Ja.
1: Ja, en dat is nu ons groot probleem op dit moment. We hebben een erkenning, dat is zo. Maar we hadden eigenlijk ook heel wat subsidies omdat we met jeugd werkten. Maar eigenlijk is heel de jeugdwerking vlak voor de corona, maar eigenlijk daarvoor ook al een beetje. De jongeren waren er niet, ze kwamen niet meer. En dat had ook te maken met het feit dat de begeleiders ook allemaal... De echtgenoot van Christine is begeleider geweest. We waren een paar nog begeleiders die... 30, 40, 50, 60 jaar oud waren. Dus op een bepaald moment kwamen die jongeren ook niet meer en waren er geen begeleiders. Hè. En dat betekende natuurlijk dat... Want de stad gaf ook wel heel wat steun, financiële steun ook. En allee, we moeten eerlijk zijn, daarin hebben we ook voor een groot deel de werking van de Grijze Kat, ook voor de jongeren, maar ook voor de ouderen en voor de centrale verwarming en voor de enzovoort. En nu zitten we daar een beetje met een heel grote vraag. Zo van, hoe moet dat naar de toekomst toe? Want subsidies die hebben we niet meer gekregen. Nou, nee, als je niet kunt aantonen dat je jongeren hebt en dat je een activiteitentabel kan laten zien enzovoort, krijg je natuurlijk niks. Wat dat logisch is, hè? Natuurlijk is dat logisch. Maar voor ons is dat niet zo simpel. Hè? Ja.
0: Omdat er nog wel andere noden zijn natuurlijk. Hè?
1: Natuurlijk, ja. En nu moeten we bijvoorbeeld,
2: de lift is kapot.
1: Ja.
2: Het vuur.
1: Verwarming, dat is enorm, kost veel geld allemaal. Hè?
2: Het kookvuur. Kleine huishoudelijke dingen. Ja, dat verslijt allemaal rapper dan in een gewoon gezin. Het is open huis. Soms vraagt iemand van de parochie, mag ik bij jullie geen vergadering komen doen? Tuurlijk, zegt joh, koffie opschenken. Allee, dat gaat allemaal mee door. Vragen bij huurgeld, oh nee, want dat zijn vrienden, mensen van de buurt. Maar verwarming, waterleiding is kostelijk. Dus wij moeten echt de koppen bij elkaar steken. En iemand die van het geld heel veel af weet, om concreet centen in het laadje te krijgen.
0: Want hoe werken jullie in het algemeen? Natuurlijk, jullie zetten jullie vrijwillig in. Dat is eigenlijk het grootste wat je kan doen eigenlijk, bij de Grijze Kat, denk ik. Maar vooral die praktische dingen die ook bekostigd moeten worden. Leven jullie op giften?
1: Ja. Ik heb van Jo op een bepaald moment de kleine opdracht gekregen om regelmatig ook een nieuwsbrief te maken. Minstens twee keren. Ik was rond kerstmis en rond het einde van het schooljaar. Kerstmis om het kerstmaal en ook de cadeautjes die we geven een beetje te sponsoren. En tegen het einde van het werkjaar voor de kampen. Hè, voor de, en dus in die zin hebben we eigenlijk een breed groep van sponsors. Maar ook daar, mensen worden ouder en ouder. En regelmatig krijgen we ook de brief terug van niet meer bestelbaar. Hè, want de mevrouw of de meneer zwijgt of kan niet meer antwoorden. Dus in die zin, daar is een zeker. Want we hebben nu nog niet zo lang geleden weer terug opnieuw een nieuwsbrief gestuurd. Dat ritme van twee keer per maand, dat doen we niet meer. Maar wel als er zoiets dringend is en er komt wel wat reactie op. Allee, dus in die zin... Ja. Die groep die verkleint natuurlijk ook altijd en er komt niet heel veel volk bij. Dus dat is, het financiële is eigenlijk een heel moeilijk punt. En eigenlijk zouden wij zeggen als vrijwilligers zo van, goh, dat interesseert ons niet, wij zullen ons wel bezighouden met de kinderen en zo, maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet, hè, want die kinderen, de activiteiten die we kunnen doen en de maaltijden die we geven en de feesten die we doen, ja, dat kost allemaal geld, hè, dus dat is op dit moment een moeilijk punt, ja. Ja.
2: Nu, ik durf ook wel zeggen dat er regelmatig zoiets onvoorziens uit de lucht valt. Dat kan zijn met die kiwis. Ik kan het niet meer nauwkeurig vertellen, maar iemand werkte samen met kiwis en op dat moment kregen wij speelgoed en kiwis en popjes van de firma. Dank u wel. Er was een groep jonge mensen uit Brussel en die wilden een sociaal project en die hebben uit het niets voor 40 mensen gratis een kerstmaaltijd gemaakt. Wat dacht je? Yes! Want jaar nadien zeiden ze, het was toch wel heel veel werk. We gaan dat niet meer doen. Dus het is zo wat voorzienigheid. Maar de realiteit zegt wel, ja, het zal wel in orde komen, maar je blijft altijd een beetje op eieren lopen, want het budget wordt maar kleiner en onze God zal wel helpen. Maar we moeten zoveel vertrouwen soms hebben in getallen op papier. Maar ja, dat weten we niet. Mm-hmm. Ja.
0: Eventjes nog voor de duidelijkheid. Dus jeugdwerking is sinds corona geminderd, maar jullie doen wel nog toch die activiteiten voor kinderen, omdat jullie daar net over spraken?
1: Eigenlijk is het zo dat we meer dan vroeger alle activiteiten die er zijn sowieso openen voor ook de kinderen. Ja. Bijvoorbeeld als we op bedevaart gaan, dan spreken we ook een aantal kinderen die we dan eigenlijk voor de rest van het jaar eigenlijk niet meer gezien hebben, toch nog aan van, op de goesting, we gaan er daar, ga je mee? En dan is er gewoonlijk wel, zijn er ook wel, en dat is wel mooi, omdat op die gezamenlijke bijeenkomsten zit daar een grote verscheidenheid, hè? Hele jonge, hele oude mensen. En dat is wel interessant. En ook wij brengen dan onze kinderen soms mee. En als Noor, hè, een van onze kleinkinderen, die is daar heel gevoelig voor, die vindt dat geweldig en die komt heel graag mee zo. Dus op die momenten wel, hè? Maar de rest van de activiteiten, het bidden natuurlijk, is voor een aantal jongeren niet zo aantrekkelijk, niet meer. Dus, maar als het echt een gezamenlijke activiteit is, dan nodigen we ze heel graag uit en ze komen. Ja.
2: Dus bijvoorbeeld concreet, we gaan op bedevaart naar Meerseldreef. Dat is een klein kerkje van de paters Capucijnen in Nederland. En de paters hebben een speeltuin. Dus we picknicken. Er is een lange wandeling. Wie goed kan wandelen, doet het mee. Wie zegt, nee, het is voor mij te ver, die gaat naar het heiligdom en wacht daar. We drinken in openlucht koffie, de kinderen spelen. Wij doen een ernstig babbeltje over synodale weg. Hè? Allee, dat gaat samen. We komen toe, we hangen allemaal een kruisje aan, want we zijn op bedevaart. We wandelen dan de kruisweg. De kinderen stellen vragen, wie is daar, waarom doen we dat? Ze horen, ze zien ons bidden. Dus het is een mis, het is gezelligheid, maar het is ook bidden. Allee, ja. Maar daar kreeg je geen subsidie voor, hè?
1: Nee.
0: Ja. Dat moet structureel zijn, of regelmatige basis.
1: Dat is het, hè. Een minimum aantal kinderen hebben en een minimum aantal activiteiten hebben. Voordat je aan... Ja. Ja. Dat is ook logisch, natuurlijk. Hè. Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Mark en Lia van Kerkhoven, die zich inzetten bij VZW De Grijze Kat sinds intussen toch al heel wat jaren. Hè? Jullie hebben daarnet bij de voorstelling van De Grijze Kat al verschillende zaken aangehaald die jullie doen. Gebed, voedselbedeling, gewoon mensen verwelkomen en ondersteunen. Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij De Grijze Kat?
1: Mm-hmm. We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we een gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar één keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je eens één keer niet kunt of vergeet, ja, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van ja, dat is toch wel weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Twee keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu. Ja, dat loopt nu.
2: En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5 uur, dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6 uur gaan we naar boven, naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in? Dus we mediteren, we leggen het open in de groep. En dan wordt het afgesloten met het gebed van de Grijze Kat. Dan gaan we terug naar beneden. En dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling. En daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus een beetje gesluit, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja. En rond 9 uur is het gedaan.
1: Mm-hmm. En dan gaan we minstens ook 1 keer, zoals Lia dat straks al, of juist al gezegd heeft, op bedevaart. We zijn al verschillende plekken, Scherpenheuvel, een paar keren. Dan inderdaad Meerseldreef. Nu zouden we naar Alsenberg gaan binnen een paar weken, of ik weet niet precies wanneer. Dus dat zit er zeker ook in. Zouden we naar de Rozier gaan, naar de Karmel gaan, met daar dan een uitleg van de priorin. S'morgens waren we dan naar de viering geweest in een van de naburige kerken, dan samen gegeten en dan zouden we dus vertrekken. En op dat moment komt er telefoon dat de priorin, die 90 jaar is, gevallen was. En dat was al de 2e of de 3e keer, dus de zusters waren echt wel in paniek en vroegen echt van, kom alstublieft niet, want we zitten een beetje in de puree, bij wijze van spreken. En dan hebben we vlug moeten denken van, wat gaan we doen? En nu toevallig had Peter, iemand van de medewerkers die daar ook woont, die had een video van Theresia. Ja, dat klikte natuurlijk goed, hè, want het gaat over de Karmelieten en de Karmelitessen. Dus dat was mooi, dat was heel goed. Dus zo'n soort bezinningsdag, laat ons nu zeggen, zonder daar hele zware thema's binnen te halen. Alhoewel, we mogen ook de mensen niet onderschatten. Hè. We mogen hen ook niet alleen maar wat kleine tirelantijntjes aanboden. Er wordt soms serieus gepraat en serieus nagedacht over een aantal dingen. Dus dat is ook minstens 1 keer. Hè. En dan de jaarlijkse barbecue, zoals we er juist al gezegd hebben. Sinterklaasfeest elk jaar, kerstfeest elk jaar. Bij Pasen is er altijd wel iets. En dat iets is altijd een viering plus een gezamenlijke maaltijd. Ja. Dus, en dan, zo zit eigenlijk een beetje het geheel wat in elkaar. Ja.
2: Nu, de pater had een grote liefde voor de zusters van de Carmel. En zijn grote voorbeeld was Thérèse van Lisieux, de kleine weg. En de pater had ook binnen de Carmel een zuster, zuster Lutgaard, zo helemaal krom. En die bad voor de grijze kat. En dat gaf de pater veel steun. En regelmatig ging hij vertellen bij zuster Lutgaard. En zij en de zusters gingen dan bidden voor de grijze kat. En Jo heeft dat overgenomen. En onze grote vriendin in de grijze kat is Thérèse van Lisieux. En toen de grijze kat 70 jaar bestond, hebben wij gevierd in Lisieux. Op een heel eenvoudige manier. Dus, en dan gisteren die film van Thérèse van Lisieux, dat heeft ook weer zo'n grote indruk gemaakt. De kleine weg die wij ieder op onze manier moeten gaan, met onze rugzak, met tegenslag, met... Ja, dat was heel sterk. Ja.
0: Mooi. Mm-hmm. Ja, want jullie zeggen inderdaad... het is echt wel op een manier... Iedereen is welkom, maar het is toch echt vanuit jullie geloof, hè, dat het vertrekt,
1: ja.
0: Precies.
1: Ja,
2: jawel.
1: Ja, en ik ben ook blij dat je dat nu... Want ik was er juist even aan het kijken in de folder zo... Hè. We hebben daar vier pijlers in genoemd. Hè. De eerste pijler gemeenschap vormen, maar daar hebben we het nu al zeer uitgebreid over gehad. Dan het bidden en het vieren. Hè. Het dienstbaar zijn, maar ook het verkondigen. Hè. Zo in de zin van, we willen ook binnen de dam, zonder daar nu grote activiteiten rond te doen en grote luidsprekers op het damplein zetten. Willen we echt wel aantonen van... Ja, wij zijn een christelijke organisatie, zelfs een katholieke organisatie. En dat is vanuit ons roots, hè, vanuit de start van Pater Kuilen. Dat is altijd zo geweest. En we zijn daar trots op. En als je binnenkomt bij ons, dat is een lange niet zo, ik wil dat wel zeggen, de twee lokalen hier, of misschien derde er ook nog bij. En helemaal van voor hangt een vrij groot kruisbeeld. Dus het is zeer aanwezig, het kruisbeeld. Hè. Het is niet dat we ergens zo nog een klein kruisje hebben van... Dus er hangt er een reusachtig kruis. We hebben dan onze eigen kapel, dus dat zijn allemaal kleine tekens. En we praten daar ook met de mensen heel graag over. En we verstoppen dat ook niet. Tegelijkertijd vragen we ook geen een religieus paspoort of een levensbeschouwelijk paspoort van mensen van oké, jij bent katholiek, oké, kom maar binnen. Ja, bij u moeten we misschien eens een keer goed nadenken. Enfin, kom maar. Maar we durven er ook over praten. Hè. Gelijk nu zo'n dag, gelijk gisteren, met dan de figuur van Theresia en zo. Dat is mooi, dat is goed. En er wordt over gepraat. Dat is toch een pijler die we ook zeer, zeer belangrijk vonden. En eigenlijk, natuurlijk, wellicht de mensen die daar echt zouden aanstoot aannemen, ja, die blijven weg natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar de mensen die komen, die zeggen, dat is goed dat het hier gebeurt. En ik ben dan wel niet zo heel katholiek, hè, maar het is goed dat we het hier eens kunnen over hebben. Het is een heel belangrijke pijler. En dat is ook bij de jeugdwerking altijd geweest. Maar de jeugdwerking, enzovoort, ja.
2: Nu, dus het plein... De volleybal, een cafeetje, nog een cafeetje, een leegstaand pand, nog een cafeetje. En daartussen de grijze kat. Hè. Een smalle deur, een smal raam. Maar daarboven is een kamertje met het Mariabeeld, met Jezus, dag en nacht verlicht. En zo komen dus mensen bellen, hè, en komen binnen en staan op straat. En dan zegt joh, ja. Hè. En dan komt er iemand binnen... En die krijgt dan van, een stuk van de kelder. Dan wordt er wat eten weggeschoven. Dan mag die mens er slapen in de kelder. En dan krijgt hij zo de kriebel. En dan gaat hij de kelder schilderen. En wat afkrabben, de kelder in orde maken. Die mens kriekt terug op en die is weg. En een komen en gaan. Ongelooflijk. Maar het Mariabeeld boven de deur is misschien wel... Ik weet het niet. Een open...
0: Een uitnodiging.
2: Ja. Ik denk dat voor mensen... En Antwerpen is de kathedraal. We hebben iemand in onze groep, Paula, 80 jaar. Die is gids van de Maria-beeldjes in Antwerpen. Dus Maria en Antwerpen, dat is wel samen. Dus ik denk dat moeder Maria in stilte daarboven aan de deur haar werk ook wel doet. Hè? Zo van, kom, hier mag je binnen. Allee. Ja.
0: Mooi. Wat is jullie publiek zo? Want jullie vertellen, iedereen is welkom.
1: Ja.
0: En is dat dan ook een hele diverse groep?
1: Zeker vast. Ja, zeker en vast. En wat heel merkwaardig is... merkwaardig, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar wat toch wel opvalt is dat er een aantal mensen zijn die zo nu en dan eens komen. Hè? En dan zien we ze weken of zelfs maanden niet meer. En dan ineens staat...
2: Ja, Mario er terug.
1: Mario er terug of David er terug.
2: Ja, wow, David.
1: David, goed van u te zien. Ja, zet hem, moest nog eens komen enzovoort. Maar dan is het weer 3-4 maanden dat hem niet komt. Wat mag, hè? Maar ik bedoel, het is zeker geen soort van private club, hè, waar dat je als lid elke keer aanwezig moet zijn. Dat is ook hen niet gegeven, denk ik, aan onze doelgroep. Dus in die zin... en we proberen daar ook, zonder nu plotseling te zeggen... Oh, David, blij dat je er bent. Zo niet, hè, maar zo... Ah, wel, het is goed dat je er bent. En er gaat dan iemand best naast zitten. En dan, dan gebeurt er altijd wel iets, zo, iets moois. En dan zien we ze weer niet. Er zijn ook mensen die ze een keer komen en dan nooit meer komen. Dat is heel verschillend. Ja. Maar je hebt wel inderdaad, zowel bij de vrijwilligers als bij de mensen van de buurt, een zeker klein groepje zo dat er praktisch elke keer opnieuw is en daar ook heel veel belang aan hecht, aan dat samenkomen. Dus, ja.
2: Ja, en ik denk dat vooral in dat gebeuren van mensen komen en gaan, Jo heel belangrijk is. Want zij heeft dus contact, zij schrijft mensen in en zal ze zeggen tegen die moeder met haar dochter, kom eens naar ons, kom eens mee koffie drinken. Hè? Maar we hebben ook soms een paar drugsverslaafden dat je zegt, oei, is toch zo naar, en dat je er soms een beetje schrik van hebt. Of aangekleed dat je denkt, oei, het is winter. Hoe komt die hier binnen? Komt die zo van de straat? Dus het is echt een bond publiek. Ja. Maar met de ogen proberen we welkom te heten. Soms willen mensen wel welkom geheet worden met een kus.
1: Ja.
2: Anderen niet. Of een hand. Allee, dat is zo aftasten met de ogen. Hoe willen ze benaderd worden? Maar ze moeten voelen dat ze welkom zijn. Dat het kom maar binnen, een stoel en een bord. En, want uren, sommigen zijn zich van geen uur bewust en we zijn toevallig aan het soep eten. En dan eten ze mee soep en dan zien we ze inderdaad niet meer. Maar ja, dat is heel afwisselend. Dus wij kunnen nooit zeggen, we zijn met 12 of we zijn met 15. Of een grote pot soep is soms te weinig en een andere keer is er veel te veel. Allee, dat is voor sommige mensen is zo afspraak en op tijd heel moeilijk. Ja.
0: Ja, maar dat nemen jullie wel voor lief, dat hoort erbij.
2: Ja, dat is grijze kat.
1: Dat is een deel van de grijze kat, ja. Inderdaad. Ja.
0: Echt waar. Ja, de grijze kat zelf, die naam, kunnen jullie daar ook iets over vertellen?
1: Ja. Dus dat is een uitvinding geweest van de pater. Hè? En het idee was... het idee was eigenlijk een soort zwerfkat. Zo, geen mooie, chique Persische kater of zo, maar een zwerfkat, een grijze kat... Maar die weet overal zijn of haar weg wel. Die vindt wel voedsel in de stad, enzovoort, enzovoort. En dus zegt hij, mijn straatjongens zijn eigenlijk ook zo een beetje.
2: Vrouwen.
1: Het zijn ook soms deugenieten en soms doen ze ook wel heel erge dingen. Maar ze zijn ook eigenlijk heel open. In het begin niet. In het begin, als de allereerste keer dat die... Dus dan ging hem in de stad rond en dan ging jongeren aanspreken en vragen van, kom dit niet? Oh ja, pater, we komen. Hè? Ja, we komen. En dus de pater was eigenlijk blij. Hè? En zaterdag nadien had hij verwacht dat er heel veel kinderen... Er was geen enkele jongeren. En dan zegt hij dan, de volgende keer moet ik het adres misschien eens vragen. Hè? Dus hij vroeg de volgende keer het adres. En ze gaven een adres. Maar dat was niet hun adres, dat was een adres. Hè? Vanuit een zekere wantrouwen toch ook wel zo. Hè? De sterkte eigenlijk in is dat de pater dan blijven zoeken naar mensen en naar jongeren.

0: soep is soep en een boterham is een boterham. En komt, omdat dat is zo ingeworteld. Ja, dat is heel moeilijk. Maar gaandeweg, wie honger heeft, kom eten. Welkom, ja.
1: Ja. Want ja, hoe komen de mensen dan bij jullie terecht? Jullie zijn een open huis op de momenten van de bijeenkomsten. Ja. Gaan jullie ook naar de mensen toe? Gaan jullie ze opzoeken? Of hoe komen ze dan eigenlijk bij jullie terecht? Via mond-aan-mond reclame?
2: Het is denk ik vooral via bijvoorbeeld de mensen die naar de voedselbediening komen. Dat zijn er natuurlijk. Lee heeft er juist ook gezegd, een goede 400 voedselpakketten die verdeeld worden. En dat zijn dan gewoonlijk om de 14 dagen dus een 90-tal mensen die pakketten komen halen. Dus want je hebt gezinnen met heel veel kinderen bijvoorbeeld, maar je hebt ook alleen mensen die alleen zijn. Dus we zien sowieso die groep van 90 à 100 mensen zien we dus om de 14 dagen. En zij, als het een beetje het vertrouwen hebben gewonnen, en gezien hebben hoe dat het daar allemaal werkt en dat dat eigenlijk nog niet zo slecht is enzovoort. Het is ook de vraag van, van als je mensen kent, stuur ze alsjeblieft, want het is belangrijk. En Jo moet zelfs een soort van stop in die zin dat er vroeger van heel Antwerpen, bij wijze van spreken, naar de Grijze Kat kwamen om voedsel te krijgen. En heeft ze nu gezegd, we gaan alleen maar de wijk 2060, als postnummer. Want er zijn eigenlijk voldoende andere, ook vanuit bijvoorbeeld de islamitische groeperingen. Ook daar zijn alleen mensen die heel hard werken om voedsel te bedienen. En nog van anderen ook zo. Dus in die zin is dat denk ik de mond-in-mond reclame. Want bijvoorbeeld een affiche werkt niet voor een aantal dingen. Er hangt een affiche van wanneer is de volgende voedselbediening. In principe dus om de 14 dagen, maar soms gebeurt het al eens dat er iets tussenuit valt. Ja, dan staan er stevast een aantal mensen op dat moment voor de deur. Maar dat kan ik niet lezen. Dus in die zin. Maar door die mond-aan-mond reclame en dan de contacten die Jo dan heeft, bijvoorbeeld in de parochie, dat ze ook wel eens zegt van zeg maar, kom eens af, je moet je niet verplicht voelen, maar kom maar eens af. En dat is wel mooi natuurlijk, hè? Ja, dat is wel mooi.
0: Of op een zekere dag is het dan iemand en die mens zegt, ik ben Jan Peters en ik kom uit Oostende. Zeggen we, oh dag Jan, welkom. Wie is Jan? Niemand gezien. Dus dan heeft Jan op zijn computer de website of van op de computer gelezen. Denkt, oh dat is interessant. Jan is alleenstaand, maakt een reisje naar Antwerpen. De week nadien is Jan niet meer gekomen. Maar even goed heeft hij zijn verhaal verteld. Dus komen en gaan. Hè. Of Jo is een heel gelovige vrouw. Ga echt naar de verschillende parochies. En dan is daar Barbara. En Barbara kan heel mooi zingen. En dan zegt Barbara, oh, hebben jullie gebedsviering? En dan komt Barbara mee zingen. En die avond hebben wij een prachtige, verzorgde gebedsviering. Want Barbara zingt. Allee, dat kan allemaal. Allee, zo, ieder met zijn plumage. Kom binnen, kom buiten. Ja, komt en gaat, maar er is wel een vaste kern. Dagelijks bestuur is een te groot woord, maar een vaste kern die wel zorgt dat de molen blijft draaien. Hè? Mm-hmm.
1: En ja, met hoeveel zijn jullie zo in die vaste kern? Dat is een team van vrijwilligers eigenlijk.
2: Ja. Je hebt echt wat we dan noemen, zeer mooi gezegd, hè, zo de overleggroep van de Grijze Kat, OGGK. Als het kind maar een naam heeft. Dat is dus Lia en ik en dan Jo en Christine. Dat zijn, ik zou bijna zeggen, de dagelijkse dingen die moeten georganiseerd worden. Hè. Want we hebben een kalender in het begin van het jaar gemaakt. En we gaan dan bijvoorbeeld naar de zusters van de Karmel. Maar ja, die zusters moeten aangesproken worden enzovoort. Dus dat is gemakkelijk gezegd en gemakkelijk op de kalender gezet. Maar het moet ook georganiseerd worden. Dat is een klein groepje. En dan hebben we een hele goede raad van bestuur. Hè, heel betrokken. Maar die eigenlijk op dit moment, door omstandigheden met de werking eigenlijk zelf geen contact of heel weinig contact nog hebben. Hè. Dat is goed, hè, want er zitten ook een aantal mensen die bijvoorbeeld met de financiën bezig zijn en zo. Goed, doe maar alstublieft. Maar die zitten dus niet echt met hun twee voeten in de werking zelf. Maar bon, dat is ook goed. Hè. Dat is, die zijn met zessen. Die zijn met achten. Ja. Dus Jo zelf dan natuurlijk. Een van de mensen die al heel lang in de Grijze Kat als kleine jongen. Maar ondertussen is hij al een grote jongen geworden, zo, die zit erbij. En dan
0: de priester.
2: De priester, ja. Van Alsenberg.

0: Dus een achttal mensen. En die komen zo 1 of 2 keer per jaar samen, ook voor de geplogenheden van de VZW in orde te brengen. En die komen ook nu en dan wel eens naar een activiteit. Hè, maar niet de concrete alledaagse of alle weekse of alle 2 weekse. Daar zijn ze meestal niet bij. Ja. Ja.
1: Het is weer tijd voor een stuk muziek. En dan dadelijk nog een kort stuk eigenlijk om af te sluiten, want de tijd gaat snel voor.
0: Ja, amai, ja.

0: En welkom terug, beste luisteraars. We zijn intussen al aan het laatste deel van dit gesprek met Lia en Mark van De Grijze Kat uit Den Dam in Antwerpen gekomen. Het is al heel duidelijk, jullie zijn echt bezield, hè, door het werk dat jullie doen bij De Grijze Kat. Kunnen jullie omschrijven waarom dat jullie zoveel vreugde brengt? Want ik zie het gewoon aan de manier waarop jullie praten. Terwijl het toch wel bij momenten ook wel confronterend zal zijn, kan ik me inbeelden.
1: Jawel. Mijn zus... ja, ik ga het toch vertellen. Hè. Ja, mijn zus was in de Focolarenbeweging. En die had al een paar keer... ik spreek nu over 30 jaar geleden.
2: Ah ja.
1: Ik weet niet.
2: Ons rap is...
1: Dat is 1 jaar.
2: 36, ja. 35
1: jaar. 35 jaar geleden. Had daarvoor al een paar keer aan onze jas getrokken van... Maar ga toch eens mee naar een bijeenkomst van het Focolare. Ja, ja, maar we waren op dat moment ook met nog wat andere dingen bezig. Zo. En op een bepaald moment hebben we dan toch eens meegegaan. En we hebben daar toch wel iets gevoeld, hè, binnen die Focolarenbeweging. De eenheid, maar ook... De aandacht en de breedte van de doelgroep. Hè? Want het waren ook kinderen, het waren soms gezinnen met 5, 6 kinderen. Hè? Dat was voor ons al, we hadden er 4 op dat moment. En er waren al wel eens mensen die zeiden van, ja, dat is veel, hè, 4. Hè? dat was daar allemaal heel... En mijn moeder was toen ook voor de eerste keer mee geweest. En die vertelde op het laatste, dat was een driedaagse, denk ik, hè, voorbij was. Zei ze van, oh, ik heb pijn. Oei, ma, wat is er? Ja, maar van het lachen. Ik moest altijd maar lachen met de mensen. Alleen niet met de mensen, maar naar de mensen. Dus de sfeer, die was daar voor haar geweldig. Dus in die zin is voor mij die sprong, dus misschien een beetje overdreven, maar in de Focolarenbeweging was voor mij bijna de spirituele ondergrond van alles wat ik op dat moment eigenlijk al deed, of wat we samen al deden. Hè. Maar dat waren zo wat losse dingen zo, die wel heel boeiend waren. En ik heb dus daar, maar ook nog veel later, begrepen van, dat is voor mij ja, de ondergrond. En dat past heel mooi in en op elkaar. En het waarom en het hoe. Het hoe was dan in een concrete werkgroep, bijvoorbeeld in van de kindernevendienst, die we dan samen deden. En het Focolaar was voor mij, of is voor mij nog altijd, het hoe en het waarom. En waarom doen we dat op deze moment? En op dit moment komen we dus nog al zoveel jaren samen met de kern. En de kern, dat zijn bij ons 4 mensen, 4 van de tak vrijwilligers. Dus dat is voor mij toch wel, een ondergrond die mij schraagt en die de andere dingen die ik op zich al zeer waardevol vind, nog waardevoller vind, omdat ze een uiting is van, ja, noem ze maar de eenheid en alles wat dan ook gezegd wordt binnen de Focolarenbeweging. Ja.
2: Mm-hmm. Voor mij, wij zijn ook bezig met zigeuners. Met diezelfde Pater Kuilen. En ieder jaar, op 15 augustus, gaan we naar Banneu, op Bedevaart. En ik ben verliefd op Banneu. Banneu, ik kom daar graag. En ik koop ook ieder jaar de kalender. En ja, moeder Maria zegt op een bepaald moment... iedereen is welkom en zo. Maar ze zegt ook, bid veel. Bid veel. En wat ik zo mooi vind, of goed vind, of deugd doet aan De Grijze Kat, is dat daar gebeden wordt. En dat ik daar ook... gewoon voel van, Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Hoe onzichtbaar, ons nabij. Gij zijt gestadig met ons bezig. Onder uw vleugels rusten wij. Dat gevoel zo van, en of dat dan arme mensen zitten, of ik versta ze of niet. Er is zo een, ik denk dat dat de hemel is, of ik weet niet wat de hemel zal zijn, maar zo dat daar iets is dat groot is, maar dat mij wel een veilig gevoel geeft. Zo. Dus ja, het gebed en De Grijze Kat. Ja. En de liefde voor mensen.
0: Het is wel ook heel mooi dat jullie dat als echtpaar delen. Hè? Ja. Dat is toch ook wel bijzonder. Dat
1: ja.
0: Is,
1: ja. Toen in Koekelberg zagen we Monsieur Hoogmartens. En die is de referentbisschop voor de zigeuners.
0: Ja. Ja.
1: En hij kwam dan voorbij ons kraam.
0: En, ja, of het missiecongres, ja.
1: Ja, voilà. Ja. En Hij zegt hem, ik ken u van ergens, hè. Ik ken u van ergens. Van waar ken ik u? Hè? Ik zeg, ja, we zijn hè, met zigeuners bezig. Ah ja, en Leon Tambour en zo. Weet u nog dat Tambour zei, zo een werking bijvoorbeeld in de Grijze Kat, of in Keriamende, de VZ2 van de zigeuners, waar we nu heel sterk in betrokken zijn, dat doe je niet alleen. Je moet dat met man en vrouw doen. Dat heeft Leon ook altijd gezegd. Hè. En allee, dat is zoiets, we wisten dat wel, maar dat is, ik zou bijna zeggen dat zelfs de bisschop dat zei, dat is dat zo een beetje extra. Dat proberen we ook toch samen te doen. Maar ja, dat is nog, kunnen we nog veel over praten. Over de,
0: dat is eigenlijk nog een ander gesprek.
2: Jawel. Want 14 dagen terug zijn we in Lyon geweest, op congres met zigeuners. We waren met 101 mensen uit 12 verschillende landen, 8 verschillende talen. Wat spreken wij daar? De taal van de liefde. Alleen onze ogen. Want ja, Engels, Duits, ik kan ook niks van talen, maar toch kun je met mensen communiceren, gelijk welke taal. En dat was ook weer zo dat mooie gevoel van alle mensen die hier komen met een bepaald doel, ja, heel groot. Ja.
0: Lia en Mark, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. De tijd zit er helaas op, maar ik heb al stof eigenlijk om jullie misschien nog eens uit te nodigen in de toekomst. En naar de luisteraars toe vermoed ik dat als er iemand uit het Antwerpse zich nu aangesproken voelt of zo, dat ze zeker niet moeten aarzelen om eens een kijkje te nemen op jullie website. Ja. Jullie kunnen altijd wel helft van de handen gebruiken. Hè?
1: Dat is zo.
2: Zeker, ja. Dank u wel.
0: Dank u voor de komst en nog veel mooie momenten en vreugde gewenst met het werk dat jullie doen.
2: Ja. Dank u wel.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, Gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen tot de bespreking eigenlijk van die stichting van pater Maximiliaan Kolbe, die heette de Ridderschap van de Onbevlekte of de Militiae Immaculata. En we waren aangekomen aan de beschrijving van de verschillende graden van het apostolaat. De Ridderschap is niet een vereniging die tot doel heeft een aparte groep personen te vormen. Zij is, zei pater Maximiliaan, een beweging die de massa moet meeslepen en de massa uit Satans klauwen moet bevrijden. Alleen uit deze mensen, die reeds gewonnen zijn voor de onbevlekte, kunnen zich personen vormen die bereid zijn te gaan tot het uiterste in overgave van zichzelf, ook in heldhaftige overgave voor de verbreiding van het Rijk Gods door middel van de onbevlekte. Tot de ridderschap kunnen alle orden behoren, iedere congregatie, elk religieus instituut. Het behoren tot de ridderschap zal aan alle leden afzonderlijk de mogelijkheid bieden het beste voor het apostolaat te geven van wat zij in zich hebben om op deze wijze de christelijke volmaaktheid te bereiken in hun eigen staat of professie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ridderschap der onbevlekte in de loop der jaren van de stichter een soort ordening kreeg volgens het doel dat hij beoogde. Het gaat over de ontwikkeling van het apostolaat volgens de ijver en de voorzichtigheid van ieder afzonderlijk, zoals in het statuut wordt aanbevolen. Voorzichtig en behoedzaam merkte pater Maximiliaan op dat niet alle leden van de ridderschap zich met evenveel inspanning aan de zaak der onbevlekte konden geven. Hij berekende de apostolaatsmogelijkheden in de schoot der ridderschap en kwam tot 3 graden die in overeenstemming waren met de ijver en de organisatiemogelijkheden van de leden. In een conferentie in Niepokolanov gehouden heeft hij eens de 3 graden van het apostolaat van de ridderschap genoemd. In de eerste graad van de ridderschap wijdt ieder zich afzonderlijk toe aan de onbevlekte en probeert op de allereerste plaats het doel van de ridderschap te bereiken volgens eigen kunnen en voorzichtigheid. In de tweede graad van de ridderschap binden afzonderlijke statuten en programma's de leden samen om met vereende krachten het doel te bereiken. In de 3e graad van de ridderschap heeft de toewijding aan de onbevlekte plaats zonder enige beperking. Zo kan zij met ons doen wat zij wil en zoals zij het wil. Wij zijn dan helemaal van haar en zij is van ons. Wij doen alles met haar hulp. Wij leven en werken onder haar bescherming. Wanneer het om haar gaat, bestaat er geen maar. Men zal dan altijd gehoorzamen, ook als wij bevel zouden krijgen naar Moskou, Spanje of Mexico te gaan. Wij zullen gaan. Wanneer zij het wil, als wij weten dat het haar wil is, als wij helemaal van haar zijn, dan zal elk lijden te dragen zijn. Beminde broeders, wij geloven in de onbevlekte. Wij geloven dat zij bestaat, dat het nodig is haar te verheerlijken. Wij geloven dat zij ons ziet en naar ons luistert en dat wij helemaal van haar afhankelijk zijn, omdat wij van haar zijn. Jezus Christus is als mens onze bemiddelaar bij de hemelse Vader. De Allerheiligste Moeder is de middelares tussen ons en Jezus Christus, vandaar dat alle genaden ons door haar bereiken.
Zij is door Jezus aangesteld als middelares en daarin geloven wij vast. Van haar ontvangen wij de genaden en zij leidt ons tot het allerheiligste hart van Jezus. Onze zegepraal zal de redding der mensen zijn. Zowel om de jeugdige leeftijd van pater Maximiliaan als om de stichting van de Ridderschap der Onbevlekte lijkt het goed hier te wijzen op enkele historisch op de voorgrond tredende punten. Allereerst zouden wij zonder de ridderschap de jeugd van pater Maximiliaan niet begrijpen. Was zijn verblijf op het internationaal college, waar hard gestudeerd werd, een wetenschappelijke voorbereiding op het priesterschap? Zijn geestelijke voorbereiding op dat priesterschap bestond alleen en wezenlijk, zou men kunnen zeggen, in de verwerkelijking van zijn apostolaat voor de onbevlekte. Zijn priesterschap, dat, om het plastisch te zeggen, als het ware tot de laatste druppel verbruikt werd voor de zaak van Maria, had door zijn studiejaren in het Serafijns College een logische en zeldzaam kostbare voorbereiding. Op de tweede plaats is het na 55 jaren niet moeilijk in het werk van pater Maximiliaan een teken te zien van de goddelijke voorzienigheid. Immers juist in dat vreselijke jaar, 1917, toen Maximiliaan over de stichting nadacht, gaf de hemelse moeder in Fatima aan 3 kinderen een opdracht die in het brein van pater Maximiliaan aanwezig was en het doel was van de ridderschap. In het verre Portugal vroeg de heilige maagd om liefde, eerherstel en tegelijkertijd om toewijding van het mensdom aan haar onbevlekt hart. In Rome, op een dag waarop de bekering door Maria van Ratisbon herdacht werd, maakte Maximiliaan het plan voor zijn werk. En op een andere dag, rijk aan herinneringen en gewijd aan de heldin van eerherstel aan het heilig hart van Jezus, de heilige Margaretha Maria Alacoque, schonk hij het leven aan een werk van liefde, van eerherstel en van toewijding aan Maria als eerste van de ridders van de nieuwe Mariale kruistocht. Te Fatima moedigde de heilige maagd de kinderen aan te geloven, te hopen en te beminnen. Te Rome, in hetzelfde jaar, in dezelfde maanden en op dezelfde dagen, zwoeren de eerste ridders van de ridderschap geloof, hoop en liefde aan de onbevlekte en beloofden dagelijks te bidden. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen en voor hen die niet tot u komen, in het bijzonder voor de vrijmetselaars en voor hen die u worden aanbevolen.

Hoofdstuk 5. Zijn eerste priesterjaren. De periode 1919 tot 1927. 4 maanden na zijn terugkeer in Polen lag Pater Maximiliaan in het ziekenhuis van Krakau. De koorts was zo heftig dat hij ijlde en steeds maar riep: Maria, Maria, terwijl hij met zijn handen gebaren maakte die niemand begreep. Zijn broer, frater Alfons, zat bij het ziekbed en eindelijk begreep deze als door intuïtie wat hij verlangde. Pater Maximiliaan wilde dat aan de voeten van het Mariabeeldje dat op zijn nachtkastje stond, zijn bril en zijn horloge werden gelegd. Zoiets kan wel waanzinnig lijken, een ijltoestand eigen, maar later verklaarde hij zelf waarom hij dat verlangde. De bril is het symbool van mijn ogen, het horloge dat van mijn tijd. Beide heb ik totaal aan haar toegewijd. Als ridder van Maria hernieuwde hij iedere dag de mystieke toewijding van oktober 1917. In zijn priesterlijk werk had hij alleen maar de onbevlekte voor ogen. Hij werkte alleen voor haar verheerlijking. De periode die we in dit hoofdstuk willen behandelen loopt van de herfst 1919 tot de zomer van 1927. Het zijn de eerste 8 jaren waarin Pater Maximiliaan steeds nauwkeuriger het karakter en het doel van de ridderschap aangeeft en waarin hij de geestelijke fundamenten legt van het grootse mariale apostolaat door middel van tijdschriften en boeken. We zullen proberen zo goed mogelijk de gebeurtenissen van deze jaren te schetsen. Kort samengevat kunnen wij deze 8 jaren als volgt weergeven. September 1919. Pater Maximiliaan wordt aangesteld als professor te Krakau. Onderwijs en eerste Maria-groepen. Vanaf 11 augustus 1920 tot 28 april 1921 wordt hij verpleegd in het sanatorium van Zakopane. Daarna vertoeft hij als convalescent te Nešava van 4 mei tot 3 november 1921. Teruggekeerd in Krakau begint hij in 1922 aan de uitgave van De Ridder der Onbevlekte, het eerste officiële tijdschrift van de ridderschap. Van 1923 tot de zomer van 1926 verblijft Pater Maximiliaan met de hele redactie van de Ridder der Onbevlekte in het klooster van Grodno. Van september 1926 tot Pasen 1927 ligt hij weer in het sanatorium van Zakopane. Van deze 8 jaren ligt hij dus ruim 15 maanden in het sanatorium. De rest van die tijd wordt door langere en kortere perioden onderbroken voor verzorging in een ziekenhuis.

ziekenhuis of herstellingsoord. Deze korte samenvatting laat ons duidelijk zien hoe pater Maximiliaan zijn brandende liefde voor de onbevlekte heeft moeten onderwerpen aan de gehoorzaamheid. Wanneer men de dynamische geestkracht van zijn werken overschouwt, komt men makkelijk tot de gedachte dat hij op de een of andere manier de wil van zijn oversten steeds iets voor geweest is, of dat hij zijn oversten gedwongen heeft zich bij zijn plannen neer te leggen. Het tegendeel is waar. Met verbazing zal men vaststellen hoe hij van zijn kloosterlijke gehoorzaamheid en van zijn scrupuleuze onderwerping aan zijn oversten, die wel niet tegen zijn gedurfd plan waren, maar er toch door verward raakten, het fundament maakte van zijn apostolaat dat men waarlijk kolossaal kan noemen. De eerste opdracht die hij in zijn provincie kreeg, was lesgeven in de kerkelijke geschiedenis aan het professaat van de orde in Krakau. Een korte kanttekening, iedere provincie had een professaat, dat wil zeggen een afdeling in een klooster waaraan priesterstudenten filosofie en theologie gedoseerd wordt. Met grote ijver en nauwkeurigheid kweet hij zich van zijn taak, maar nauwelijks 2 maanden later waren de oversten gedwongen hem als professor te ontslaan, want door de ziekte aan zijn longen was hij gedwongen zo zachtjes te spreken dat niet eens alle leerlingen hem konden verstaan. Zoiets lijkt ons van weinig voorzichtigheid te getuigen, maar men moet de omstandigheden kennen. Maria Winowska schrijft hierover het volgende. Men oordeelt gemakkelijk vanuit de hoogte en van verre. We zijn in 1919. Na een eeuw onderdrukking en 4 jaren oorlog is Polen eindelijk vrij en leeg gebloed. De economische toestand is erbarmelijk. De schatkist is leeg. Persoonlijke giften, kostbare familieherinneringen vormen de eerste fondsen. Maar al die heldhaftige offers remmen de catastrofale ondergang niet af. Een duizelingwekkende devaluatie ruïneert heel de natie. Voor hetzelfde bedrag waarmee men in 1914 een huis met 2 verdiepingen kon kopen, kan men nu niet eens meer een kilo spek krijgen. En in het oosten begint een nieuwe orkaan de kop op te steken. Het Rode Leger staat klaar voor de verovering van Europa. Zo nu en dan mogen wij er toch wel eens aan denken dat Polen heel alleen er 20 jaar lang in geslaagd is de imperialistische dromen van Moskou te bedwingen. Het wonder van de Weichsel beslist over het lot van Europa. Maar Polen zelf, op het laatste moment gered, is verwoest. De ellende is niet te overzien. De oostelijke provincies die het meest geleden hadden, staan het meest bloot aan epidemieën. Om het hoofd boven water te houden en hun medemensen te helpen, hebben priesters en kloosterlingen hun leven gegeven. Nee, laten wij de oversten van pater Maximiliaan in deze verschrikkelijke periode niet beschuldigen hem niet verzorgd te hebben. Want wij weten dat ze het zo graag gedaan zouden hebben. En vergeten wij niet dat het gaat om een zieke die zich nooit beklaagt. Pater Maximiliaan bleef echter verbonden aan het klooster van Krakau, waar hij toen in dienst kwam van de kerk. Biecht horen en korte toespraken houden. Ook dit kon hij niet lang doen om zijn labiele gezondheid, waarbij tot overmaat van ramp nog een algemene inzinking kwam. Het kostte hem niet weinig moeite uren en uren lang in de biechtstoel te zitten, waar zijn longen waarschijnlijk meer te verduren kregen dan op de lessenaar. Volgens menselijke berekeningen moesten zijn benoeming tot professor en zijn zorgelijke gezondheid de bodem hebben ingeslagen van zijn plannen voor een intens, mariaal en sociaal apostolaat. Veel vrije tijd bleef hem niet over, maar ook dat hinderde hem niet.
de voorbereiding op de lessen en later op de korte toespraken gebruikte hij om zelf dieper in te gaan op de stof die hij behandelde. De biechtstoel was voor hem een prachtige gelegenheid om de mensen aan te sporen tot een intenser beleven van de godsvrucht tot Maria en tegelijkertijd bereidde hij het sociale apostolaat van de ridderschap voor. Dat hij niet draalt of talmt mogen blijken uit het feit dat de ridderschap al in oktober, toen de lessen amper begonnen waren, op gang kwam. In zijn dagboek met persoonlijke herinneringen schrijft hij: Oktober 1919, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Vanavond onder de recreatie kwamen 6 fraters met hun magister, Pater Keller, om hun naam te schrijven in het register dat moet dienen voor de inschrijving der leden van de ridderschap. Zij wilden dat ik mijn naam het eerste schreef als lid van de ridderschap te Rome. Moedertje lief, ik weet niet waar u heen wil met deze onderneming, maar gewaardig u, mij en ons allen te gebruiken voor de grootst mogelijke eer van God. Ik ben de uwe, lief onbevlekt moedertje. U weet hoe armzalig ik ben. Ik loop aan de rand van de afgrond vol met eigenliefde. Als uw onbevlekte handen mij niet blijven beschermen, zal ik eerst in de grootste zonden vallen en daarna in de diepten der hel. Maar als u, hoe onwaardig ik ook ben, mij niet in de steek laat en mij blijft leiden, dan zal ik zeker niet vallen en zal ik een grote heilige worden. Het inschrijven in een daartoe bestemd register betekent natuurlijk niet het stichten van een nieuwe ridderschap in Polen. Hij geeft de namen door aan de ridderschap in Rome. Op 22 oktober krijgt het initiatief van Pater Maximiliaan de zegen van de toenmalige provinciaal, Pater Aloysius Karwacki, die tevens toestemming verleent door te gaan. Gewapend met een aanbevelingsbriefje van Pater Keller stapt Pater Maximiliaan op 4 december naar het bisschoppelijk paleis, waar hij Monsignor Sapieha, later kardinaal, vertelt over de stichting en het doel van de ridderschap en verlof vraagt om de statuten te mogen drukken. De 20e van dezelfde maand ontvangt hij het verlof van de bisschop en pater provinciaal, laat op zijn mondelinge goedkeuring van 22 oktober een brief volgen waarin hij schrijft: Ik beveel de verspreiding van de ridderschap aan en de publicatie van de statuten, natuurlijk altijd met het verlof van de plaatselijke overste. De opsomming van deze data was noodzakelijk. Zij geven immers getuigenis van de trouw en de ijver waarmee Pater Maximiliaan zijn mariaal apostolaat begon. De verwezenlijking van de doelstelling van de ridderschap, gezworen op die avond van de 16e oktober 1917. Zoveel mogelijk mensen winnen voor de onbevlekte en dat zo spoedig mogelijk. Na een week conferenties waarvan één voor de geestelijken van de stad, had op 11 januari 1920 de eerste plechtige zitting plaats van de aangeworven leden met de schriftelijke zegen van de aartsbisschop. Maar dit was niet genoeg. Toen in oktober 1917 het statuut van de ridderschap werd voorbereid, was er ook een idee naar voren gekomen Maria-groepen te stichten als een van de middelen van het apostolaat. Pater Maximiliaan richtte ze zonder te dralen op. Zo ontstonden er groepen onder de universiteitsstudenten, studenten van religieuze instituten, onder de soldaten waar Pater Maximiliaan elke week naartoe ging om biecht te horen. Om contact te kunnen houden met de verschillende groepen uit alle standen, beroepen en leeftijden, werd het tweede middel dat bij de stichting besproken was noodzakelijk: het uitgeven van een tijdschrift. De Ridder der Onbevlekte, het tijdschrift dat de onbevlekte in de harten van alle mensen moest brengen. De Ridder, het ideaal door Pater Maximiliaan zo lang gekoesterd, was vanaf de eerste maanden van zijn apostolaat in zijn gedachten al kant en klaar. Maar voorlopig zou het bij een plan blijven waar hij lang
dag en nacht over kon denken toen hij voor de eerste keer in het sanatorium terechtkwam.

We hebben gezien dat Pater Maximiliaan, overtuigd van zijn zwakke constitutie, al eerder gevraagd had niet naar Rome gestuurd te worden voor de hogere studies. Gedurende zijn verblijf te Rome was hij altijd al wat ziekelijk. In al die studiejaren werd hij veel geplaagd door zware migraine. In 1914, misschien ten gevolge van bloedarmoede en doordat zijn gestel weinig weerstand kon bieden aan infecties, kreeg hij het koudvuur in zijn rechterwijsvinger en dat werd zo erg dat de behandelende geneesheer tot amputatie wilde overgaan. Terwijl de arts zijn collega's en een chirurg raadpleegde, zocht pater Bondini, die toen nog rector was, de zieke op en vertelde hem dat hij iets dergelijks gehad had aan een voet. Zij wilde mijn voet afzetten. Maar toen mijn moeder dat hoorde, nam zij andere maatregelen. Ze haalde het verband van mijn voet en legde er een doek om die gedrenkt was in Lourdeswater. Een kwartier later was alle leed geleden. Mijn voet was helemaal beter. De dokter was een ongelovige en probeerde met veel geleerde woorden een verklaring van het geval te geven. Maar enkele dagen later gaf hij toch toe dat hij het niet kon verklaren. Hij bekeerde zich en liet op zijn eigen kosten een kerk bouwen. Je moet zelf weten wat je doet, maar hier heb ik wat Lourdeswater en dat kun je gebruiken als je wilt. De volgende dag kwam de dokter terug. Men had besloten te amputeren. Dokter, ik heb een beter geneesmiddel, zei frater Maximiliaan, terwijl hij naar de fles met Lourdeswater wees. We kunnen nog een dag uitstellen, zei de dokter, maar dan moet je morgen wel naar de chirurg in het ziekenhuis gaan. Langer wachten is niet verantwoord. Hij was zo vriendelijk om een nieuw verband in Lourdeswater te dompelen en dat deed hij om de zere vinger van Maximiliaan. De volgende dag vond de chirurg het niet nodig dat de vinger geamputeerd werd. Hij was genezen. In Polen teruggekeerd leek het eerst dat het Poolse klimaat hem goed deed, maar nauwelijks enkele maanden later was het duidelijk dat hij aan tuberculose leed. Een verblijf in het ziekenhuis van Krakau, met in de herfst een betrekkelijke rust, gaven hem nieuwe krachten en wel zo dat hij met het apostolaat van de ridderschap kon beginnen. Maar al spoedig, na de eerste plechtige zitting van 11 januari 1920, bleek dat zijn ziekte van zeer ernstige aard was. Met veel rusten slaagde hij erin zijn werk zo goed mogelijk voort te zetten. Kon hij ook de jaarlijkse retreiten met zijn confraters meemaken en enkele vergaderingen beleggen van de ridderschap. Doch in juni kreeg hij steeds meer last van bloedspuwingen en moest hij in augustus worden opgenomen in het sanatorium van Zakopane, waar hij tot eind april 1921 moest verblijven. Als men de verbazingwekkende werkzaamheid van pater Maximiliaan nagaat in de daaropvolgende jaren, zou men kunnen denken dat hij geheel genezen was. Maar hij werd echter nooit beter. Wel vond hij baat door zo nu en dan een kuur te ondergaan, maar beide longen waren zwaar aangetast en bij gevolg kreeg hij dikwijls een inzinking en werd hij genoodzaakt zich voor 1000 dingen in acht te nemen en waren lange en werkeloze maanden in het sanatorium waar hij goed verpleegd werd zijn deel. Zou de tuberculose zijn ijver en apostolaat breken? Het lijkt ons niet overdreven te beweren dat de ridderschap juist in deze jaren, waarin pater Maximiliaan talloze malen moest verzaken aan zijn eigen wil om zich te voegen naar de wil van de onbevlekte, het definitieve stempel kreeg zodat hij nauwelijks lichtelijk hersteld veiliger zijn apostolaat kon voortzetten. Men kan niet zonder bewondering en waardering voorbijzien aan de ijver die hij gedurende zijn verblijf in het sanatorium aan de dag legde om de godvruchtige vereniging te consolideren. Meer dan statuten had deze voorbeelden nodig en initiatieven.
Ongetwijfeld bewees hij de ridderschap een goede dienst door de uitgave van een vlugschrift, maar hij bewees haar een grotere dienst door zijn voorbeeld van onbegrensd vertrouwen in de onbevlekte. Wie zich wil inzetten voor de heiliging der zielen, het doel van de ridderschap, moet wel bedenken dat hij bij zichzelf beginnen moet. Daarom moet hij dichter bij de onbevlekte zien te komen om van haar die genade te ontvangen, waardoor hij steeds volmaakter kan voortgaan in de liefde tot God. Hij, die zich aan Maria geeft als een zaken-eigendom, nadert Maria op een volmaakte wijze. Vandaar de eerste en wezenlijke voorwaarde, de totale gave van zichzelf aan de onbevlekte. Zo'n vlugschrift lijkt erg vroom en het programma heel idealistisch, maar zoals zo vaak gebeurt, blijft het er dan bij en komt men niet verder. Maar meer dan dit programma is dan zijn voorbeeld dat een helder licht laat schijnen over de miljoenen mensen die ten opzichte van Pater Maximiliaan zullen moeten erkennen wat de Poolse schrijver en letterkundige Buszkowski Zegota schreef. De geest van de onbevlekte is de maatstaf waarmee deze man de mensen, de dingen, de handelingen en de omstandigheden meet. Hij is nauwelijks 26 jaar en toch reeds met bovennatuurlijke kennis en met een gezond oordeel der dingen op de weg van het kruis van de tegenspraken, van de opofferingen van zijn eigen wil, van de algehele overgave in de handen van de onbevlekte. En in dit alles ziet hij de heiligheid van de ridderschap der onbevlekte. Te midden van duizenden moeilijkheden die zich opstapelen en de uitvoering van zijn plannen in de weg staan, schrijft hij: wat de ridderschap betreft, zijn wij in handen van de onbevlekte. Wij moeten dus doen wat zij van ons verlangt, en dat wordt ons aangeduid door de gehoorzaamheid. Laten wij er dus voor waken in de ridderschap niet meer te doen dan de gehoorzaamheid ons toestaat. Zouden wij dat toch doen, dan handelen wij niet als instrumenten van de onbevlekte. De onbevlekte mogen doen wat zij wil en zoals het haar behaagt, want ik ben haar eigendom en sta tot haar beschikking. In bovenbedoeld vlugschrift beschouwt Pater Maximiliaan het apostolaat als een weerkaatsing van en een overvloed aan liefde die in het hart brandt. Wanneer dan ook de ridder eens ervaren heeft met welke kracht hij gewapend is in de bekoringen en welke troost hij ondervindt in de beproevingen, zal hij erop uit zijn zijn eigen geluk mee te delen aan anderen en hen zo te trekken naar Maria en voor haar hun harten te winnen. Als hij ziet dat zoveel mensen nog niet eens de naam van Maria kennen, zal hem dat pijn doen en zou hij heel de wereld voor haar willen veroveren. Hij zal er naar verlangen haar te brengen in elk hart dat leeft en nog leven zal op aarde, omdat zij met haar talrijke genaden hen verlichte, hen verwarme aan de vlam van haar moederlijk hart en hen ontvlammen in een vurige liefde tot het allerheiligste hart van Jezus. Deze woorden laten duidelijk zien hoe hij zijn priesterlijke bediening in het sanatorium opvat. Zakopane had een goed sanatorium en in de verschillende paviljoens werden mensen uit alle standen verpleegd. Onder andere was er een paviljoen voor de intellectuelen dat de naam droeg van broederlijke hulp. Een groot gedeelte van de verpleegden van dit paviljoen waren Joden, protestanten en andere niet-katholieken. En daar ging hij het liefste naartoe als zijn eigen toestand het maar enigszins toeliet. Op 12 januari 1921 schreef hij aan zijn broer Alfons: wij kunnen de onbevlekte bedanken, want de grootste vijand van Zakopane heeft gebiecht. Ik heb ook een Joodse academicus die op sterven lag op zijn verlangen gedoopt. Voor zijn moeder en zijn broers
was dat een reden tot diepe verontwaardiging, maar het was gebeurd. Ik vraag je aan het goddelijk hart van Jezus, door bemiddeling van de onbevlekte, de bekering te vragen van alle academici hier. Ik heb ervaren dat alleen door het gebed de bekering verkregen wordt. Pater Maximiliaan ging steeds verder en organiseerde regelmatig conferenties in het paviljoen van universiteitsstudenten en gaf een gelegenheid tot gedachtenwisseling. Ik beperk mijn activiteit tot deze ene inschrijving, omdat zij het zo wil. De onbevlekte heeft mij toegestaan ook andere academici te benaderen die hier verblijven. Zij nodigen mij vaak uit in hun paviljoen te spreken over de godsdienst. Ik heb nu een serie apologetische conferenties gegeven waarnaar gediscussieerd wordt. We hebben al gesproken over het bestaan van God, de godheid van Christus. Velen hebben het Nieuwe Testament aangeschaft, anderen de apologie van Bartenoski. Bij deze conferentie spelen zich soms ontroerende gebeurtenissen af, maar ik heb geen tijd deze te beschrijven. Pater Florian Kozjura vertelt in het proces van Warschau zo'n voorval. Toen pater Maximiliaan in Zakopane verbleef, maakte hij kennis met een zekere intellectueel. Bij iedere ontmoeting zei hij hem: "Meneer, ga toch biechten." En deze antwoordde steeds weer: "Eerwaarde, ik heb respect voor u, maar ik ga niet biechten, misschien een andere keer." Na enkele weken kwam deze heer afscheid van pater Maximiliaan nemen, omdat hij ontslagen was. De laatste woorden van pater Maximiliaan waren: "Meneer, ga toch biechten." "Eerwaarde, verontschuldig mij, ik heb geen tijd. Ik moet mij haasten om de trein te halen." "Neem dan tenminste deze wonderdadige medaille van mij aan." Uit beleefdheid nam die heer de medaille aan en haastte zich naar het station. Intussen knielde pater Maximiliaan neer om tot de onbevlekte te bidden voor de bekering van die hardnekkige zondaar. Na een kort tijdje klopte iemand op de deur van pater Maximiliaan en kwam dezelfde heer, die zo'n haast had om op tijd op het station te zijn, binnen. Vanaf de drempel riep hij: "Pater, wilt alstublieft mijn biecht horen." En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, Minterbroeder conventueel. Een volgende keer gaan we verder in het ontdekken van de persoonlijkheid van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. We ontdekken hoe hij werkelijk een pedagogie uitoefent in zijn omgeving en hoe de leer van het geestelijk kindschap van de heilige Theresia van het kindje Jezus en de mystieke verlatenheid van de heilige Gemma Calcani hebben invloed gehad op pater Maximiliaan. Dat is voor een volgende keer. Dank u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 330 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 9, Romeinen hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 18 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, in onze tijdsperiode De Kerk lezen wij vandaag de laatste 2 hoofdstukken uit de brief aan de Romeinen. Dat betekent dat we vanaf morgen aan een andere brief van de heilige Paulus beginnen, namelijk aan de eerste brief aan de Korintiërs. Daarin lezen wij voor 9 dagen en daarna is het tijd voor de tweede brief aan de Korintiërs. En dat zal 5 dagen duren. Wij blijven ook dezelfde tijd het boek Handelingen van de Apostelen lezen. Dat boek telt 28 hoofdstukken en dus zullen wij 28 dagen lang uit dit boek lezen. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9. Saulus in Damascus. Saulus ging nog altijd fel tekeer en bedreigde de leerlingen van de Heer met de dood. Hij wendde zich tot de hoge priester en vroeg hem brieven voor de synagogen in Damascus, zodat hij aanhangers van de weg die hij daar zou vinden, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en naar Jeruzalem overbrengen. Hij was op weg en naderde Damascus al, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei: Wie bent u dan, Heer? Deze antwoordde: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Kom, sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd worden wat je doen moet. Zijn reisgenoten stonden sprakeloos. Zij hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus stond op van de grond, maar hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Ze namen hem dus bij de hand en brachten hem zo Damascus binnen. En het duurde 3 dagen dat hij niet kon zien en niet at of dronk. Nu was er in Damascus een leerling die Ananias heette. De Heer zei in een visioen tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: Hier ben ik, Heer. Daarop zei de Heer tegen hem: Sta op en ga naar de rechte straat en vraag in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is nu juist in gebed en heeft in een visioen gezien hoe iemand met de naam Ananias binnenkomt en hem de handen oplegt, zodat hij weer kan zien. Hierop zei Ananias: Heer, ik heb al van veel kanten gehoord hoeveel kwaad deze man uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Ook hier beschikt hij over een machtiging van de hoge priesters om ieder die uw naam aanroept gevangen te nemen. Maar de Heer zei tegen hem: Ga, want deze man is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam hoog te houden onder de volken en hun koningen en onder de Israëlieten. Ik zal hem namelijk laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok, ging het huis binnen en legde hem de handen op. Saul, broeder, zei hij, de Heer heeft mij gestuurd, Jezus, die je onderweg hierheen is verschenen, opdat je weer kunt zien en vervuld wordt van Heilige Geest. Meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Hij at iets om weer op krachten te komen. Hij was enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en meteen al verkondigde hij in de synagogen dat Jezus de Zoon van God is. Alle toehoorders stonden versteld en zeiden: Maar dit is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die deze naam aanroept. Ook hier was hij met dat doel gekomen om hen gevangen te nemen en naar de hoge priesters te brengen. Saulus' optreden werd steeds sterker. Hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verlegenheid door hen te bewijzen dat Jezus de Messias is. Vlucht uit Damascus en terugkeer naar Jeruzalem. Na verloop van verscheidene dagen beraamden de Joden een plan om hem ter dood te brengen. Saulus kwam hun opzet te weten. Ze controleerden ook de stadspoorten dag en nacht om hem ter dood te kunnen brengen. Maar op een nacht namen zijn leerlingen hem mee en lieten hem via de stadsmuur in een mand naar beneden zakken. In Jeruzalem aangekomen zocht hij aansluiting bij de leerlingen. Maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus. Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer en sprak en disputeerde met de Hellenisten, maar die probeerden hem ter dood te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. De gemeente ontplooit zich in vrede. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer en de troost van de Heilige Geest en nam in aantal toe. Petrus in Lida en Joppe. Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lida woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al 8 jaar op bed lag omdat hij verlamd was. Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak je bed op. En meteen stond hij op. Alle bewoners van Lida en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette, dat wil zeggen gazelle. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek. Omdat Lida dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe met het verzoek: kom zonder uitstel naar ons toe. Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die gazelle maakte toen ze nog bij hen was. Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. Zij deed haar ogen open en toen ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefde. Dit werd bekend in heel Joppe en velen gingen geloven in de Heer. Verscheidene dagen bleef hij nog in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 15. Wij, die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te verdragen, zonder onszelf te zoeken. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft zichzelf niet gezocht. Er staat immers geschreven: de smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen. Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid die u in Christus past, opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Samenvatting van de brief. Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van de besnedenen, om de belofte aan de aartsvaders waar te maken. Maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming, volgens het woord van de schrift:
Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen. En elders zegt zij, verheug uw heidenen tezamen met zijn volk. En elders prijs de Heer alle heidenen, laat alle volken hem loven. En dan zegt Jesaja nog, de wortel van Isaïe zal verschijnen, hij die opstaat om te heersen over de heidenen. Op hem zullen de heidenvolken hun hoop vestigen. Moge de God die onze hoop is, u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest. Paulus' werkzaamheid als apostel. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat u best zelf in staat bent om elkaar van advies te dienen. Want u bent vol goede bedoelingen en u hebt een rijke kennis van zaken. Toch heb ik u soms met een zekere vrijmoedigheid geschreven, om u een en ander in herinnering te brengen, uit de kracht van de genade die mij door God is geschonken. Hij heeft mij bestemd voor de heilige dienst van Christus Jezus onder de heidenen, om het evangelie van God te bedienen, om hem de heidenen aan te bieden als een welkome gave, geheiligd door de Heilige Geest. Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen, want ik durf over niets anders te spreken dan over wat Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad, door machtige wondertekenen, in de kracht van de Geest van God. Zo heb ik van Jeruzalem en omstreken tot Illyrië de prediking van het evangelie van Christus voltooid. Alleen was het voor mij een erezaak om het evangelie niet te verkondigen waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet te bouwen op een fundament dat door anderen was gelegd. Er staat immers geschreven, zij die geen boodschap over hem hebben vernomen, zullen zien. Zij die niet van hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. Reisplannen. Dit is dan ook de reden waarom ik telkens verhinderd was bij u te komen. Maar nu heb ik in deze streken geen arbeidsveld meer, en al jaren verlang ik vurig u te bezoeken als ik naar Spanje ga. Ik hoop namelijk u op doorreis te zien en door u te worden uitgerust voor mijn tocht daarheen, nadat ik eerst enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Nu sta ik op het punt naar Jeruzalem te vertrekken ter ondersteuning van de heiligen, want Macedonië en Achaïe hebben besloten een collecte te houden voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Een mooi besluit. Maar zij staan ook bij hen in het krijt, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan hun geestelijke gaven, zijn zij van hun kant verplicht hen materieel bij te staan. Wanneer ik dan deze taak heb volbracht en hun de opbrengst veilig ter hand gesteld heb, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. Ik weet zeker dat ik, als ik u bezoek, zal komen met de volle zegen van Christus. Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest. Sta mij bij in de strijd, bid voor mij tot God, dat ik mag ontkomen aan de weerspanningen in Judea en dat mijn hulpactie voor Jeruzalem bij de heiligen aldaar in goede aarde mag vallen. Dan zal ik, als God het wil, vol vreugde bij u komen en rust vinden in uw midden. De God van de vrede zij met u allen. Amen. Hoofdstuk 16. Groeten. Ik beveel u onze zuster Febe aan, diaken van de gemeente te Kengeën. Ontvang haar in de Heer, zoals christenen past,
en sta haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Want zelf is zij voor velen en ook voor mij een beschermster geweest. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, die hun leven voor mij op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dank verschuldigd, maar ook alle gemeenten van heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epinetus, Asias eersteling voor Christus. Groet Maria, die zoveel moeite voor u heeft gedaan. Groet Andronicus en Junia, mijn landgenoten en medegevangenen, mensen van aanzien onder de apostelen, die al eerder dan ik in Christus waren. Groet Ampliatus, mijn geliefde vriend in de Heer. Groet Urbanus, onze medewerker in Christus, en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, die echte christen. Groet hen die behoren tot het huis van Aristobulus. Groet mijn landgenoot Herodion. Groet de volgelingen van de Heer die behoren tot het huis van Narcissus. Groet Tryphena en Tryphosa, die arbeiden in dienst van de Heer. Groet mijn geliefde Persis, die veel moeite heeft gedaan voor de Heer. Groet Rufus, de uitverkorene van de Heer, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is geworden. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus met zijn zuster en Olympas en al de heiligen bij hen. Groet elkaar met de heilige kus. U groeten al de gemeenten van Christus. Broeders en zusters, ik vermaan u diegenen in het oog te houden die oorzaak zijn van allerlei tweedracht en ergernis, in strijd met de leer die u hebt ontvangen. Vermijd hen. Zulke mensen dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen buik. En ze misleiden argeloze mensen met hun vrome en mooi klinkende woorden. Ik ben gelukkig met uw gehoorzaamheid aan het evangelie, die algemeen bekend is. En zo zie ik u graag, volleerd in het goede en niet ontvankelijk voor het kwaad. Dan zal de God van de vrede weldra de Satan onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Mijn medewerker Timotheus en mijn landgenoten Lucius, Jason en Sosipater laten u groeten. Ik, Tertius, die deze brief heb geschreven, groet u in de Heer. Gaius, gastheer van mij en van de hele gemeente, Erastus, de beheerder van de stedelijke financiën, en onze broeder Quartus laten u groeten. Lofprijzing van God. Aan hem die de macht heeft u sterk te maken, volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef, maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften, krachtens de opdracht van de eeuwige God, is meegedeeld aan alle heidenvolken, om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof. Aan hem, de enige alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Amen. Spreuken hoofdstuk 27, versen 18 tot en met 20. Wie een vijgenboom verzocht, zal de vruchten eten. Wie zocht voor zijn meester, wordt geëerd. Zoals het gelaat wordt weerspiegeld door het water, zo wordt de mens het door zijn hart. Het dodenrijk en de onderwereld raken nooit verzadigd. En de ogen van de mens raken nooit verzadigd.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 330 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 9, Romeinen hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 18 tot en met 20. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Augustinus. Toch ontneemt hij Christus, dat zijn zijn ledematen, zijn lichaam dat de kerk is, zijn barmhartigheid niet. Want dat hij hem zijn barmhartigheid niet zal ontnemen, verzekert hij als iets heel belangrijks. En hij doet dat op zo'n manier alsof wij, de enig geboren zoon die in de schoot van de Vader is, niet kennen. Je moet immers de mens Jezus niet zien als een zelfstandig persoon. Integendeel, in hem zijn God en mens één enkele persoon. Daarom ontneemt God hem zijn barmhartigheid niet. Als hij die niet ontneemt aan zijn ledematen, zijn lichaam, waarin hij op aarde vervolgingen doorstaat,

0: Want als hoofd bekommerde hij zich om zijn ledematen. En zijn liefde hield het hoofd verbonden met het geheel dat zijn lichaam is. Omdat God hem zijn barmhartigheid niet ontnomen heeft hij die ook ons niet ontnomen. Wij zijn immers zijn ledematen en zijn lichaam. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 330. Morgen op dag 331 is het tijd voor Handelingen, hoofdstuk 10. De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 1 en 2. En Spreuken, hoofdstuk 27, versen 21 tot en met 22. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 56. Hij ging daar weg en kwam in zijn vaderstad. En zijn leerlingen volgden hem. Toen het Sabbat was, begon hij in de synagoge onderricht te geven. Veel toehoorders waren verbaasd en zeiden: waar heeft hij dat vandaan? Wat voor wijsheid is hem gegeven? En dan die machtige daden die door zijn handen tot stand komen. Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Juda en Simon? Zijn zusters wonen toch hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei hun: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad, bij zijn familie en in zijn eigen huis. Hij kon daar helemaal geen machtige daden verrichten, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En hij was verbaasd over hun gebrek aan vertrouwen. Hij trok door de dorpen in de omgeving om onderricht te geven. Hij riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok. Geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs. Wel sandalen aan te doen, maar geen 2 stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen: als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg en stamp het zand van je voeten, een getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Koning Herodes hoorde over hem, want zijn naam was bekend geworden, en ze zeiden: Johannes de Doper is uit de doden opgewekt, daarom zijn die krachten in hem werkzaam. Maar anderen zeiden: het is Elia. En weer anderen: het is een profeet als andere profeten. Toen Herodes dat hoorde, zei hij: die Johannes, die ik heb laten onthoofden, is uit de doden opgewekt. Want zelf had Herodes Johannes laten arresteren en in de gevangenis laten zetten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te bezitten. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem uit de weg ruimen. Maar ze had daartoe niet de macht. Want Herodes had ontzag voor Johannes, in het besef dat deze een rechtvaardige en heilige man was. En hij nam hem in bescherming. Als hij naar hem luisterde, raakte hij steeds in verlegenheid. En toch hoorde hij hem graag. Er kwam een gunstige dag toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hofhouding, de legerleiding en de hoge heren van Galilea. De dochter van hem en Herodias kwam binnen en met haar dans deed ze Herodes en zijn gasten een groot genoegen. De koning zei tegen het meisje: vraag me wat je maar wil en ik zal het je geven. En hij deed er zelfs een eed op: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging weg en zei tegen haar moeder: wat moet ik vragen? Die zei: het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze recht op de koning af en vroeg: ik wil dat u mij terstond op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten wilde hij het haar niet weigeren. Meteen stuurde de koning iemand van zijn lijfwacht en gaf het bevel om het hoofd van Johannes te brengen. Die ging weg en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden hem alles wat ze hadden gedaan en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten. Want er kwamen en gingen zoveel mensen dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze gingen in de boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Men zag hen weggaan en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten ze zich te voeten daarheen en kwamen er eerder aan dan zij. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. En hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Het was al laat geworden toen zijn leerlingen hem kwamen zeggen: dit is een eenzame plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Dan kunnen ze zelf op de hoeven en in de dorpen in de omgeving iets te eten gaan kopen. Hij antwoordde hun: jullie moeten hun te eten geven. Ze zeiden tegen hem: moeten we voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten geven? Maar hij zei hun: hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken. En toen ze het waren nagegaan, zeiden ze: 5 en nog 2 vissen. Hij zei dat ze allemaal in groepen in het groene gras moesten gaan zitten. Ze gingen zitten in groepjes van 100 en van 50. Hij nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze onder hen uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden 12 korven vol brokken op en ook wat van de vis over was. Het waren 5000 man die van het brood gegeten hadden. Meteen daarna dwong hij zijn leerlingen om aan boord te gaan en alvast over te steken naar Bethsaida. Dan zou hij intussen de menigte wegsturen. Toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij de berg op om te bidden. Het was al avond, toen de boot midden op het meer was en hij alleen aan land. Hij zag hoe ze zich afbeulden met roeien, want ze hadden de wind tegen. En tegen het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem op het meer zagen lopen, dachten ze dat het een spook was, en ze begonnen te schreeuwen. Want allemaal zagen ze hem en ze raakten in paniek. Meteen begon hij met hen te spreken: rustig maar, ik ben het, wees niet bang. En hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten helemaal buiten zichzelf, want ze hadden van de broden niets begrepen. Hun hart was versteend. Ze staken over en kwamen aan land in Genezaret, waar ze aanlegden. Ze gingen van boord en meteen herkenden de mensen hem. En ze trokken heel dat gebied rond. Men begon de zieken op bedden naar de plek te brengen waar ze hoorden dat hij was. Waar hij ook heen ging, naar dorpen of steden of hoeven, ze legden de zieken op de markt neer en ze vroegen hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. en wie hem aanraakte, werd gered.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 37. De fariseeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij hem. Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine, dat wil zeggen met ongewassen handen. Want als de fariseeën en alle Joden niet met een beetje water hun handen gewassen hebben, eten ze niet, omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten. En wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen. Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden. Het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk. De fariseeën en de schriftgeleerden vroegen hem: waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen? Hij zei tegen hen: treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars, zoals geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen. Ook zei hij hun: het is fraai hoe je het gebod van God opzij zet om uw traditie overeind te houden. Zo heeft Mozes gezegd: eer uw vader en uw moeder, en wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u beweert: als iemand tegen zijn vader of moeder zegt: waar ik u mee had kunnen ondersteunen is korban, dat wil zeggen offergave, dan hoeft hij niets meer voor zijn vader of moeder te doen. Zo ontkracht u het woord van God ten gunste van de traditie die u zelf overgeleverd hebt. U doet veel van dergelijke dingen. Weer riep hij de mensen bij zich en zei tegen hen: luister allemaal naar mij en begrijp me toch. Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Toen hij thuisgekomen was, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg van dit beeld. En hij zei tegen hen: zijn jullie ook zo vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat van buitenaf in de mens komt, hem niet onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart komt, maar in zijn buik, en er weer uitgaat op het gemak. Daarmee verklaarde hij alle eten rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen de kwade gedachten: ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid, jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en maken de mens onrein. Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Tyrus. Hij nam zijn intrek in een huis en wilde niet dat iemand het te weten kwam. Maar hij kon niet onopgemerkt blijven. Maar meteen toen een vrouw, van wie het dochtertje in de macht was van een onreine geest, van hem hoorde, ging ze naar hem toe en wierp zich voor zijn voeten. De vrouw was een Griekse, afkomstig uit Syrofenicië. Ze vroeg hem de demon uit haar dochter te drijven. Hij zei tegen haar: laat eerst de kinderen volop te eten krijgen, want het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Ze had hierop een weerwoord: Heer, ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimels van de kleintjes. Hij zei tegen haar: omdat u dit zegt, ga maar terug. De demon
is al uit uw dochter weg. Ze ging naar huis, waar ze haar kind in bed vond, terwijl de demon verdwenen was. Hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Decapolis. Ze brachten hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij hem op aan hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan. En hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tegen hem, Ephatha, wat betekent, ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen. En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden, geweldig wat hij allemaal gedaan heeft. Doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 38. In die tijd waren er weer veel mensen bijeen en ze hadden niets te eten. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: "Ik heb te doen met deze mensen. Ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. En als ik ze met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Bovendien komen sommigen van ver." En zijn leerlingen antwoordden hem: "Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven?" Hij vroeg hen: "Hoeveel broden hebben jullie?" Ze zeiden: 7. Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen. En ze deelden ze uit aan de menigte. Ze hadden ook een paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hen ook die uit te delen. Ze hadden volop te eten en ze haalden 7 manden op met brokken die over waren. Er waren zo'n 4000 mensen. Hij stuurde ze weg. Meteen stapte hij met zijn leerlingen in de boot en ging naar het gebied van Dalmanuta. De fariseeën liepen uit en gingen met hem in discussie. Ze vroegen van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Hij zuchtte hartgrondig en zei: "Deze mensen verlangen een teken. Ik verzeker u, aan deze mensen wordt beslist geen teken gegeven." Hij liet hen staan, ging weer aan boord en vertrok naar de overkant. Ze hadden vergeten brood mee te nemen en ze hadden maar 1 brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen met de woorden: "Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de fariseeën en voor de zuurdesem van Herodes." Ze praten er onder elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dat merkte, zei hij: "Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen en verstaan jullie het nog niet? Is jullie hart versteend? Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niet? Herinneren jullie je dan niet hoeveel volle korven met brokken je hebt opgehaald toen ik die 5 broden gebroken heb voor de 5000? Ze zeiden hem: 12. En hoeveel manden vol met brokken je hebt opgehaald toen met die 7 broden voor de 4000? Ze zeiden hem: 7. Hij zei tegen hen: "En jullie begrijpen het nog niet?" Ze kwamen in Bethsaida. Ze brachten een blinde bij hem en vroegen hem om die aan te raken. Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: "Ziet u al iets?" Hij keek op en zei: "Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen." Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien. Hij stuurde hem naar huis met de woorden: "Niet het dorp ingaan." Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Ze zeiden hem: "Johannes de Doper, volgens anderen Elia en weer anderen zeggen een van de profeten." Hij vroeg hen: "En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?" Petrus antwoordde hem: "U bent de Messias." Hij verbood hen met iemand over hem te spreken. Hij begon hen uit te leggen: "De mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet verworpen worden door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden en na 3 dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam hem apart en begon hem de les te lezen. Maar hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus. Weg daar, achter mij, Satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen. Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege mij en de goede boodschap, zal het redden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen, maar zichzelf schade toe te brengen? Want wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? Want wie zich schaamt voor mij en mijn woorden te midden van deze overspelige en afvallige generatie, over hem zal ook de mensenzoon zich schamen, wanneer hij, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, komt met de heilige engelen.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 50. Ook zei hij hun: Ik verzeker u, er zijn er hier die de dood niet zullen proeven voordat ze hebben gezien dat Gods koninkrijk met kracht gekomen is. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn. Laten we 3 hutten maken. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest zeggen. Zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer. Alleen Jezus was bij hen. Terwijl ze van de berg afdaalden, bezwoer hij hun niemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Dit woord grepen ze aan om onder elkaar te bespreken waarop dat uit de doden opstaan sloeg. En zij stelden hem de vraag: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? En hij zei hun: Elia komt eerst en herstelt alles. Maar hoe kan over de mensenzoon geschreven staan dat hij veel lijden moet en miskend moet worden? Ik zeg jullie, niet alleen is Elia al gekomen, ze hebben bovendien met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Toen ze bij de leerlingen kwamen, zagen ze veel mensen om hem heen, onder wie schriftgeleerden die met hen discussieerden. Meteen toen al die mensen hem zagen, raakten ze uit hun doen, vlogen op hem af en begroetten hem. Hij vroeg hen: Wat discussieert u toch met hen? Iemand uit de menigte gaf hem ten antwoord: Meester, ik heb mijn zoon naar u meegenomen omdat hij in de greep is van een stomme geest. Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden en wordt hij helemaal stijf. Ik vroeg uw leerlingen hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Hij antwoordde hun: Ongelovig slag mensen, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten hem naar hem toe. Zodra de geest hem zag, liet hij hem stuip trekken. Hij viel op de grond en rolde heen en weer met het schuim op zijn mond. Jezus vroeg zijn vader: Hoe lang heeft hij dat al? Hij zei: Van kindsbeen af. Hij heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u enigszins kunt, wees met ons begaan. Kom ons te hulp. Jezus zei tegen hem: Of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit: Ik heb vertrouwen. Kom een gebrekkig vertrouwen te hulp. Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden: Stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden: Hij is dood.
Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan en hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroegen deze hem: waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij zei tegen hen: dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed. Ze gingen daar weg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen hem doden en 3 dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden hem er ook niets over vragen. Ze kwamen in Kafarnaum en thuis vroeg hij hen: waar hadden jullie het onderweg toch over? Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. Hij ging zitten, riep de 12 en zei hun: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen. Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem: meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, en we hebben hem tegengehouden, omdat hij geen volgeling van ons was. Maar Jezus zei: houd hem niet tegen, want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht, zal niet gauw kwaad van me spreken. Immers, wie niet tegen ons is, is voor ons. Want als iemand je een beker water geeft, omdat jullie van Christus zijn, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan. Wie een van deze kleinen die op mij vertrouwen ten val brengt, kan beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden. Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af. Je kunt beter verminkt het leven ingaan dan met 2 handen in de hel verdwijnen, in het onblusbaar vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven ingaan dan met 2 voeten in de hel gegooid worden. Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met 1 oog het koninkrijk van God ingaan dan met 2 ogen in de hel gegooid worden. Waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft. Want iedereen zal met vuur gezouten worden. Zout is iets goeds, maar als het zout zouteloos wordt, waarmee zul je het dan weer zout maken? Heb zout in jezelf en leef in vrede met elkaar.

Wat heeft Mozes u voorgeschreven? Ze zeiden, Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten. Daarop zei Jezus hun, omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden. Thuisgekomen vroegen de leerlingen hem opnieuw hierover. Hij zei hun, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar. En als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Ze brachten kinderen bij hem met de bedoeling dat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd hij verontwaardigd. Laat die kinderen bij me komen en houd hen niet tegen. Want van zulke kinderen is het koninkrijk van God. Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in. Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl hij hun de handen oplegde. Toen hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor hem neer en vroeg hem, Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Maar Jezus zei tegen hem, Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u. Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren. Hij zei hem, Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden. Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei hem, Aan één ding ontbreekt het u nog. Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg. Want het was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen, Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken van zijn woorden, maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen, Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God. Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar, Wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei, Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles. Toen begon Petrus tegen hem, Kijk, we hebben toch maar alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Jezus zei, Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van mij en omwille van de goede boodschap. Of hij krijgt, nu in deze tijd, een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven. Vaak zullen de eersten de laatsten zijn, en de laatsten de eersten. Ze trokken verder op hun weg naar Jeruzalem. Jezus ging voor hen uit. Ze waren ontdaan. Ook de mensen die volgden waren bang. Weer nam hij de 12 apart

en begon hen te vertellen wat hem zou overkomen. Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, en ze zullen hem ter dood veroordelen en overleveren aan de heidenen. En zij zullen hem bespotten, op hem spugen, hem geeselen en ter dood brengen. En na 3 dagen zal hij opstaan. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, bij hem. Meester, we willen u vragen iets voor ons te doen. Hij vroeg hen, wat wil je dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden hem, dat een van ons rechts en de ander links van u mag zitten, als u in uw heerlijkheid gekomen bent. Maar Jezus zei hen, je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Jezus zei hen, de beker die ik drink, die zullen jullie drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden. Maar rechts of links van mij zitten, het is niet aan mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd. Toen de 10 dat hoorden, ergerden ze zich aan Jacobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei, jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn. Wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, langs de weg. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te schreeuwen en te roepen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde nog harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde, houd moed, sta op, hij roept u. Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus. Daarop zei Jezus tegen hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde zei hem, Rabuni, dat ik weer kan zien. Ga, zei Jezus, uw vertrouwen is uw redding. Meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 33. Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit, met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veule vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand tegen jullie zegt: wat doen jullie daar? Zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij stuurt het meteen weer terug. Ze gingen weg en vonden een veulen vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen: wat doen jullie daar? Waarom maken jullie dat veulen los? Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had, en ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden schreeuwden: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen hij alles in oogenschouw genomen had, ging hij, omdat het al laat was, samen met de 12 naar Betanië. Toen ze de volgende dag uit Betanië kwamen, kreeg hij honger. In de verte zag hij een vijgenboom die volop in blad stond, en hij ging kijken of hij er misschien iets aan zou vinden. Toen hij erbij kwam, vond hij niets dan blad, want het was niet de tijd van de vijgen. Hij zei tegen die boom: laat niemand ooit nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Ze kwamen in Jeruzalem aan. Hij ging de tempel binnen en begon de mensen die daar kochten en verkochten weg te jagen, de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers gooide hij om, en hij liet niet toe dat iemand iets vervoerde over het tempelplein. Hij leerde hen: er staat toch geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken. Maar u hebt er een roversschool van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden dat, en zij zochten een manier om hem uit de weg te ruimen. Ze waren namelijk bang voor hem, omdat het hele volk geestdriftig was over zijn onderricht. Toen het avond werd, gingen ze de stad uit. Toen ze 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus herinnerde het zich en zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hem: heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, ieder die tot die berg zegt: verhef je en stort je in zee, en geen twijfel heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het een deel vallen. Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen hij in de tempel rondliep, kwamen de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten naar hem toe en zeiden tegen hem: met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om dit te doen? Maar Jezus zei hen: ik zal u één vraag stellen.
Geef me daarop antwoord, dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. De doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen? Geef me daarop eens antwoord. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we antwoorden van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar moeten we dan antwoorden van de mensen? Ze waren bang voor de menigte, want allemaal meenden ze dat Johannes inderdaad een profeet was geweest. Ze gaven Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 44. Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken. Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met een omheining, groef een berskuil en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan de wijnbouwers en ging naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen. Ze grepen hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg. Hij stuurde opnieuw een slaaf naar hen toe, die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze. Hij stuurde er nog één en die vermoordde ze. En zo nog veel anderen die ze afranselden of vermoorden. Toen had hij alleen nog zijn liefste zoon. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar die wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem vast, doodden hem en gooiden hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Hebt u dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Ze zochten een gelegenheid om hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten hem achter en gingen weg. Toen stuurden ze enkele fariseeën en Herodianen op hem af om hem op een woord te vangen. Die kwamen en zeiden: meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en u door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet geen mens naar de ogen, maar u geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denarii zien. Dat deden ze. Hij zei hun: van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: van de keizer. Jezus zei hun: geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Ze stonden verbaasd over hem. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: als iemand sterft en een vrouw achterlaat zonder kinderen, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en hij stierf zonder nakomeling. En de tweede trouwde met haar, ook hij stierf zonder nakomeling. En zo ook de derde. De 7 hadden geen nakomelingen. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. Wanneer ze nu bij de opstanding opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: zit u niet op een dwaalspoor, doordat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God? Want wanneer ze uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden, hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob.
Hij is geen God van doden, maar van levenden. U zit duidelijk op een dwaalspoor. Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij hem vragen: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is dit. Luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze twee, is er niet. De schriftgeleerden zei hem: juist, meester, terecht zegt u, hij is de enige en er is geen ander dan hij. Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf is veel meer dan alle brand- en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei hij hem: u staat niet ver van het koninkrijk van God. Niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Daarop zei Jezus bij zijn onderricht in de tempel: hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de zoon van David is? Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft David zelf gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer: ga zitten aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. David zelf noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De grote massa hoorde hem graag. Bij zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden die graag in plechtige gewaden rondlopen en graag gegroet worden op het marktplein, graag vooraan in de synagoge zitten en op de ereplaats bij het feestmaal. Mensen die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden opzeggen, over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden. Gezeten tegenover de offerkist bekeek hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkisten dan alle anderen. Want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud.

Het Evangelie volgens Marcus. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 37. Toen hij wegging uit de tempel, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk toch eens wat een stenen en wat een gebouwen. Jezus zei hem: Zie je die grote gebouwen? Er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald. Toen hij op de olijfberg tegenover de tempel zat en ze met Jacobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus hem: Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is dat alles in vervulling gaat. Jezus begon hun uit te leggen: Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Velen zullen in mijn naam optreden en zeggen: Ik ben het. En ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En op verschillende plaatsen zullen er aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en geestelen in synagogen. En voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen. Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden. Wanneer ze je komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die spreken, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren. En een vader zijn kind. En kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen der dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel ziet staan waar die niet hoort, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog iets uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat het niet gebeurt in de winter. Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft hij die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, hier is de Messias. Kijk, daar is hij. Vertrouw het niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat, of midden in de nacht, of bij het kraaien van de haan, of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat ik jullie zeg, zeg ik tegen iedereen, wees waakzaam.

Het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 72. Twee dagen later zou het Pasen zijn, het feest van de ongedecemde broden. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten een gelegenheid om hem met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Want ze zeiden: niet op het feest. Er moet geen opschudding onder het volk ontstaan. Toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd. Sommigen zeiden verontwaardigd tegen elkaar: waar was de verspilling van die balsem nu goed voor? Want die had voor meer dan 300 denariën verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar. Wat maken jullie het haar toch lastig? Ze heeft een goed werk gedaan aan mij. Want de armen heb je altijd bij je. En zo vaak je wil, kun je hun goed doen. Maar mij heb je niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat zij kon. Bij voorbaat heeft ze mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal? Daarop stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes: de meester laat vragen, waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar. De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals hij hun gezegd had en ze maakten het paasmaal klaar. Toen de avond gevallen was, kwam hij met de 12. Toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten: ik verzeker jullie, één van jullie, die nu met mij eet, zal mij overleveren. Zij werden bedroefd, en de een na de ander zei tegen hem: ik toch niet? Maar hij zei hen: één van de 12, die met mij zijn hand in de schaal doopt. De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter voor die mens zijn als hij niet geboren was. Tijdens de maaltijd nam hij een brood, sprak een zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: neem het, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker. Ze dronken er allen uit. En hij zei hun: dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit
naar de olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: Ik zal de herder treffen, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zei tegen hen: Ook al komen ze allemaal ten val, ik zeker niet. Jezus zei tegen hen: Ik verzeker je, vandaag, in de nacht, nog voordat de haan twee keer kraait, zul jij me drie keer verloochenen. Maar hij verklaarde met nog meer nadruk: Ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Dat zeiden ze allemaal. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet, en hij zei tegen zijn leerlingen: Ga hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon angstig en onrustig te worden. En zei tegen hen: Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker. Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem voorbij zou gaan. Abba, Vader, bad hij, u kunt alles. Neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet één uur wakker blijven? Blijf wakker en bid, dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Hij ging weer bidden met dezelfde woorden. Toen hij weer terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij. Het uur is gekomen. Nu wordt de Mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas aan, een van de 12. En hij had een hele bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en zet hem veilig vast. Toen hij eraan kwam, ging hij recht op hem af en zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem en overmeesterden hem. Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem een oor af. Daarop zei Jezus: Alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en knuppels op mij afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit gaf ik bij u in de tempel onderricht en u hebt me niet opgepakt. Maar de schriften moeten in vervulling gaan. Ze lieten hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Een jonge man volgde hem met slechts een linnen doek om het naakte lijf. Ze grepen hem vast. Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg. Ze brachten Jezus naar de hoge priester en alle hoge priesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bij elkaar. Petrus was hem op een afstand gevolgd tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester en hij zat zich daar tussen de knechten bij het vuur te warmen. De hoge priester en heel het Sanhedrin zochten getuigenissen tegen Jezus
om hem ter dood te kunnen brengen, maar ze vonden niets. Want velen legden wel een valse verklaring tegen hem af, maar hun getuigenissen waren niet afdoende. Ook stonden er enkelen tegen hem op met de valse verklaring: "We hebben hem horen zeggen, ik zal deze door mensen handen gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een ander opbouwen die niet door mensen handen gemaakt is." Maar zelfs dit getuigenis was niet afdoende. De hoge priester trad naar voren en stelde Jezus de vraag: "U antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in?" Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niets. Weer stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: "Bent u de Messias, de zoon van de gezegende?" Jezus zei: "Ja, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel." De hoogpriester scheurde zijn kleren en zei: "Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat vindt u?" Allen oordeelden dat hij de doodstraf verdiend had. Sommigen begonnen hem te bespuwen, deden hem een blinddoek voor, sloegen hem dan en zeiden: "Profiteer nu eens." De knechten gaven hem een afranseling. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam daar een slavin van de hoge priester aan. Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem aan en zei: "Jij was ook bij die Jezus van Nazareth." Maar hij ontkende dat. "Ik weet niet, ik begrijp niet waar je het over hebt." En hij ging naar buiten, naar de voorhof, en er kraaide een haan. Toen de slavin hem daar zag, begon ze opnieuw en zei tegen de omstanders: "Dat is een van hen." Hij ontkende opnieuw. Na een tijdje zeiden de omstanders op hun beurt tegen Petrus: "Jij hoort inderdaad bij hem, want je bent ook een Galileër." Hij begon te vloeken en te zweren: "Ik ken die man niet over wie jullie het hebben." Meteen kraaide voor de tweede keer de haan. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem gezegd had: "Voordat de haan 2 keer kraait, zul je me 3 keer verloochenen." Hij barstte in tranen uit.